0: luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen. Vlieg met ons mee door de nacht. Na het nieuws gaan we verder met de grootste hits. Hier op Radio 2.
1: Elke dag telt voor 2.
2: Elke dag telt voor 2.
3: Het is 2:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Het is warm in België, in Frankrijk, in Nederland. Maar de hitte veroorzaakt ook in Italië problemen. In Milaan waren er dinsdag een aantal grote stroomstoringen. Het net kon het grote stroomverbruik niet aan. En dat kwam dan weer door het intense gebruik van airco's. Een lokale districtsburgemeester vindt het onaanvaardbaar dat het stroomnet niet betrouwbaar is.
4: È un po' inaccettabile nel 2026 avere degli servizi così che hanno riguardato anche servizi di primo intervento, perché se penso alla polizia locale, al numero di pronto intervento, noi abbiamo avuto tutto in down e anche il comune stesso era in down.
3: Ook de hulpdiensten, de politie en de noodcentrales hadden een tijd lang geen stroom, zei hij ook nog. In Duitsland is de voorbije avond het treinverkeer in het hele land stilgelegd door een probleem met het communicatiesysteem. Machinisten konden daardoor niet meer communiceren met de verkeersleiders. Alle treinen moesten halt houden in het eerste station waar ze kwamen. Intussen is die storing weer verholpen en komt het treinverkeer geleidelijk weer op gang. Wat precies de oorzaak was van de algemene storing in het communicatienetwerk van Deutsche Bahn, heeft de treinmaatschappij nog niet meegedeeld. In Oekraïne zijn vannacht zeker 5 doden gevallen bij Russische luchtaanvallen. In Nikopol, een stad aan de Dnipro, vond een droneaanval plaats. Daarbij stierven 3 mensen en raakten 5 anderen gewond. In Zaporizhia werd de bevolking dan weer getroffen door glijbommen, zegt de gouverneur. Daarbij kwam 1 vrouw om het leven. 2 andere mensen raakten daar gewond. En ook in Kherson kwam 1 iemand om bij een luchtaanval. Op het WK voetbal speelt Panama tegen Kroatië. Bij de rust staat het 0-0. Panama had de beste kansen, maar slaagde er voorlopig niet in om te scoren. Eerder vannacht kwam Engeland niet verder dan een scoreloos gelijkspel tegen Ghana. Het weer blijft droog vannacht en ook zacht. Minimaal rond 17 graden in de landelijke gebieden. In de steden zakken de temperaturen niet onder de 20 graden. Straks krijgen we dan opnieuw een zwoele en nog warmere dag met veel zon, af en toe wolken en maximaal tot 36 graden. Er is een minime kans op onweer. De komende dagen blijven de temperaturen nog stijgen, vrijdag lokaal zelfs tot 39 graden. En ook de nachten blijven dan tropisch warm. Ik wens je nog een fijne nacht en meer vind je ook altijd in de app van VRT Nieuws. Het sportnieuws kan je live volgen in de app van Sporza.

0: Gast, wat doet je nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
2: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merk.

0: De mooiste tijd van het jaar?
1: Dat is de festivalzomer.
0: Geen ticket voor Rock Werchter en wil je toch gaan? Blijf dan vooral luisteren naar Studio Brussel. Dinsdag maak je kans op de allerlaatste duo-tickets voor Rock Werchter.
1: Studio Brussel.
0: De festivalzender.
2: Van oordoppen tot pop-up tenten. Alles voor je festival vind je bij Bol, de festivalwinkel.
3: Studio Brussel, live.

0: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen. Bij Radio 2 stopt de muziek nooit. Straks alweer een pak goede platen, maar eerst het nieuws. Hier op Radio 2.
1: Elke dag telt voor 2.
2: Elke dag telt voor 2. WRT Radio 2.
3: Het is 3 uur en heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In Frankrijk hebben 2 bosbranden bijna 100 hectare natuurgebied verwoest. De branden woeden in het zuidwesten van Frankrijk, in het departement Lot-et-Garonne. De Franse brandweer heeft 80 blusvoertuigen ingezet en 180 brandweerlieden bestrijden er het vuur. Maar omdat de brand woedt in een moeilijk toegankelijk bosgebied, is het niet gemakkelijk om het vuur onder controle te krijgen. Ook op andere plekken in Frankrijk zijn er nog een aantal bosbranden. In grote delen van Frankrijk geldt code rood voor extreme hitte. Gisteren was ook de warmste dag in Frankrijk. De Duitse verzekeraar Allianz schat dat er nog 1150 schepen vastzitten in de Perzische Golf, ondanks de voorlopige overeenkomst tussen Iran en de VS. Volgens de verzekeraar is de situatie nog steeds moeilijk in te schatten. Zo kondigde Iran afgelopen weekend aan de straat van Hormuz weer te zullen sluiten als Israël Libanon blijft aanvallen. Zolang de situatie onzeker is, kunnen rederijen niet uitvaren omdat ze hun schepen niet kunnen verzekeren. De maritieme organisatie van de VN gaat intussen beginnen met de evacuatie van 11.000 zeelui op schepen die vastzitten in de Perzische Golf. De Franse bondscoach Didier Deschamps keert terug naar Frankrijk omdat zijn moeder is overleden. Hij gaat in Frankrijk naar de begrafenis en zal niet op de bank zitten tijdens de laatste poelenmatch van Frankrijk tegen Noorwegen is dat. Assistent Guy Stéphan neemt zijn taken op het WK voorlopig over. En op dat WK-voetbal heeft Kroatië net gewonnen van Panama. 0-1 werd het in Toronto in Canada. De enige goal van de wedstrijd werd gemaakt door Ante Budimir in de tweede helft. Door het verlies is Panama uitgeschakeld. Het weer nog, het blijft droog vannacht, ook zacht. Minimaal rond 17 graden in de landelijke gebieden. In de steden zakken de temperaturen niet onder de 20 graden. En dan krijgen we straks opnieuw een zwoele en hete dag met veel zon, af en toe wolken, maximaal tot 36 graden. En er is ook een minime kans op onweer. De komende dagen blijven de temperaturen nog stijgen. Vrijdag lokaal mogelijk zelfs tot 39 graden. En ook de nachten zullen dan tropisch warm blijven. Ik wens je nog een fijne nacht. En meer nieuws vind je altijd in de app van VRT Nieuws. Alle voetbalnieuws over het WK kan je live volgen in de app van Sporza.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
1: Ja, want als ik mijn auto start, dan doet hij biep, biep, biep.
0: Ja, sorry. Ja, tijd voor een onderhoud, hè.
1: Ah ja, oké, maar waar?
0: Wel, hier, bij Midas. En de merkgarantie blijft behouden.
1: Oef.
2: Midas, je kan altijd vooruit.
3: Studio Brussel, live.

0: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen. Vlieg met ons mee door de nacht. Na het nieuws gaan we verder met de grootste hits. Hier op Radio 2.
1: Elke dag telt voor twee.

Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. In Duitsland is het treinverkeer gisteravond in het hele land stilgelegd door een probleem met het radiosysteem. Machinisten konden niet meer communiceren met de verkeersleiders. Alle treinen moesten stoppen in het eerste station waar ze kwamen. Na enkele uren was het probleem opgelost en kwam het treinverkeer weer op gang. Wat nu precies de oorzaak was van de storing is niet duidelijk. De maritieme organisatie van de Verenigde Naties gaat beginnen met de evacuatie van 11.000 zeelui op schepen die vastzitten in de Perzische Golf. Ze zaten al sinds het begin van de oorlog tussen de VS en Iran eind februari vast omdat de straat van Hormuz geblokkeerd was. Maar nu er een voorlopig akkoord is tussen de twee landen, kunnen de zeelui worden weggehaald. Intussen wordt voortgewerkt

0: aan een definitief akkoord. Wat dan vast niet kan, is tol heffen op schepen die door de straat van Hormuz zullen varen. Dat zegt de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio. Iran zou daarop aandringen, maar het kan wettelijk niet, zegt Rubio, want de zeestraat is een internationale waterweg.
1: It's an international waterway. No country is allowed to charge tolls or fees on an international waterway. But that's the way it is. And international waterways all over the world, and that's the way we expect it'll be here. So I don't think we have anybody to convince around here in that regard. I think all the countries in this region would agree with us.
0: De Amerikaanse Senaat heeft intussen een resolutie goedgekeurd die president Trump verplicht om de oorlog in Iran te stoppen of om uitdrukkelijk toestemming te vragen aan de Senaat en het Huis van Afgevaardigden om door te gaan met de oorlog. Het is maar een symbolische tegenslag voor Trump, want hij kan de verklaring gewoon naast zich neerleggen. Maar het toont wel aan dat de tegenstand tegen de oorlog met Iran groeit, ook binnen zijn eigen Republikeinse partij. Op het WK voetbal heeft Portugal gisteravond zijn tweede groepswedstrijd gewonnen. Het versloeg Oezbekistan met 5-0. En sterspeler Cristiano Ronaldo zorgde voor een record. Nicola de Brabander.
2: Na de slappe prestatie tegen Congo werd Ronaldo dankzij 2 goals de allereerste speler die kon scoren op liefst 6 verschillende WK's. En dat 20 jaar na zijn eerste WK-doelpunt tegen Iran. Eerst trapte Cristiano een voorzet van Cancelo binnen en kort voor rust zorgde hij op assist van Bruno Fernandes voor 3-0. Tussendoor had Nuno Mendes al voor 2-0 gezorgd. Na rust liep Portugal uit tot 5-0 na een Oezbeekse own goal en een treffer van Rafael Leão. Maar we onthouden dus vooral de verrijzenis van Ronaldo die de twijfels van tafel veegde en na afluiten heel luid schreeuwde I'm back.
0: En enkele andere wedstrijden. Engeland kon zijn tweede groepswedstrijd niet winnen van Ghana. Het werd 0-0. En Kroatië won met 0-1 van Panama. Panama is daardoor uitgeschakeld. Op dit moment is Colombia-Congo bezig. Het staat na de eerste helft nog 0-0. En de Franse bondscoach Didier Deschamps keert terug naar Frankrijk omdat zijn moeder is overleden. Hij gaat naar de begrafenis en zal dus niet op het WK voetbal zijn voor de laatste groepswedstrijd van Frankrijk tegen Noorwegen. Assistent Guy Stéphane neemt zijn taken voorlopig over. Het weer, het wordt broeierig warm vandaag met temperaturen van 33 graden aan zee en 37 graden in de steden. 'S Avonds kan er lokaal een warmteonweer zijn. Meer op veertiennieuws.be.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
1: Studio Brussel live.
2: Is in Nieuwpoort. Dune Hotel organiseert een spectaculaire recordpoging. De langste ontbijttafel van België. Schuif mee aan voor een heerlijk ontbijt met fun cooking, zomerse sfeer, optredens, fanfares en DJ-sets. De langste ontbijttafel van België op 21 juli in Nieuwpoort. Schrijf je vandaag nog in via delangsteontbijttafel.be.
3: Als dit herkenbaar is voor jou...
4: Zeg Chantal, doe nog eens uw event na.
5: Mijn voetjes met die koude vloer.
4: Leuk.
5: Jij vindt dat leuk.
3: Dan heeft Kurk van Avermaat de oplossing.
4: Die kurkvloer, dat is toch warmer, hè?
5: Ah ja, er is weer kurk mee gemoeid, hè?
3: Bij Kurk van Avermaat koop je rechtstreeks aan de bron. Nu kortingen op de vaste collecties en eindreeksen tot -70% in Lokeren en Waregem. Adressen en info op kurk.be.
6: Wil jij deze zomer weten wat er leeft in jouw buurt? Profiteer nu van het unieke zomeraanbod van de Krant van West-Vlaanderen. Lees de sterkste verhalen uit jouw gemeente op papier, ga op zomertocht en geniet van extra puzzelplezier. Bovendien krijg je digitale toegang tot alle artikels van Knak en Libelle, plus een heleboel strips in de Mijn Magazines-app. En dat voor maar €1,50 per week. Meer info op kw.be/zomeraanbod. KW, thuis in West-Vlaanderen.
7: Rap naar Bonap, want de nieuwe promo ligt in het schap.
8: Nog tot dinsdag 40% korting op 1 kilo 200 gram Vollevent. Haast je naar je Bonap in West-Vlaanderen. Bonap, dat smaakt iedereen.
9: Marcel,
10: ja?
9: Waarom ligt ons terras vol zonnepanelen?
10: Ja, Marleen, kalm, hè. Dat is voor onze energie zelf op te wekken. Hè.
9: Ja, ik verwacht wel volk, hè.
10: Ja.
8: Zonnepanelen plaatsen kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop. Meer info op samenoverstappen.be/West-Vlaanderen.
11: De soldes starten bij McCarthy Glenroubaix. Kom op zaterdag 27 juni van 9 tot 11 uur en zondag 28 juni van 10 tot 12 uur genieten van nog eens 10% extra korting bovenop de soldeprijzen. De Koepels, Isaac en nog veel meer van jouw favoriete merken. Nog eens 10% extra korting bovenop de solden in de deelnemende winkels. Solden van 24 juni tot 21 juli op geselecteerde artikelen. Info op mccarthyglenroubaix.fr.
12: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels in West-Vlaanderen? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
13: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
14: Ja, je hebt echt het gevoel dat iedereen een pak vroeger wakker is met dit weer. Niks mis mee, want zo hoor je alles. Van goeiemorgen, morgen. Hoe is dat? Welkom.
15: Elke dag, telk voor twee. WRT Radio 2.
14: 6 uur VRT Nieuws op Radio 2 krijg je van Charlotte Kroon.
16: Goedemorgen. Ben Krabbe stopt als presentator van Blokken. Hij zal nog één seizoen presenteren. En eind juni 2027 neemt hij dan afscheid na meer dan 7000 afleveringen en 33 seizoenen van de quiz. Sven De Leijer wordt dan de nieuwe presentator. Hij is al zijn hele leven een grote fan van het Blokkenprogramma op VRT1 en begon zijn tv-carrière als publieksopwarmer bij Blokken. Vanaf vandaag geldt in het hele land code oranje voor hitte, behalve aan de kust, dat meldt het KMI. Het wordt zeer warm met temperaturen tot 37 graden en de alarmfase van het Nationaal Ozon- en Hitteplan is ingegaan. Heel wat scholen schrappen daarom activiteiten of geven de komende dagen enkel les in de voormiddag. Sommige scholen en kinderdagverblijven sluiten zelfs volledig. En ook ziekenhuizen en woonzorgcentra hebben hitteplannen, zegt Margot Kloet van Zorgnet Icuro.
17: Wat men dan doet, is de mensen niet in de zon zetten, vooral extra schaduwplekken voorzien, ijsjes geven, zien dat mensen voldoende drinken, dat ze voldoende rusten. En natuurlijk moeten wij tegelijkertijd ook kijken dat het personeel niet vermoeid geraakt. Dus dat wordt ook goed gekeken dat het er iets rustiger aan toe gaat dan op normale dagen.
16: Het Amerikaanse koerierbedrijf UPS wil in ons land tot 525 jobs schrappen. Daardoor zou ruim de helft van alle werknemers zijn werk verliezen. Volgens de vakbond ACV wil de directie van UPS vooral de vaste contracten vervangen door goedkopere freelancers. Het aantal pakjes dat verwijderd

0: gewerkt wordt, is wel gedaald, maar niet zo erg. Volgens het ACV zijn het er nu te veel om zoveel mensen te ontslaan. UPS heeft vestigingen in Diegem en in Lummen. En dit is het nieuws uit jouw buurt.
1: Uitbaters van strandbaars en sympathisanten hebben op de gemeenteraad van Blankenbergen gezegd dat ze teleurgesteld zijn dat er vanaf volgend jaar 4 strandbaars verdwijnen in de stad. En in Torhout is Vlaams minister Hilde Krevits aangevallen door een buizerd toen ze aan het joggen was. Er zijn nog 2 andere vrouwen door de roofvogel bedreigd. En dan nog het weer, opnieuw zonnig en warm met temperaturen die kunnen oplopen tot 35 graden. Meer nieuws uit West-Vlaanderen binnen een half uurtje.
2: Goedemorgen, dag Charlotte.
0: Dag Peter.
2: Hoe was de nacht?
0: Ja, goed eigenlijk nog altijd. Ik heb echt wel goed geslapen. Maar toen ik buiten kwam, zag ik, het was 25 graden.
2: Een soort warmtefeun die bezig is.
0: Gek.
2: Ja, en we zijn er nog niet, hè?
0: Nee, nee.
2: Is het volgende nacht? Nee, het is de nacht erna.
0: Ja, de nacht van de donderdag op vrijdag. Ja, nee, volgende nacht. Donderdag op vrijdag.
2: We zijn woensdag.
0: We zijn woensdag, donderdag op vrijdag. Oh, mannetjes. Het is broeierig. Goedemorgen.

0: begrijp het wel. Om duur zou je dat echt een beetje niet op aan kunnen raken.
1: Ja, amai.
0: Maar kijk, het is nog maar woensdag, maar het is nu al lekker, lekker weer. De zon is op, het is al lekker warm aan het worden.
1: Ja.
0: Die ochtend, dat is belangrijk. En met het nieuws dat Blokker een nieuwe presentator krijgt.
1: Ja, spannend. Sven De Leijer en Ben Krabbe die stopt.
0: Wat een topkeuze, jongens. Ja, wat een topkeuze. Jammer dat Ben stopt, vind ik wel.
1: Ja, dat wel. Wat een icoon.
0: Zijn ze van die dingen die je denkt van, ja, die mag dat ook tot zijn 80ste
1: doen? Ja, maar kijk.
0: Dat verhaal zullen we binnenkort wel te weten komen.
1: Ja.
0: Maar kijk, vooral een goeiemorgen. Wij blijven nog even, hoor. Hallo.

0: Het is koud, ja.
1: Nee.
0: What I Like About You van The Romantics. Goedemorgen. Hey. Ach, jongens, wat een goede muziek. Wat een goed begin van de dag. Kijk zeg, en dit is Alex Warren. Een van de best verkochte, best gestreamde... van

0: weet waarom ik vroeg vertrokken ben uit Temse vanmorgen.
1: Ja.
0: Vertel eens aan jou.
1: Ja, want er wordt heel tijd gewerkt in Temse. Dat is natuurlijk op die N16. Ja.
0: Werkers, dat zijn dan werkers, jongen. Maar dat
1: is, en die waren al bezig, zeker, hè?
0: Nee. Dat weet ik. Nee, het is gewoon afgezet, ja.
1: Ja, dat is makkelijk. N16 naar Willebroek, inderdaad. Daar is het een kwartier aanschuiven al aan die werken. Dus in Temse zal nog verder toenemen, vrees ik.
0: Ik heb ook geen idee wat ze daar aan het doen zijn, trouwens.
1: Ja, maar het is een project van de gemeente of de stad Temse. Dus het is geen werf van Agentschap Wegen en Verkeer.
0: De stad, ik denk het niet. Het is de gemeente.
1: Maar de gemeente.
0: Wat gek is, want de N16 is toch, dat is een gewestweg.
1: Ja, maar soms moet je... Ik denk dat ze aan de zijkant werken. En daar heb je nutsmaatschappijen of de stad of de gemeente. We moeten daar van alles doen. Dus het zal daarmee te maken hebben.
0: Ja. Allee, vooruit. Maar hou er rekening mee, want het is daar elke dag prijs. Goedemorgen.
2: Hey. Morgen, je woensdag begint.
0: Ja, zullen we eens lekker zagen over het weer, want het is vandaag 24 juni. De dag dat je hoort op Radio 2, dat we naar de 35 gaan en dat het voelt als bijna 40. En je kon maar hopen dat het over je leeftijd ging, maar nee, het is de temperatuur. Hallo zeg. Ja, jongens, welkom bij de vrolijkste ochtendshow van Vlaanderen. En het nieuws waar je vanmorgen echt vrolijk van wordt, komt uit Blokkenland op VRT1.
3: Maar ja, we kregen een persbericht van de VRT vannacht. En ja, Ben Krabbe stopt over een jaar met Blokken, het populaire quizprogramma op VRT1. Hij heeft dat 30 jaar gedaan en 7000 afleveringen. Ik vind dat wel heel indrukwekkend.
0: Ja, dat is mooi. Ja. Maar ik dacht, maar blijf dat toch doen tot je 80ste bent.
3: Ja, tot hij neervalt.
0: Heeft een kleine reactie laten... laten geven.
4: Ja? Ik kan er niet meer tegen!
0: Ja, oké, dan snap ik het wel.
3: Ja, kijk, er is een waardige opvolger, onze vriend van de show, Sven de Leijer.
0: Prachtig.
3: Die gaat het overnemen en hij is al heel zijn leven superfan van het programma en is ook ooit in de media, bij televisie, begonnen als publieksopwarmer bij Ben Krabbe, bij Blokken. Dus voilà, full circle moment.
0: Ja, maar de mensen gaan die geweldig omarmen natuurlijk. Maar misschien eens kijken hoe dat 30 jaar lang ging met Ben Krabbe. We hebben daar beelden van en geluid. Zeker is die, hoor.
4: Ik heet u allen welkom uiteraard. Laat ons nu een keer iets heel speciaal doen. We hebben al het een en ander mogen meemaken. Kortom, emotie in dit dagelijkse spel. Elke dag om 6:30 op TV1 een spel Blokken. Wat is Blokken? Het is een soort van weetquiz met twee kandidaten. Een huisdier in water. Doodjammer. En ik vond de vragen toch niet zo moeilijk.
1: Zeehond.
4: Dit was Blokken. Tot morgen. Dag.
0: Ja, jongens, het was het begin zo, hè.
4: Ik kan er niet meer tegen.
0: Oké, dan niet meer even, hè. Dan maar Sven de Leijer. Ook goed, natuurlijk.

0: Ja, dat zal overal zijn vandaag. Ben Krabbe stopt met blokken. Ja. Over een jaar is dat pas. En Sven de Leijer die gaat dat overnemen. Goeie reactie die binnenkomen. Karin Roemans uit Oostkamp. Prachtig. Welkom Sven. Deel jouw gevoel er gerust ook even bij aan onze app van Radio 2. En zeg, wie staat hier achter onze Goeiemorgenmorgendeur? Vriend van de sterren, Bavo.
1: Goedemorgen.
0: Backstage. Zeg, wie staat er achter de deur?
1: Wel, Peter, dat is iemand die nog maar net op reis is geweest.
0: En dat is een goed plan, want door Goeiemorgenmorgen kan je ook weg naar een plek waar het misschien nog een beetje warmer is dan hier. Luister goed, want dan kan je op reis naar een bestemming van het Brussels Airport met een vakantiebudget van €500. Het is met tips en die eerste die hoor je nog voor 7 uur. Wordt goed hoor. En we hebben je nog even nodig, zometeen. Een plaat die nog heter is dan de temperatuur op je thermometer en die perfect kan in deze lijst.
2: We starten de vakantie met een gigantisch zomerfeest.
3: Radio 2 Zomerhits 1000.
2: De beste zomerhits aller tijden.
3: Radio 2 Zomerhits 1000. Vanaf maandag 29 juni. Een hele week lang.
2: Stem nu via het Radio 2-kanaal op VRT Max. En maak kans op een leuke gezinsuitstap. Van heel groot tot heel klein.
4: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
5: Midas. Je kan altijd vooruit.
6: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
7: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
8: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
7: Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon, excuseer. Nee, niet goed gezien.
6: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
9: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
10: Ah, ik zal het eens opzoeken.
9: Nee, niet doen, niet doen. Nee, hé, dus ze komt dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
10: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
9: Ah, top, hè, die Kate.
6: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Ken dit? KBC? Beweegt met je mee. Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel €11.000 korting. Maak snel een afspraak bij je Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
11: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Mooi weer van...
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €5,35. Aldi, altijd slim.
14: Radio 2.
15: Goedemorgen, morgen.
16: Peter van der Veire.

0: Bazaar. Anders zal de nieuwe muziek van Editors klinken, want er zit blijkbaar een instrument in dat ze nog nooit gebruikt hebben.
1: Studio Brussel. Goedemorgen, Eva en Dries.
2: Ja, fijn nieuws, want we staan dus op met nieuwe muziek van Editors.
0: Ja, en vooral ook een show die ze hebben aangekondigd in de AFAS-dome.
2: Inderdaad, na 4 jaar komt er dus nieuwe muziek die ze in de AFAS-dome zeker zullen spelen. In oktober komt het nieuwe album uit, Surface, Echo and Sound. Het wordt een album met een soort van repetitiekot-gevoel, zeggen ze. Dus een spontaner, een organischer gegroeid album. Zo'n beetje vergelijkbaar met de muziek van in hun beginjaren. Maar nieuw. Dat mij heel erg prikkelt aan dat album is dat ene instrument dat ze tot nu toe nog nooit gebruikt hebben. En ook dat we hier op Studio Brussel eigenlijk bijna nooit horen. Editors hadden nog nooit namelijk een mandoline gebruikt. Mandoline, wat is dat? Buiten dat instrument waar je je groentjes mee snijdt in de keuken, is dat ook een heel klein gitaartje precies. En dat klinkt zo. That's me in the spotlight. In de achtergrond.
0: Ja, dat is famous voor Losing My Religion van R.E.M.
2: Absoluut.
0: Mandoline.
2: Ja, het is meer zo een volksfeertje daardoor geworden. Ik ben wel grote fan. Daarmee komen ze dus ongetwijfeld ook naar AFAS Dome 19 februari.
0: Ja, en je kan, nu vrijdag kan je daar tickets voor kopen om 11 uur. Die nieuwe single, zit er meteen een mandoline in?
2: Er zit meteen een mandoline in en je hoort hem nu.
0: The Rush, zo heet de nieuwe single van Editors.
1: Studio.
3: Eva en Dries.
2: Dat is hem.
0: Ah, tof.
2: Tof, hè? Een beetje Mumford & Sons.
0: Ja, ook. Maar dat is een banjo natuurlijk. Maar oké, benieuwd naar de rest.
2: Luister, hè.

0: The Rush nieuwe editors Gio uit Veurne laat weten: ik kijk er zo hard naar uit om editors op Cactus Festival te zien. Live met die nieuwe muziek en het vooruitzicht dat ze dus ook naar België komen in februari. Het is nu 6:30, Jonas. Vanaf vandaag geldt in het hele land code oranje voor hitte.
1: Ja, behalve aan de kust. Daar wordt het warm, maar niet broeierig warm, met temperaturen tot 37 graden in het binnenland. En daarom is dus de alarmfase van het Nationale Ozon- en ook Hitteplan van kracht. Heel wat scholen schrappen daarom activiteiten. Of ze geven de komende dagen enkele lessen in de voormiddag. Sommige school- en kinderdagverblijven sluiten zelfs volledig. En ook de ziekenhuizen en de woonzorgcentra hebben hun hitteplannen al geactiveerd. En Ben Krabbe stopt als presentator van Blok. Er zal nog één seizoen van de populaire quiz presenteren. Daarna zit het er helemaal op. Eind juni 2027 neemt Ben Krabbe dan afscheid na meer dan 7000 afleveringen en 33 seizoenen. Sven de Leijer neemt de fakkel dan over. Hij is al zijn hele leven een grote fan van het programma Sven de Leijer. Hij begon zijn tv-carrière ook als publieksopwarmer bij Blokken.
2: Jonas, wat hoor ik jou hier heel de ochtend zeggen en een collega van jou in het nachtnieuws?
3: Het wordt broeierig warm vandaag.
2: Broeierig warm?
1: Ja, dat is zoals in de jungle, zoals je het nu hoort.
2: Dat klinkt apocalyptisch.
1: Ja, het is toch ook wel een beetje zo met temperaturen tot 37 graden. Hè. Met lokale kans op onweer en vrijdag nog wat warmer, tot 39 graden zelfs. In de loop van het weekend dalen de temperaturen dan toch wel een klein beetje.
0: Dank je, Jonas. Nu even allemaal genoeg drinken, een hydration break nemen. Want we gaan proberen met z'n allen die lange noot aan het eind van Bill Withers allemaal vol te houden.
2: Dat kan ik, geen probleem, kan ik.
0: Echt even de buik opspannen, in- en uitademen. En vooral even wegdromen van de lovely day die alweer op

0: Een beetje een beachbar om 6:40 met another. Wij zoeken nu iemand die zo snel is als de eerste goal van Ronaldo gisteren op het WK.
1: Studio Brussel. Eva en Dries. Sneller dan de zang.
2: Want die is back. Ronaldo is back. Scoorde gisteren 2 keer op het WK. Maar jij moet maar 1 keer scoren vanmorgen bij Sneller dan de zang. Raad wie het lied zingt voor de zanger begint.
1: Ben jij sneller dan de zang?
3: Stuur dan nu sneller in de app van Studio Brussel.
4: Koffer gestolen in Kreta?
5: Oh nee.
4: Vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiches en uitsluitingen op europassistance.be.
6: Hey, zin in een nieuwe keuken?
7: Nu een kookplaat met ingebouwde dampkap en montage cadeau.
8: Grando, Grando, Grando.
9: Voilà, dat was de Brabantson en tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen, dat was snel.
10: De snelste zijn, wat een verschil. Ook online, dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be.
11: Proximus. Think possible.
12: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
13: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
14: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
13: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
14: Ja, blijf ik aan.
13: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
15: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang topdeals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?

0: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Shop nu op amazon.com.be.
1: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert. Altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.

0: vrolijk wakker worden met Hi Hi Dagger.
1: Studio Brussel. Eva en Dries. Sneller dan de zang.
2: Het is 7:15. De volgende plaat in onze playlist is een nummer dat ze over 1000 jaar nog gaan meebrullen. Het is tijdloos, iconisch, iedereen kent het nummer. Maar van welke groep of van welke artiest is dat nu weer? Oh, ik zou het niet weten. Maar misschien de kandidaat wel. Jos, met wie spelen we?
3: Met Nick uit Kortemark.
2: Goedemorgen, dag Nick.
4: Goedemorgen.
2: Hoe is je muziekkennis, Nick?
4: Ja, soms goed, soms minder goed. Oh, maar ja, ik zal mijn best doen.
0: Oké, wat brengt deze hete dag voor jou, Nick?
4: Ik moet een muur reinigen. Ik bedoel eigenlijk dakoplossing en reinigen van hevels. En ja, het zal warm worden vandaag.
0: Oh. Ah ja, ook buiten dus.
4: Ja, inderdaad.
0: Oké. Dan treffen we je op een goed moment. Op het moment dat jouw hersenpan nog niet oververhit is, beste Nick. We zoeken een artiest. Een artiest die op de festival staat op de Lokerse feesten deze zomer. Want alles is hier al festivalzomer bij Studio Brussel. En je krijgt 20 seconden de tijd om ons te zeggen wie de artiest is. Want dan begint de artiest te zingen. Hier ga je, beste Nick. Ja.
4: Ja, man.
0: Ja, ik ken het, hè.
4: Ja, ik ken het, maar ik ken de naam niet.
0: Kom aan, Nick. Nog niet opgeven. Misschien gaat er nog een deurtje open. Het zou wel nu moeten komen.
4: Ja, ik weet het niet. Ik weet het niet, Eva. Sorry.
2: Nick, als jij het niet weet, dan denk ik van...
5: Molly! Godverdomme! Hoe gaat dit nu?
2: Hoe gaat dit nu? Zelfs Ben Krabbe die stapt op van blok omdat jij het antwoord niet weet, Nick. Hoe kan dit nu? The Human League. The Human League.
4: Ja, ik weet het. Die zanger van muziek ben ik een beetje minder in.
0: Maar zeg, wij zijn natuurlijk helemaal niet boos. We zijn gewoon een beetje teleur. Hey, Nick, wat vind je van het nieuws dat Ben Krabbe stopt met blokken? Dat Sven de Leijer hem gaat vervangen?
4: Ik vind dat aan de ene kant wel jammer. Want ik vind dat die grappen sport zegt...
0: Ah, ja.
2: Hij imiteert dan natuurlijk van Jan Bekaus. Ja. Misschien kan Sven de Leijer dan Sven Ben Krabbe imiteren.
0: De Jan Bekaus imiteert.
2: Dat zou pas leuk zijn.
0: En dan is het echt wel een heerlijk blokken nieuw seizoen dat ons te wachten staat. Merci Nick en succes met je dag daar.
1: Eva en Dries.

0: Hazard, dat Ben Krabbe zou stoppen met blokken en dat Sven De Leijer de fakkel gaat overnemen.
1: Dat meent je niet.
0: Het is zelfs geen rumor, het is bevestigd in al het nieuws. Kopnieuws vandaag. Goedemorgen, Rumor Hazard van onze Adel.
1: Gezondheid.
0: Ah, my sorry. Een droge kikker in mijn keel.
1: Ah, maar daar is zoeken al om je te...
0: Goed. Niemand vraagt me trouwens hoe het gaat met de hitte in de stad en zo. Iedereen stuurt mij over de War on Drugs. Als jij nog niet mee bent na 7 uur, vertellen wij hoe je de generale repetitie van de War on Drugs voor Werchter kan meemaken.
1: Amai. Dat is exclusief.
0: Dat is very exclusief. Zoals deze heerlijke plaat van een heerlijke blend. Blackbox Revelation.

0: New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel just?
1: Oh, ik zal het eens opzoeken.
0: Nee, niet doen. Nee, hé, dus dat komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
1: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
0: Nou, oh, top hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
3: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
4: Sterretje of barst in je autoruit? Boek nu je afspraak bij Carglass en krijg een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Wacht niet, ga naar carglass.be en maak je afspraak.
2: Info en voorwaarden op carglass.be.
5: Dit is Studio Brussel.
6: Studio Brussel.
7: 7 uur, welkom iedereen.
8: VRT Nieuws.
9: Jonas Maas.
10: Het is code oranje. Vanaf vandaag geldt in het hele land code oranje voor de hitte, behalve aan de kust. Het wordt broeierig warm met temperaturen tot 37 graden. En de alarmfase van het Nationale Ozon- en ook Hitteplan is van kracht. Heel wat mensen schrappen daarom activiteiten of ze geven de komende dagen enkel les in de voormiddag. Sommige scholen en kinderdagverblijven sluiten zelfs volledig. En ook de ziekenhuizen en de woonzorgcentra hebben hitteplannen. Dat zegt de koepel van de zorgorganisaties Zorgnet Curo.
11: Wat men dan doet is de mensen niet in de zon zetten, vooral extra schaduwplekken voorzien. Ijsjes geven, zien dat mensen voldoende drinken, dat ze voldoende rusten. En natuurlijk moeten wij tegelijkertijd ook kijken dat het personeel niet vermoeid geraakt. Dus dat wordt ook goed gekeken dat het er iets rustiger aan toe gaat dan op normale dagen.
10: De hitte is ook een probleem in de gevangenissen, zeker in de verouderde gebouwen. Want daar kan je het heel erg moeilijk koel houden. Zeker niet in de overvolle cellen, zegt de socialistische vakbond ACOD.
12: Als een cel begint te stinken omwille van het feit dat je er met 3 mensen op zit, terwijl dat er eigenlijk plaats is voor 1. En er is te weinig sanitair om iedereen elke dag te laten douchen. En dat moet ik het u niet vertellen. Hè. Het minste incident onderling met elkaar, dat kan reden zijn tot escalatie van geweld op een cel.
10: Het Amerikaanse koerierbedrijf UPS wil in ons land tot 525 banen schrappen. En daardoor zou ruim de helft van alle werknemers zijn baan verliezen. Volgens de christelijke ACV-vakbond wil de directie vooral de vastcontracten vervangen door goedkopere freelancers. Het aantal pakjes dat verwerkt wordt is wel gedaald, maar niet zo erg volgens het ACV om nu zo zwaar te gaan saneren. UPS heeft vestigingen in Diem en in Lummen. En deze bekende intro zal in de toekomst een beetje anders gaan klinken.
13: Super tof dat jullie wel allemaal afgestemd hebben alweer op een aflevering van dit spel.
10: Want deze Ben Krabbe stopt als presentator van Blokken. Hij zal nog 1 seizoen van de populaire quiz presenteren en daarna zit het er dus helemaal op. Eind juni 2027 neemt Ben Krabbe afscheid na meer dan 7000 afleveringen en 33 seizoenen. Sven De Leijer neemt de presentatie dan over. Hij is al zijn hele leven een grote fan van het programma en begon zijn tv-carrière ook als publieksopwarmer bij Blokken. Op het WK voetbal heeft Congo met 1-0 verloren van Colombia. Ex-Genk-speler Daniel Munoz scoorde in wat de laatste wedstrijd van de tweede speeldag was. Congo blijft ze op 1 punt steken. Colombia leidt in de groep met 6-6. Portugal volgt op 2 punten van Colombia nadat het gisteravond Oezbekistan versloeg met 5-0. Cristiano Ronaldo scoorde 2 keer. Na een ongelukkige eerste wedstrijd kreeg de

0: Portugees. Veel kritiek, maar hij antwoordde dus op het veld en kreeg achteraf ook lof van zijn bondscoach Roberto Martinez.
1: What is impressive with him is the answer. The answer is to get back on the training ground and practice and work and demand from himself. And that professionalism is what is giving him the longevity.
0: Engeland raakte gisteravond dan weer niet verder dan een 0-0 tegen Ghana. In dezelfde groep klopte Kroatië-Panama met 1-0. Panama is zowel uitgeschakeld. En rode duivel Jeremy Doku is terug in Seattle. Doku was zondag naar Londen gevlogen om bij de geboorte van zijn eerste kind te kunnen zijn. Nu sluit hij weer aan bij de Belgische selectie in de voorbereiding op de derde groepswedstrijd van zaterdagochtend tegen Nieuw-Zeeland. Vandaag en morgen dus drukkend warm weer met veel zonnetemperaturen tussen 30 en 37 graden. Lokaal is er kans op onweer. Vrijdag wordt het misschien zelfs nog wat warmer tot 39 graden. Met in de namiddag kans op onweer. In de loop van het weekend dalen de temperaturen.
2: Misschien werkt er veel volk van thuis uit, maar het is voorlopig rustig op de baan, Heino.
3: Klopt, ja. Het is ook woensdag natuurlijk. En het is een beetje aanschuiven op de E40 naar de kust. Daar is een rijstrook afgesloten bij Wetteren momenteel. Verder op de N16 naar Willebroek sta je 20 minuten in de file aan de werken in Temse. Naar Brussel nergens meer dan 10 minuten erbij tellen. Dat valt mee. Wel opletten, vanuit Frankrijk is er een ongeval gebeurd op de E19 bij Senef. Dat is vlakbij Nijvel. Daar sta je 25 minuten aan te schuiven. Op andere plekken alleen maar kleinere vertragingen.
4: Hoogstraten. Hoogstraten aardbeien.

0: onze innerlijke Ronaldo-energie aan het kanaliseren. En dat werkt wel.
1: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

0: when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Ah, het is nog maar 7:10, sorry, dat was overdreven.
2: Goedemorgen,
3: Eva
2: en Dries.
1: Je bent al wakker, of je doet toch goed alsof. Maar de wekker in onze show gaat hier om 7:30 stipt. Dan spelen we opnieuw voor €2.500 aan energiebudget. Dat is gas en elektriciteit voor bij je thuis. En dat komt op een topmoment, want de stroomprijs breekt vanavond alle records door de hitte. Meer dan €1.000 kost het je nu per megawattuur.
3: Het is alsof moeder natuur wist dat we een ziek leuk spel aan het spelen zijn.
1: Dus die dacht, hittegolf, let's go. Moet wel vrijdag raden worden onze wekker, want dan begint onze zomervakantie en zitten wij 2 maanden in Barbados op een duur jacht met allemaal rijke vrienden. Maar leuk dat jullie keihard mee aan het denken zijn.
3: Ja, alleen is er gisteren een opmerkelijk bericht gestuurd in de app van Studio Brussel door Hanna uit Deurne. Luister mee.
4: Ja, dus bij het luisteren dacht ik dat het misschien ook wel een vrouw kan zijn. Ik heb zelf ook een lage altstem. Klopt niet zo heel anders als die van mij. Dus ja, mensen denken hier mannen, maar ik dacht misschien is het een vrouw.
3: Ineens gaan alle deuren open.
1: Ja, ik heb dat wel graag. Dus oftewel zit Hanna ons hier totaal op het foute been. Hè? Ja. En speelt hij een soort van spel met ons. Want dan kan Hanna uit Deurne straks die wekker juist raden. Ja. Oftewel stonden wij op dat foute been en heeft zij gelijk.
3: Misschien is het wel gewoon een vrouw met een verrassend hoge stem. Of lage stem.
1: Lage bedoel,
3: ja, lage bedoel ik dan. Ja.
1: Ik denk toch dat dat een man is. Maar we mogen niet van de patroon. Maar zullen wij hier gewoon nog eens die wekker een keertje extra laten horen vandaag?
3: Kom, doen.
1: Gewoon zo eens één keer.
3: Voor hem de studio binnenkomt. Kom, nu.
1: Wacht eens, luisteren. Is dit een vrouw?
3: Ah, dat is zo'n raar geluid.
1: Dat is toch geen vrouw?
3: Maar wacht, dus het kan ook een vrouw zijn, maar het kan ook evengoed een heel jong persoon zijn, want we zitten constant op oudere mensen.
1: Nee, wat ik denk, inderdaad, jong en oud, daar zit ik mee. Mm-hmm. En wat ik vooral ook denk, is dit echt of doet iemand een stem na?
3: Ah,
1: snap je?
3: Een imitator.
1: Ja, of iemand die denkt, ik ga een oude man-vrouw spelen, maar eigenlijk is dat misschien een piepjong persoon.
3: Man, dit is een moeilijke.
1: Ja, vragen waar straks misschien al door jou op geantwoord kan worden. Binnen 20 minuten spelen we de wekker voor dus 2.500.

0: Netsky en Bibi, we can only live today. Het is bijna 7:20. Dries, kan je alsjeblieft het bericht van Luc uit Damme voorlezen?
1: Ja, het is wel in kapslok, dus ik ga moeten roepen. Is dat oké?
2: Okay? Oh my god, we weten wie de wekker is.
3: Lokerse feesten. 10 dagen feest op de Grote Kaai in Lokeren. Van 31 juli tot en met 9 augustus. Met onder meer Lenny Kravitz, Oscar and the Wolf, Zwanger Gie, The Streets, Tom O'Dell, Lost Frequencies, Dropkick Murphys, Xavier Rudd en Editors. Tickets en info, lokersefeesten.be. Samen met
4: Studio Brussel,
3: de festivalzender.
5: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze Carrefour Super Zeeuwse Mosselen. 1 kilo kopen, 1 kilo gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour. Breaking news.
6: Dat geluid, dat betekent vaak dat er dingen bewegen op internationaal vlak. En dat is meestal geen goed nieuws voor uw export. Maar gelukkig is er ook Credendo. Om u te helpen de onzekerheid in de wereld om te zetten in kansen voor uw bedrijf. Met Credendo kiest u voor een solide Belgische partner. Zo begeleiden we u bij uw exportprojecten, dekken we uw risico's en vinden we samen de beste financieringsoplossingen. Ontdek al onze diensten op credendo.com.
7: Credendo. Turning uncertainties into opportunities.
3: Listening to Studio Brussel. Dit is de nummer 1

0: The Chain van Fleetwood Mac. Alsof het nog niet warm genoeg is, komt onze hotshot van Charlie XCX er zo aan. En wat een ochtend is het hier al geweest. Dat grote nieuws van Ben Krabbe, die stopt met blokken. En Sven De Leijer, die de fakkel gaat overnemen.
1: Ja, en toevallig stuurt hier een luisteraar, Ben C. uit Tiene, dat hij voor het eerst gaat meedoen met de wekker.
2: Ik heb dat nog nooit gespeeld. En ik heb ook de ambitie om dat zo te houden. Dat interesseert me niet. Om dat te kunnen, hè. Het interesseert mij wel om dat te zien hoe die mensen dat doen. Ik zou ook trouwens niet goed zijn daarin.
3: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
4: Daarom is dit deze week onze hotshot.
3: Spring Summer 26.

0: ook helemaal paraat voor dit, hè.
1: Amai, dit is een spannend moment.
2: Studio Brussel. Wie is de wekker?
3: De wekker van Eva en Dries.
0: Dat was nog Charlie XCX met Spring Summer 26. En nu voeten vooruit. Een beetje energiebudget gaan binnenhalen met die stroomprijzen die de hoogte inschieten. Ik dacht van wel €2.500 op het spel.
1: Het is omdat hem deze week moet geraden worden, die wekker. De prijs moet deur uit, dat er waarschijnlijk zoveel belangstelling rond is. De app stroomt al rustig vol, maar ik heb het startschot nog niet gegeven. Alle wekkerjagers, herenig u, want het is nu om te sturen.
2: Stuur nu wekker en je telefoonnummer
3: in de app van Studio Brussel.
4: Wekker rijdt comfort aan met elektriciteit en gas van Total Energies.
0: Nu is het 7:30, stipt Jonas Maas de hoofdpunten graag.
5: Het is code oranje vanaf vandaag in het hele land, behalve aan de kust. Want, het wordt heel erg warm met temperaturen tot 37 graden in het binnenland. Daarom is dus de alarmfase van het Nationale Ozon- en Hitteplan van kracht. Heel wat scholen schrappen daarom activiteiten. Of ze geven de komende dagen enkel les in de voormiddag. Sommige scholen en kinderdagverblijven sluiten zelfs volledig. Op het WK voetbal heeft Congo met 1-0 verloren van Colombia. Congo blijft ze op 1 punt steken. Colombia leidt in de groep met 6-6. Portugal, dat volgt op 2 punten van Colombia. Nadat het gisteravond Oezbekistan versloeg met 5-0. Cristiano Ronaldo scoorde 2 keer en is zo de eerste speler die op 6 WK's kan scoren. Vandaag en morgen wordt het drukkend warm met veel zon en temperaturen tussen 30 en 37 graden. Lokaal is er kans op onweer. Vrijdag zelfs nog wat warmer, misschien tot 39 graden, met dan in de namiddag al kans op onweer. In de loop van het weekend dalen de temperaturen toch een beetje.
2: Studio Brussel. Wie is de wekker?
3: De wekker van Eva en Dries.
0: Dries, kan jij zo eens krabben hier aan mijn rug? Daar, ik heb een muggenbeet. Nee. Wel, doe even.
1: Nee,
0: even, ik kan me niet concentreren. Zo van die 3 muggenbeten bij elkaar.
1: Vaak.
0: Warm is. Sorry, maar ja, we zijn bezig natuurlijk met de wekker te raden. €3.000 aan elektriciteit en gas voorbij je thuis. Willem de Schrijver is het niet. Jonathan Medaar ook niet. Peter van den Eden ook niet. En Mark Didden ook niet. En volgens Hanna uit Deurne is het een vrouw, ik zeg het maar.
1: Misschien is het Ben Krabbe wel. Die heeft nu toch niks meer te doen. Huh? Zijn wekker gaat misschien pas af om 7:30. We horen het.
6: Hallo?
1: Hallo?
6: Ja, hallo?
1: Hallo, met wie?
6: Met Miel. Miel Amla.
1: Dag Miel, het is met Dries van de radio, van Eva en Dries en van Studio Brussel van de ochtend. Je bent erbij. Je bent de uitverkorene. Jij mag als enige van heel dit land raden wie de wekker is. Heb je iemand in je gedachten? Heb je er al over nagedacht, Miel?
6: Ja, ik denk dat...
1: We gaan nog even luisteren, Miel. Dit is de wekker. We hoorden al een P, maar wie is jouw gok? Wie is de wekker?
6: Ik denk dat het Petra de Sutter is.
0: Petra de Sutter. Interessant.

0: gaat niet.
1: Hoe gaat dit nu?
2: Mio.
3: Ja?
1: Hoe kan dit nu?
3: Ja, ik weet het niet. Ik dacht, ja, dat kan ik even proberen.
2: Ja, maar goed, jij speelt samen met nog mensen, hoor ik precies op de achtergrond.
3: Ja, we zijn hier met drie in de ochtenddrukte. Dat komt goed.
2: Maar zalig. Jullie gezinnetje allemaal in de bres om toch die stroomprijzen die de hoogte inschieten een beetje samen aan te pakken door te winnen op de radio. Miel, het is niet Petra de Sutter. We spelen morgen verder. Morgen is het alweer donderdag en voor vrijdag moet die geraden worden. Dus doe zoals Miel, verenig je, zoek alle krachten bij elkaar en raad die wekker hier. Alsjeblieft, groetjes daar, Miel.
4: Weet jij wel wie de wekker is?
5: Luister morgenochtend om 7:30.
4: Speel mee met de wekker van Eva en Dries. En maak elke dag kans op €500 aan energiebudget.
5: Studio Brussel.
2: Je moet echt niet een boterham.

0: Nu is nog altijd die discussie niet beslecht op het WK. Wie is nu de GOAT, Cristiano Ronaldo of de Messi? Vecht het lekker uit. Zometeen. Ah, ik heb daar zoveel goesting in. Thinking of a Place, volledig. The War on Drugs.
1: Suikerrock, 7, 8 en 9 augustus in Tiene. Met onder andere Joost, The Cooks, Arsenal, Editors, De Jacht van Tegenwoordig, Sylvie Kreus, Used, Young Yellow, Busy, Kraantje Papi, Glintzal, Blackwave en Zwang Regie. Tickets en info, suikerrock.be. Samen met het Nieuwsblad en
2: Studio Brussel,
1: de festivalzender.
3: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
4: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
5: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
4: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
5: Ja, blijf gaan.
4: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
6: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
7: Oh, dat komt goed uit, want als ik stop voor het rood, dan doet mijn auto...
6: Ja, maar ik hoor het al, dat zijn uw remblokken.
7: Ja, zit er zeker, want het is echt...
6: Zeker uw remblokken, maar we kijken dan meteen naar.
7: Ah, en wat kost dat ongeveer?
6: Well, we maken eerst een offerte op en dat is hetzelfde bedrag als op uw factuur.
7: Ah.
8: Midas, je kan altijd vooruit. Gepland rondreis of spontane roadtrip. Hoe je deze zomer ook reist, Touring is er voor jou. Om je bij te staan en te ondersteunen. Touring. Ga gerust op weg. De zomer vol liefde. Dat kan tellen.
9: Wilt jij met mij een meloen delen?
10: Ola. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar €1,49 per kilo. Lidl. Dat kan tellen. Dat kan zeker tellen. Want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
11: Hi, this is Fontaine's DC.

0: maar Lize uit Brugge helemaal teleurgesteld. Oeh, ik dacht dat jullie Thinking of a Place gingen spelen. Ja, maar ja, zeker wel.
1: Studio Brussel en Rock Werchter
2: zetten jou op de eerste rij. Yeah.
1: Bij The War on Drugs.
0: Ja, heel veel goed nieuws. Even in één moment. Volgende week donderdag al opent Rock Werchter opnieuw de grote festivalpoorten. Dag 1 komen onder andere Young Yellow, Zwangere Guy, The Vaccines, The Lumineers, Mumford & Sons en The War on Drugs topshows spelen voor ons allemaal. En die laatste band, The War on Drugs, kan jij van heel dichtbij zien. Want Rock Werchter en Studio Brussel nodigen jou echt van harte uit op de generale repetitie van The War on Drugs. Hun laatste repetitie voor ze op het grote podium van Rock Werchter kruipen. Je kan de band dus heel exclusief aan het werk zien die dag voor Rock Werchter.
3: Ja, je merkt dat die prijs echt crazy is, of dat dat een exclusieve ervaring is, want mensen beginnen mij al zo te sturen zo, hey Dries, heb jij toevallig een ticketje voor The War on Drugs? En ik merk al, ah, oké, dit is echt iets huge. Een repetitie bijwonen van een wereldband is volgens mij ook de beste manier om die te leren kennen. Want een repetitie, hoe kwetsbaar is dat? Dus die mannen zijn misschien nog aan het denken, ah, zouden we dat dan niet zo doen of zo doen? Of ja, zou jij dat dan niet dan zeggen op dat manier? Ik zou dat dan zo graag willen meemaken hoe die hun live set opbouwen. Je zit daar echt bij, hè?
0: Ja, echt een behind the scenes. Nog anders dan dat je zo naar een podium ziet wandelen of zo. Een repetitie. Ja, meestal wordt dat nooit getoond ook. Hè. Een repetitie is echt voor de band alleen. Die dingen gaan uitproberen en dingen opnieuw gaan moeten doen. En dat doet mij eraan denken dat ik ooit de War on Drugs hier heb mogen ontvangen bij Studio Brussel. Ze kwamen een sessie spelen op de radio. Ja. Was op voorhand opgenomen, dus ik mocht daarbij zijn bij die opnames. Die beginnen daar Thinking of a Place te spelen. Ik denk dat dat een goede 10 jaar geleden was toen dat nummer echt net uit was. Ik zat daar echt met te genieten. Mijn oren en mijn ogen de kost te geven van zo dichtbij die War on Drugs. En dan zijn we 6 minuten ver in het nummer. Uh-huh. En plots beseft Adam, ik heb mijn mondharmonica niet aan.
3: Dat meent je niet.
0: Voor die solo in Thinking of a Place. Dus dat was zo een grappig moment.
3: Dus 8 minuten lang.
0: Ja, voilà. Is hij dan zijn mondharmonica gaan halen en zijn die dat nog eens gewoon helemaal opnieuw beginnen spelen. En dat was nog zaliger en beter dan die eerste versie. En het toeval wil nu dat we die versie ook gaan luisteren. Thinking of a Place.
3: Wacht, zonder de mond?
0: Met.
3: Ah, met. Okay.
0: Wel, met mondharmonica. En dat is dus hoe jij ze volgende week al zou kunnen gaan zien. Je hoort hoe je erbij bent. Maandag de hele dag luisteren naar Studio Brussel. Dat is jouw enige kans om naar die generale repetitie te gaan van The War on Drugs.
1: Studio Brussel en Rock Werchter
2: zetten jou op de eerste rij
1: bij The War on Drugs.
2: Studio Brussel.

0: dit, maar dan van op een tweetal meter afstand ga je kunnen horen op die repetitie van The War on Drugs. It was Thinking of a Place in a very unplugged versie. Mensen zitten klaar aan de bakker te wachten in de auto, omdat het zo mooi is, deze versie. Dus maandag luisteren, dan kan jij naar die generale repetitie voor Rock Werchter. Jos, wie is er jarig vandaag op 24 juni?
1: Dat zijn Arne en Jasper, a.k.a. de Appies uit Damme. Die worden 17 vandaag. Jolien uit Antwerpen, die laat weten dat haar mama 40 wordt. Charlotte uit Assen wordt 24 op deze 24ste juni.
0: Dat kan niet. Oei, wacht, Jos, uw microfoon is kapot.
2: Amai.
0: Wow.
2: Ik maak dit.
0: Jij bent precies een alien.
1: Ah, ah, ja. Ik ben er weer. Olivia uit Kasterlee wordt 6 jaar en zij gaat dat deze namiddag vieren met een zwemfeestje met haar vriendjes. En Lise uit Bertum, die blaast 28 kaarsjes uit vandaag.
0: Oké, belde jij de technieker even, want we hebben die nog nodig tot 9 uur. En dan kijken wij in de app wachten op jou.
3: Ben jij vandaag jarig? Stuur nu je telefoonnummer in de app van Studio Brussel.
4: Eva en Dries.

0: Hij is onderweg naar een volgend slachtoffer en gewapend.
1: De nachtmerrie blijft duren in thuis.
2: Femke!
3: Moet gedaan zijn.
1: Maar elke nachtmerrie stopt ooit.
3: Wacht.
2: Is er iemand?
1: Toch?
4: Ik raad u aan om in uw verhaal getuigd te houden.
2: Waarom verdacht je me dan eerst wel?
5: Ik heb me toen vergist, zeg ik toch.
2: Schatke, kom hier. Oh, mijn engel.
1: De seizoensfinale van Thuis. Vrijdag 26 juni op VRT1 en op VRT Max.
6: Huh? Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten. Jij toch niet?
7: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen. Exotisch eten op reis, dat kan slecht vallen. Maar wij zijn er voor u. Ook als je op reis meer op toilet zit dan op het strand.
8: Op het strand? Oh, nee, dat gaat niet.
7: Oh. Etias. Ontdek onze Assistance Family Verzekering op jaarbasis. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
9: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €5,35. Aldi, altijd slim.
10: Dit is Studio Brussel.
11: Studio Brussel.
12: 8 uur stipt, goedemorgen.
13: VRT Nieuws.
12: Jonas Maas.
14: In bijna het hele land geldt code oranje. Vanaf vandaag geldt in het hele land code oranje voor de hitte, behalve aan de kust. Het wordt broeierig warm met temperaturen tot 37 graden. Heel wat scholen schrappen daarom ook activiteit of geven de komende dagen enkel les in de voormiddag. Sommige scholen en kinderdagverblijven sluiten zelfs volledig. En ook de ziekenhuizen en de woonzorgcentra hebben hitteplannen, dat zegt de koepel van de zorgorganisaties Zorgneticuro.
15: Wat men dan doet is de mensen niet in de zon zetten, vooral extra schaduwplekken voorzien, ijsjes geven, zien dat mensen voldoende drinken, dat ze voldoende rust. En natuurlijk moeten wij tegelijkertijd ook kijken dat het personeel niet vermoeid geraakt. Dus dat wordt ook goed gekeken dat het er iets rustiger aan toe gaat dan op normale dagen.
14: De hitte is ook een probleem in de gevangenissen, zeker in de verouderde gebouwen. In de overvolle cellen loopt de temperatuur snel op en het is niet evident om te verluchten, omdat de ramen niet zomaar open kunnen blijven. Toch probeert het personeel bij de gedetineerden voor verkoeling te zorgen. Dat zegt de Socialistische Vakbond ACOD.
16: Wat we dan proberen te doen is mensen op tijd en stond verkoelende dranken aan te bieden. Water, iced tea. Het personeel doet dan de inspanning om een aantal extra tours te doen. Maar ja, dat personeel zelf, dat loopt daar ook rond. Heeft ook geen airco, heeft ook in een ventilator, heeft uniformen die niet aangepast zijn. Dus het is niet alleen voor gedetineerden een uitdaging, ook personeel zit mee in de sauna.
14: In Gent is een jongeman gisteravond in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, nadat hij in moeilijkheden was geraakt tijdens het zwemmen. Dat gebeurde aan het Keizerspark in Gent. De man werd door omstaanders uit het water gehaald. De politie van Gent waarschuwt dat het verboden is om te zwemmen in het water aan het Keizerspark. En deze bekende intro zal in de toekomst toch een beetje anders gaan klinken.
17: Super tof dat jullie wel allemaal afgestemd hebben alweer op een aflevering van dit spel.
14: Want deze Ben Krabbe stopt als presentator van Blokken. Hij zal nog één seizoen presenteren. En eind juni 2027 neemt hij dan afscheid na meer dan 7000 afleveringen en 33 seizoenen van de quiz. Sven De Leijer wordt dan de nieuwe presentator. Hij is al zijn hele leven een grote fan van het Blokkenprogramma op VRT1. En hij begon zijn tv-carrière ook als publieksopwarmer bij het programma. Op het WK voetbal heeft Congo met 1-0 verloren van Colombia. Ex-Genk-speler Daniel Munoz scoorde in wat de laatste wedstrijd van de tweede speeldag was. Congo blijft ze op 1 punt steken. Colombia leidt in de groep met 6-6. Portugal volgt op 2 punten van Colombia nadat het gisteravond Oezbekistan versloeg met 5-0. Cristiano Ronaldo scoorde 2 keer. Na een ongelukkige eerste wedstrijd kreeg hij veel kritiek, maar hij antwoordde dus op het veld en kreeg ook achteraf veel lof van zijn bondscoach Roberto Martinez.
18: What is impressive with him is the answer. The answer is to get back on the training ground and practice and work and demand from himself. And that professionalism is what is giving him the longevity.
14: Engeland raakte dan weer niet verder dan 0-0 tegen Ghana. In dezelfde groep klopte Kroatië-Panama met 1-0. Panama is zoal uitgeschakeld. En rode duivel Jeremy Doku is terug in Seattle. Doku was zondag naar Londen gevlogen om bij de geboorte van zijn eerste kind te kunnen zijn. Nu sluit hij dus weer aan bij de Belgische selectie in de voorbereiding op de derde groepsmatch. Zaterdagochtend tegen Nieuw-Zeeland is dat. Het is warm, heel warm, zelfs met temperaturen van 30 graden aan zee tot 37 graden in het binnenland. Lokaal is er kans op onweer. Morgen dezelfde hete temperaturen. Vrijdag kan het nog

0: wat warmer worden, tot 39 graden zelfs. Met in de namiddag dan kans op onweer. In de loop van het weekend dalen de temperaturen wel een beetje.
1: Hajo, je hebt de files voor ons.
2: Ja, wat valt op? Op de E40 naar de kust sta je een kwartier in de file. Van Erpenmeren tot Wetteren komt door werken daar. Dan flinke problemen op de E17 van Antwerpen naar Gent. Helaas, even voorbij Lokeren is een ongeval gebeurd. Het is drie kwartier aanschuiven vanaf Waasmunster. Dan in Antwerpen zelf zijn de verkeerslichten defect op het kruispunt van de Singel met de Plantin en Moretuslei. Extra voorzichtig zijn daar. Verder naar Brussel, geen grote vertragingen, wel op de E314, 10 minuten erbij bij Holsbeek door een ongeval. En dan even kijken op de binnenring rond Brussel. Tot slot is het opletten voor een aanrijding. Net voorbij de Vierarmentunnel in Tervuren, daar staat 10 minuten file vanaf Wezenbeek.

0: Hypnotized van Purple Disco Machine. Goedemorgen, het is iets over 8. Ik heb graag wat pianodries. En dan heeft onze Jos ook een topjarige voor ons geregeld. Goedemorgen en proficiat, Valérie. Hallo, Valérie uit Brugge. Hoe oud word je vandaag?
1: 41.
2: Dat is een mooie leeftijd. Valérie uit Brugge, je krijgt een verrassing van je man, hoorde ik daarnet. Weet je al ongeveer wat het zal zijn?
1: Totaal nog niet.
2: Wel, het toeval wil, wij hebben natuurlijk connecties overal. En wij zijn erachter gekomen wat het is, maar ik mag het nog niet verklappen.

0: heel goed ook, hè? Zo het drugs beluisterde stuk in onze show waarbij heel veel prachtige kinderen naar school rijden. En dan verklap je het cadeau van Valerie. Valerie, zal ik gewoon mijn cadeau aan jou presenteren?
1: Doe maar.
0: Ja, dat is gewoon muziek.
2: Hi.
0: Geen schrik.
1: Fantastisch.
0: Het is zeker een beautiful day. U2 stond op 1985, jouw geboortejaar, stonden ze op Rock Werchter. Wil je deze of kijken we verder?
1: Mag deze worden. Op deze goede dag mag ik deze worden.
2: Ik hou ervan. Recht voor de raap.
0: Recht voor de raap. Ga je ons laten weten wat de verrassing was, Valerie?
1: Zeker.
2: Welke kleur hij heeft.
0: Allee, als je het kunt laten weten, hè. Welke kleur. Dank, Valerie.
3: Ben jij ook jarig deze week?
4: Stuur dan nu je verjaardag en je telefoonnummer
3: in de app van Studio Brussel.
4: Eva
3: en Dries.
4: Studio Brussel.
2: Zo'n goed nummer, hè. Ik luister het altijd op weg naar Italië in de zomervakantie met de ramen wijd open.
0: Wacht, ik ben even een mail aan het sturen naar onze baas dat ik het echt... Het kan niet meer, dit lied.

Storm 2 in een lekker hete hittegolf. Generation en Young Lean. Om 8:15, zo rijdend of fietsend richting je werk of waar je ook heen gaat. Misschien niet naar school, want misschien is die school al toe. We weten het niet, maar wat je wel nodig hebt, denken wij, is een fijne extra zomerse remix van het meest zomerse nummer aller tijden. Luister nu, hè.

0: kregen hier net nieuws binnen over Maanrock. Fijn Maanrocknieuws voor alle manenblussers in Mechelen. 20 over 8 komt er zo aan. De mooiste tijd van het jaar?
1: Dat is de festivalzomer.
2: Geen ticket voor Rock Werchter en wil je toch gaan? Blijf dan vooral luisteren naar Studio Brussel. Dinsdag maak je kans op de allerlaatste duo-tickets voor Rock Werchter.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
3: Hey, zin in een nieuwe keuken?
4: Nu een kookplaat met ingebouwde dampkap en montage cadeau. Grando, grando,
5: grando. Voedselvergiftiging in Peru? Vakantiepret wordt vakantiepech.
6: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
7: Lotto is op zoek naar stembanden. Stembanden om onze rode duivels mee naar de winst te schreeuwen. En die ook schreeuwen als ze horen dat er 1 miljoen euro extra in de jackpot zit. Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 6 miljoen 500.000 euro. Lotto. Omdat het kan.
8: Hey, wij zijn Lucy Stewart.
9: En je luistert naar Studio Brussel.
8: Studio Brussel.

0: Rosie Stewart. En dan dat nieuws uit Mechelen.
1: Check, check, one, two. Festivalnieuws!
0: Daar eindigt de zomer naar jaarlijkse gewoonte opnieuw met het festival Maanrock. En het feestpodium op de IJzeren Leen zal dit jaar een makeover krijgen, want het feestpodium wordt het warmste feestpodium.
2: Wauw. En die naam is natuurlijk niet toevallig gekozen. Uiteraard omdat de warmste week dit jaar neerstrijkt te midden van de kakkers in Mechelen. Daar vlammen we deze keer voor een warme thuis voor iedereen en zamelen opnieuw geld in om talrijke projecten te kunnen realiseren. En we zijn nog steeds op zoek naar projecten waarvoor we geld kunnen inzamelen. Die projecten kan je indienen via dewarmsteweek.be.
0: En het warmste feestpodium op Maanrock wordt afgesloten door een DJ-set van onze collega's Stijn van de Voorde en Thibaut Christiaans. Yes. Live.

0: Just the way you are van Malgrab en Milky. Goedemorgen. 8:30 is het, Jonas Maas. Code oranje vanaf vandaag.
1: In het hele land inderdaad code oranje, behalve aan de kust, want het wordt heel erg warm. Met temperaturen van 30 graden aan de kust tot 37 graden in het binnenland. Daarom is dus de alarmfase van het Nationale Ozone- en Hitteplan van kracht. Heel wat scholen schrappen daarom activiteiten. Of ze geven de komende dagen enkel les in de voormiddag. Sommige scholen en kinderdagverblijven gaan zelfs volledig sluiten. En Ben Krabbe stopt als presentator van Blokken. Dat is toch wel het nieuws van deze ochtend. Hij zal nog één seizoen van de populaire quiz presenteren. En daarna zit het er dus helemaal op. Eind juni 2027 neemt hij dan afscheid. En Sven de Leijer neemt het de fakkel dan over. Hij is al zijn hele leven een grote fan van het programma. Hij begon zijn tv-carrière trouwens ook als publieksopwarmer bij Blokken. Heel warm dus vandaag en morgen, van 30 graden aan zee tot 37 graden wel in het binnenland. Lokaal is er kans op een onweersbui. Vrijdag nog wat warmer, tot 39 graden zelfs. In de loop van het weekend dalen de temperaturen toch wel een klein beetje.
0: En dan het einde van een tijdperk is aangebroken. Ben Krabbe stopt ermee. Met Blokken, inderdaad. Applaus. Het komende tv-seizoen zal zijn 33ste en laatste Blokkenseizoen zijn. Blokken is trouwens de langst lopende tv-quiz ter wereld.
2: Amai, dat is crazy.
0: Om u even een paar cijfers te geven. Ben Krabbe heeft ondertussen 6840 afleveringen gepresenteerd. Hij heeft 8900 kandidaten ontvangen. En hij heeft, houd u vast, 240.000 quizvragen gesteld.
2: Dat is crazy.
0: En tijdens Blokken en al die seizoenen zijn er 395.000 blokjes gevallen onder zijn toezicht.
2: Dat is crazy. Vanaf september 2027 zal Sven de Leijer de fakkel overnemen.
0: De Alessio uit Turnhout stuurt hier. Dat is een geweldige opvolger. Dat is goed geregeld. Dat is ook de reactie die we het meest zien binnenkomen vanochtend in de app.
2: Dat is een fantastische gast. En het stond ook al in de sterren geschreven dat Sven de Leijer zou overnemen. Want luister wie toevallig 3 jaar geleden Ben Krabbe live in de uitzending van Blokken kwam feliciteren.
3: Excuseer, sorry dat ik even gestoord ben.
4: Ik ben met de mensen bezig.
3: Jij bent met de mensen bezig. Ik laat u echt gerust, maar het is vandaag een hele belangrijke dag. Ik weet dat je niet graag gevierd wordt, maar deze keer moet het gebeuren. 30 jaar Blokken is uitzonderlijk. Is de langslopende quiz van Vlaanderen. Ik denk zelfs van België en bij uitbreiding van Europa.
4: En jij wilt vrede op aarde.
3: Ik wil vrede op aarde. Ik werk daaraan. En daarom ben ik hier vandaag om u te feliciteren. Want jij bent Blokken, Blokken is Ben. Dus bij deze heb ik de finale vragen. En daar hing nog een klein ruikerke bloemen aan. En een ongelofelijke proficiat, quizmaster van
4: heel
3: de
4: eeuw, dames
3: en
4: heren.
0: Ja, dat is fantastisch. Hè. We vinden het ook ontroerend. Sven de Leijer heeft het hier bij Studio Brussel ook al een paar keer gezegd dat hij dat zo graag wilde doen. Blokken gaan presenteren, maar het was ook meer dan waar. De cirkel is rond van publieksopwarmer dan echt de show van je dromen gaan presenteren. Hoe schoon is dat?
2: Dat is prachtig. Dat is een bijna emotioneel, vind ik. Kippenvel moment.
0: Ja, en hij is ook klein en een beetje kaal. Sven de Leijer en Ben Krabbe. Dus we zullen niet te hard moeten wennen als we volgend seizoen naar Blokken kijken. Maar dus ook van ons een dikke proficiat en heel veel respect aan Ben Krabbe. En alle succes aan Sven de Leijer.
5: Studio Brussel. Eva en Dries.
6: Eva en Dries.
5: Studio Brussel.
7: Goedenavond. En welkom in uw gloednieuw spelprogramma Blokken. Echt, ik kan er niet meer tegen! Tegen dat soort fucking betutteling van zelfverklaarde. Heb ik je daar! Zie dit? Kerk, het begint met een B. Ha. Molly! Godverdomme!
8: Sani. Sani.
7: Dat kan toch niks anders zijn? Zoals uniek. Hoe gaat dit nu? Goed, bedankt voor je komst. Helaas, blijft het hierbij.

0: radio is even heet als de temperaturen buiten. Somber en Homewrecker. Het is zo hot, zo meteen hot right now van DJ Fresh en Rita Ora.
1: Editors live.
2: Kicks like a sleeve twist.
1: België's favoriete Britten zijn terug met nieuwe muziek en een show in de AFAS Dome. Op vrijdag 19 februari. Tickets vanaf vrijdag om 11 uur via livenation.be. Editors live in Antwerpen. Samen met Studio Brussel.
3: Wallace, we hebben alles om morgen te vertrekken.
4: Ja, we hebben geen oplader, geen tablet, geen koptelefoon.
5: Ik wacht op de solden, schat.
4: Ja.
6: Wachten doe je op de vakantie, niet op de solden. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.

0: Niet alleen de mannen van de War on Drugs verwennen hun fans volgende week met een generale repetitie. Ook de boys van Muse willen Studio Brussel luisteraars bij hun avontuur.
1: Studio Brussel.
2: Luister deze week naar
1: Lona en Thibault.
2: En ontdek het nieuwe album van Muse live in Londen.
0: Ja, dus nu vrijdag komt er een nieuwe plaat van Muse uit. Die zal de Wow Signal heten. En dat is een heel cool verhaal achter die titel.
3: Ja, dat komt van de jaren 70. In de jaren 70 hoorden wetenschappers van de Universiteit van Ohio plots dit geluid. Het lijkt alsof je radio kapot is. Maar dit geluid hoorden ze plots in de jaren 70 door een radiotelescoop. Zij wisten absoluut niet wat dit was. Het is een buitenaards geluid. Die wetenschappers waren daar zodanig van onder de indruk dat ze in de kantlijn van hun papieren schreven: wow, dit kennen we niet. Vanaf toen was er natuurlijk een grote belangstelling voor alles wat buitenaards en aliens waren. Dus ze dachten, de Wow-signal is het bewijs dat er leven is buiten aarde. En zo geschiedde de Wow-signal.
0: Ja, oké. Okay. Dus Muse heeft die titel dan gebruikt nu als metafoor voor het zoeken naar een hogere macht of bepaalde zingeving in het leven. Dat vertelde de bassist van Muse aan ons.
4: The whole idea of it really is that, you know, it's all about kind of searching for this kind of higher power, you know, or this otherworldly beings or something that is more important or bigger than we are. And I think everybody goes through things in their life where sometimes you struggle to get from day to day, or, you know, you feel really tested by certain things that are happening. And, you know, in some cases, some people turn to religion as their kind of higher power. And I guess for people who don't have religion, you try to find something else.
0: Overmorgen kan je bij Nona en Thibault dus meespelen voor een exclusieve concerttrip naar Londen. In november kan je die plaat van Muse gewoon helemaal live horen. We betalen alles erop en eraan. Gisteren heeft luisteraar Kelly zich kunnen plaatsen voor de finale van vrijdag. En laat ons zeggen dat zij eerder blij was.
5: Please zeg dat ik er nog bij ben. Please, please, please. Oh fucking hell. What the fuck? Yes. Yes! Oh my god! Ik kan niet geloven hoe content ik ben. What the fuck? Oh, mijn agenda is leeg, echt.
0: Ja, het waren veel scheldwoorden, lieve kindjes.
3: En
0: die zouden mee luisteren. Ja. Straks wordt de tweede finalist gekozen. Fijn nieuws voor jou, dat kan jij nog zijn. Je moet gewoon luisteren naar Nona en Thibault. Tussen 4 en 6 en mag jij misschien naar Londen. Naar Muse.
2: Luister deze week naar
1: Nona en Thibault.
2: En ontdek het nieuwe album van Muse. Live in Londen.
1: Studio Brussel.
0: Nu een classic van Muse. Live op de weide van Rock Werchter. Die volgende week donderdag al open gaat.

0: Daarachter Anxiety van Doechii. We hebben nog één plaat voor jou en dan is het aan Joris Breitschi.
1: Morgen bij Eva en Dries.
0: Oh, morgen wordt de voorlaatste keer dat wij zo vroeg met jullie opstaan voor de zomer. Dan gaan wij nog eens na 8 uur buiten kunnen komen en gaan onze vrienden ons nog eens terugzien.
2: Fantastisch nieuws.
0: Maar vooral, morgen speel je voor 3000 euro de wekker.
2: En succes nog aan alle mensen die aan het blokken zijn vandaag. Heb je hem? Blokken. Ben Krabbe.
0: Ja, fantastisch. Ja. Allee, morgen om 19:30. Hij moet geraden worden trouwens voor vrijdag. Dus we gaan er alles aan doen.
1: Studio Brussel. Life is music.
3: Hello, this is Connor from Nothing But Thieves. And you're listening to Studio Brussel. Life is music.

0: dan je ooit had gedacht.
1: Maar echt?
0: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
1: Dat vind ik wel stoer van mij, zo. Heel stoer.
0: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Zenweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon. Wow. Op zenweb.be.
2: Radio 2 nodigt je uit op Minions & Monsters. Ontdek hoe de onstuimige Minions Hollywood veroveren, filmsterren worden en monsters op de wereld loslaten. Kom naar de knotsgekke Minions & Monsters op zondag 28 juni in Kinepolis, Brussel. Win je tickets via het Radio 2-kanaal op VRT Max. Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
3: Goedemorgen, 9 uur.
4: VRT Nieuws.
3: Met Jonas Maas.
5: Alarmfase oranje voor de hitte. Vanaf vandaag geldt in het hele land code oranje voor hitte, behalve aan de kust. Het wordt zeer warm met temperaturen tot 37 graden in het binnenland. En de alarmfase van het Nationaal Ozon- en Hitteplan is dus van kracht. De hitte is ook een probleem in de gevangenissen, zeker in verouderde gebouwen. In de overvolle cellen loopt de temperatuur snel op. En het is niet makkelijk om daar te verluchten, omdat de ramen niet zomaar open kunnen blijven. Toch probeert het personeel de gevangenen extra verkoeling te geven, zegt de Socialistische Vakbond ACOD.
6: Wat we dan proberen te doen is mensen op tijd en stond verkoelende dranken aan te bieden, water, iced tea. Personeel doet dan de inspanning om een aantal extra tours te doen, maar ja, dat personeel zelf, dat loopt daar ook rond, heeft ook geen airco, heeft ook geen ventilator, heeft uniformen die niet aangepast zijn, dus het is niet alleen voor gedetineerden een uitdaging, ook personeel zit mee in de sauna.
5: In Gent is een jonge man gisteravond in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht nadat hij in moeilijkheden was geraakt tijdens het zwemmen. Dat gebeurde aan het Keizerspark in Gent. De man werd door omstaanders uit het water gehaald. De politie van Gent waarschuwt dat het verboden is om te zwemmen in het water aan het Keizerspark. Het Amerikaanse courierbedrijf UPS wil in ons land tot 525 banen schrappen. Dat is gisteren gezegd op een bijzondere ondernemingsraad. Ruim de helft van alle werknemers in ons land zou dan zijn baan verliezen. Terwijl er eigenlijk niet minder werk is, zegt de christelijke vakbond ACV Puls.
7: Wij vermoeden, we zijn niet 100% zeker, maar alles wijst in de richting dat ze eigenlijk van de vaste contracten af willen en eigenlijk alle pakketjes bij zeer slecht betaalde zelfstandige chauffeurs te zetten. Als het gaat over de werkstelling, daar zien we echt een tendens, zeker in de logistiek, dat die en masse verdwijnen voor heel precaire, slecht betaalde jobs, zelfstandige, flexijobs, studentenarbeid. En dus er is minder en minder ruimte voor een kortgeschoolde om een goede baan te vinden in een sector als de logistiek.
5: De chauffeur van busmaatschappij Tros Beijaard in Dendermonde is ontslagen nadat hij betrapt was met alcohol in het bloed. Bij een politiecontrole legde hij een positieve ademtest af. Voor professionele buschauffeurs geldt er een nultolerantie. Vorige maand veroorzaakte een ander chauffeur van dezelfde busmaatschappij nog een dodelijk ongeval toen hij bij een overweg in Buggenhout door het rood reed. Hij kwam daarbij zelf om het leven samen met een begeleidster en twee kinderen. De 11.000 zeelui die vastzitten op schepen in de Persische Golf zullen worden geëvacueerd. Ze zaten al sinds het begin van de oorlog tussen de VS en Iran eind februari vast, omdat de zeestraat van Hormuz geblokkeerd was. In totaal zitten nog zo'n 900 schepen vast achter die straat van Hormuz, waaronder ook verschillende Belgische schepen. Door gevaar van mijnen moeten schepen via de kusten van Iran of Oman varen, waar het aantal schepen dat kan doorvaren toch sterk beperkt, dat zegt de Belgische Koninklijke Redersvereniging.
8: Dit weekend is er alleszins een mijn gespot, dus ik denk dat het risico wel redelijk reëel is. En dat zorgt ervoor dat op dit moment de scheepvaart nu langs territoriale water moet gaan. Er is een route langs Oman en er is een route langs Iran. Dus dat zorgt ervoor dat er minder doorvaart is.
5: Heel warm vandaag, met temperaturen van 30 graden aan zee tot 37 graden in het binnenland. Lokaal is er kans op een onweer. Morgen dezelfde hete temperaturen. Vrijdag kan het zelfs nog wat warmer worden tot 39 graden, met in de namiddag kans op onweer. In de loop van het weekend dalen de temperaturen toch een heel klein beetje.
9: Hoe je ook reist, Touring is er voor jou. Touring, ga gerust op weg.
2: Studio Brussel.
10: Joris Brijs.
3: Als je geen emmer met ijs in de buurt hebt om je voeten in te steken, laat je dan onderdompelen in deze coole playlist. Goedemorgen, heet het TNE.
2: Je luistert naar Studio Brussel.
10: Life is music.

0: van Lizzo. Goedemorgen, we krijgen zometeen bezoek van een passenger die van Iggy Pop laat zijn Fender en Olivia Dean de handen nog eens in elkaar slaan eerst.
1: Life is music.

0: Passenger van Iggy Pop. Goedemorgen. Ik weet dat hij van de allerkleinste beweging al in het zweet staat vandaag. Maar kom toch eens draaien zo meteen. Studio Brussel.
1: De festivalroulette.
0: De festivalzomer draait op volle toeren. Dit weekend Paradise City, Life is Life, Genk on Stage, Kleurcafé enzovoort. Zot veel festivals op de planning. En ik wil je al een live track van op een Belgisch festival cadeau doen om warm te draaien. Als dat nog nodig is. De festivalroulette staat klaar. Kom draaien.
2: Wil jij draaien aan de festivalroulette?
1: Stuur nu festivalroulette en je telefoonnummer in de app van Studio Brussel.
2: De festivalzender.

0: From Down Here, machtig nummer van Lola Young. De festivalroulette is opgewarmd. We kunnen bijna draaien.
1: Hoogstraten aardbeien. Code Yellow. Bij Telenet gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
2: Amai, dat is internetjes.
1: Info op telenet.be.
3: Frisco's, lekkere Frisco's. Overheerlijke Frisco's.
2: De Frisco's, die zijn er al.
3: Frisco's.
2: Nu nog de zomerhit. Kies mee, de hit van deze zomer.
3: Frisco!
2: Ontdek alles op VRT Max. Het is pas echt zomer met VRT Zomerhit.
4: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
5: Bon, de Nico komt niet.
4: Zij die het vergeten.
5: Els, waar zei jij?
4: En zij die vergeten te annuleren.
5: Zeg, iemand een dom gehoord?
4: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
5: Ah, zalig.
4: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
6: Bank van Breda. Dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt. Eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.

0: Call on Me van Eric Prydz. Ik heb een simpele draaien maar nodig van Sophie. Studio Brussel.
1: De festivalroulette.
0: Goedemorgen, Sophie.
2: Goedemorgen, Joris.
0: Je bent nog niet weggesmolten?
2: Nog niet, maar het scheelt niet veel.
0: Hoe kom jij door deze hete dagen?
2: We hebben gelukkig airco op de slaapkamer, wat wel voor een goede nachtrust zorgt. En ja, beneden proberen we het koel te houden door de rolluiken dicht te houden.
0: Oké, ja, de trucjes die werken tijdens deze hete week. Ik hoop dat je het daarover heeft, maar met de airco s'nachts, dat is al een heel goede muziek. Kan ook voor afleiding zorgen, Sophie. In dit geval, zeker, zo midden in het festivalseizoen, spelen wij een live track die uit onze festivalroulette komt. Je mag maximum 3 keer draaien, aan jou de keuze om bij de eerste misschien al meteen te kiezen of je die wil horen. Of misschien gaan we gewoon tot het einde, tot de derde draaien. Maar uit jouw mond horen wil zeggen dat we vertrokken zijn. Dus doe maar.
2: Oké, draaien maar.

0: Villa La La. Sophie, Don't You Forget About Me van Simple Minds Live. Is dat u de neus?
1: Niet helemaal. Ik zou zeggen, draai nog maar eens.
0: Oké, we gaan nog eens draaien voor iets stevigers.

0: Sophie Royal Blood, Little Monster.
1: Ben toch te nieuwsgierig naar nummer 3.
0: Oh,
1: dus draaien maar.
0: Ik had hierop gehoopt dat je ging volhouden tot de derde.
1: Sorry.
0: Nee, niet I, denk ik.
1: Ah, ja,
0: nee, ik had gehoopt op deze.

0: veel beter.
1: Hey Sophie. Hey Jude van Paul McCartney.
0: Ja, super.
1: Speelde op Rock Werchter. Ja, 2016. Was je daar heel toevallig bij, 10 jaar geleden?
0: Jammer genoeg niet.
1: Oh, dat was een schitterend moment. Ik stond er ook ergens links van voor. En het is voor de rest van Werchter, ik denk de komende 2-3 dagen daarna, nog over de camping gegaan tot het einde van Rock Werchter. Iedereen was de lalala's en de Hey Jude aan het meezingen. Sophie, goede keuze om tot die derde te gaan. Nu dus al live muziek van Paul McCartney, Hey Jude, live op Rock Werchter. Fijne hete woensdag daar nog, hè.
0: Dankjewel,
1: broer. Doei.
0: Bye. Studio Brussel. De festivalzender.

En zo zouden we nog wel een paar dagen kunnen doorgaan. Dit is Op en Top Festivalsfeer dankzij Sophie. Het amazing moment, de legendarische stem van Paul McCartney, die dan ook nog eens Nederlands praat. En de samenhang op zo'n wei, dat is festivals. Mieke stuurt kippenvel, zelfs bij 28 graden. Het is een van de mooiste la-la-la's uit de muziekgeschiedenis. Hey Jude! We laten de la-la-la's toch even achter. Die komen nog wel terug deze zomer. Dit is Love Kills van Robin.

0: Beaches. Ze speelden vorige week blijkbaar een hele straffe show in het OLT Rivierenhof in Antwerpen. Kulsh staat hier geduldig te wachten.
1: De legende van Deep Purple leeft verder. Op vrijdag 23 oktober in de Lotto Arena in Antwerpen. Mis deze avond vol rockgeschiedenis niet. Tickets en info, livenation.be. Deep Purple Live, samen met Studio Brussel.
2: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van de lustige trappertjes. Jeroen, hoe kijk jij eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
3: Ons team is er helemaal klaar voor.
2: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
3: Sinds Robert is er nog maar één iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel, Wautje van Aert, Wautje van Aert.
2: Ja, je hoort het, deze ploegleider heeft nog altijd niet door dat Wout van Aert past voor de Tour.
4: Hey, wat bedoel je daarmee?
2: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
5: De koers in je oren, met dank aan Skoda. Supporter van de grootste fietsfamilie.
3: Jij toch niet? Wat? Ik dacht dat ik je kende, gast. Allee, ik ken de naam van uw eerste crush. Het aantal haren op uw dikke teen. En nu dit? Uw pizzadoos gewoon achterlaten in park? Zo zei jij toch niet?
6: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
7: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
8: 30 ideeën voor pastaschotels.
7: In Libelle Lekker naar...
8: De 5 beste beleggingen van het moment.
7: In Trends of naar...
8: Belgische politiek achter de schermen.
7: In Knak, waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week... swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.

0: Gray van Kulsch. Stel dat wij onze paarse piano ooit zouden verkopen, dan is die geld waard door al wie er al op gespeeld heeft.
1: Studio Brussel.
2: Pianotapes.
0: Dat gaan we niet doen, hè. Het waren de afgelopen maanden echt al grote namen die een pianotape kwamen opnemen hier bij Studio Brussel. De laatste werd door Oscar and the Wolf en S10 ingeblikt met Safe and Sound. Die twee die hebben een chemie waar je van achterover valt, zowel vriendschappelijk als muzikaal. Luister nog maar eens naar Safe and Sound.
2: Bekijk alle pianotapes via het Studio Brussel kanaal op VRT Max.
1: Studio Brussel.

0: die niet achter je veren zit vandaag. Bruce Springsteen, Dancing in the Dark.
1: Studio Brussel.
2: Live is music.
0: De officieuze wedstrijd Dance Track van de zomer, die is volop aan de gang. Dit is een kanshebber. De Sam remix van Magnetic.

0: Mama, is mijn brood al klaar?
1: Ja, schatteke, uw boterhammetjes en verse aardbeidjes. Zeg, Hoogstraten aardbeien, hè?
0: Ah, dan is het goed. Die zijn echt zo lekker.
2: Ja. Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
3: Hoogstraten.
2: Hoogstraten aardbeien.
4: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
5: Na 140 jaar innoveren gaat Mercedes-Benz 140 uur trakteren. Zo geniet u van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij uw erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
6: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang topdeals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruik. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?

0: Goedemorgen, het is 10 uur.
1: VRT Nieuws.
0: Jonas Maas.
2: De stad Gent is schuldig na een storm. De stad Gent is schuldig bevonden aan de dood van twee mensen tijdens een zware storm eind 2023. Een Duitse toeriste van 64 en een Oekraïense jongen van 5 kwamen om het leven toen ze onder een omgevallen boom en afgewaaide takken belandden. Twee andere mensen raakten daarbij ook gewond. De twee bomen waren al jaren in slechte staat, maar niemand had dat opgemerkt. Volgens de rechtbank is dat de schuld van de stad Gent.
3: Door haar gebrekkig parkbomenbeleid verkeerde de stad Gent in totale onwetendheid omtrent de staat van tientallen, misschien zelfs honderden parkbomen op haar grondgebied. Deze onwetendheid klemt in het bijzonder voor de parkbomen gesitueerd aan een wandelpad of op een speelterrein, waar er, naar het oordeel van de rechtbank, een verhoogde zorgvuldigheidsplicht geldt.
2: De stad Gent wordt nu schuldig verklaard en moet een schadevergoeding van €270.000 betalen aan de slachtoffers. Vanaf vandaag krijg je via mail en ook in de app van Bpost te zien wie jouw pakje zal bezorgen. Bpost deelt voortaan de voornaam van de postbode. En er is een goede reden voor, zegt het.
4: Dat doen we omdat uit onderzoek gebleken is dat 8 op de 10 Belgen de voornaam van zijn postbode niet kent. En dat terwijl toch bijna de helft van de mensen zegt dat ze die graag willen kennen. En dat ze hun postbode vaak fysiek tegenkomen. Daarom leek het ons een fijne en logische stap om dat eerste contact tussen de mensen en hun postbode eigenlijk te faciliteren.
2: Het festival Live is Live op Linkeroever in Antwerpen raakt maar niet uitverkocht. Nochtans staan er enkele wereldsterren op dat affiche, zoals Robbie Williams, Nick Cave of Iron Maiden. Er zijn nog veel tickets te kopen en ook op de tweedehandsmarkt kan je veel goedkoper kaartjes kopen. Een van de redenen kan zijn dat er een overaanbod aan festivals is in ons land. En daardoor kopen muziekliefhebbers steeds later tickets, zegt professor cultuurmanagement Dirk de Korte.
5: Blijkbaar zijn we met z'n allen na corona trager in reserveren of nemen we veel meer last-minute beslissingen. Heeft ook te maken met een ander gedrag van reserveren bij een jonger publiek. Jongere mensen beslissen later over de besteding van hun vrije tijd. Behalve als het dan echt over die hele grote festivals gaat, de Pukkelpop, de Werchters, want daar zie je dan wel dat dat redelijk snel uitverkoopt.
2: Het is heet vandaag met temperaturen van 30 graden aan zee tot wel 37 graden in het binnenland. Lokaal is er kans op een onweer. Morgen dezelfde heel warme temperaturen. Vrijdag kan het zelfs nog wat warmer worden tot 39 graden. Met in de namiddag dan ook kans op onweer. In de loop van het weekend dalen de temperaturen een heel klein beetje.
6: Brussel.
0: Joris Brijs. Woensdag zweters, goedemorgen. Ik heb veel zin in dit uur en die goesting zal besmettelijk blijken dankzij een prachtige Prince-plaat. Welkom.
6: Je luistert naar Studio Brussel.
7: Life is music.

Schitterend nummer van Prince. Afgelopen weekend speelde Triggerfinger in kostuum op Graspop Metal Meeting bij meer dan 30 graden. De droogkuis zal zijn werk hebben. Ze voelden zich in hun sas trouwens als buitenbeentje daar in Dessel. Dit is Through the Beam van Triggerfinger.

Pitbull nummer La Fama. Rosalie en The Weeknd. Vorig weekend moest OLT Rivieren of concerten annuleren door stormweer. Het enige wat ik bij dat nieuws kon denken was al een geluk dat het weekend ervoor niet het geval was, dat stormweer. Of Ben Howard had geen geweldige show kunnen spelen. Deed hij dus wel een kleine 2 weken geleden in Antwerpen. Dit is Comrade. Klaar.

0: Surfen van Sans, zometeen een nummer over de liefde. Kunnen er miljoenen zijn?
1: Metal Sensatie Spirit Box komt naar België. Samen met Ginger en Dying Wish als support. Op 8 oktober in de Lotto Arena in Antwerpen. Tickets en info livenation.be. Spirit Box Live, samen met Studio Brussel.
2: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
3: Vakantiehuis, huurfietsen, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor de Provence is rond.
4: En ook uw budgetvakantiepech.
3: Wat?
4: Stel, jij hebt motorpech onderweg. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
3: Ja, maar dat is verschrikkelijk.
4: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij zorgen voor het wegslepen en zelfs voor een vervangwagen.
5: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
6: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
7: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
8: Wilt jij met mij een meloen delen?
9: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar €1,49 per kilo. Lidl, dat kan tellen.
10: Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
11: Studio Brussel.

toch blij om te horen dat de muziek iets doet tegen de hitte, zorgt voor wat afleiding, stuurt Lisbeth in de app. De volgende portie afleiding komt van Sienna Spyro en Material Lover.

0: It's time, Imagine Dragons. Je hoorde het daarnet nog in het nieuws bij Jonas. Live is Live in Antwerpen raakt maar niet uitverkocht. Bizar toch, want het affiche daar is best indrukwekkend. Met namen als Robbie Williams, Iron Maiden en Nick Cave komen de grote der aarde toch naar Live is Live. Ik zal er zelf wel bij zijn op zondagavond voor Nick Cave en de Bad Seeds. Wanneer Nick Cave in het land is, dan is dat toch niet te missen. Dus misschien tot daar. Er zijn dus nog tickets.
1: I don't believe in an interventionist God.

0: shows. Tickets en info, ostendbeach.be. Samen met
1: Studio Brussel,
0: de festivalzender.
2: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
3: Midas, je kan altijd vooruit.
4: Autopech op een Spaanse camping. Uw dag kan beter starten. Maar wij zijn er voor u. Ook als u die dames van het tintje naast u...
5: Excusa, señoras.
4: ...net een lift naar het strand had beloofd.
5: Batteria plata. Completa.
4: Etias. Ontdek onze Assistance Car en Family Verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
6: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenore. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: De Tijdloze Tribute Festival.
8: 4 indrukwekkende live acts brengen een eerbetoon aan de Beatles, ABBA, Tina Turner en Dire Straits. Kom deze zomer meegenieten van de allerbeste tijdloze muziek. Helemaal live.
7: De Tijdloze Tribute Festival.
8: Op 25 juli in de Zomerarena in Kokzijde. Info en tickets op zomerarenakokzijde.be.
6: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: Studio Brussel.

King van Years and Years, Foo Fighters, gooit er Window tussen nu. Een ex-nummer 1 in de afrekening. En je mag zelf beslissen om ze open te gooien of dicht te houden, die window. Wat het beste werkt bij deze hitte voor jou? Take it away, Dave.

stel je voor dat je met een van je grote voorbeelden kan samenwerken. Ik zou bijvoorbeeld vrijtrappen gaan nemen met David Beckham. Olivia Rodrigo die heeft een andere droom waargemaakt. Met Robert Smith van The Cure samengewerkt voor What's Wrong With Me.

0: de prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van de lustige trappertjes. Jeroen, hoe kijk jij eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
2: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
1: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
2: Sinds Roubaix is er nog maar één iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel, Wattje van Aert, Wattje van Aert.
1: Ja, je hoort het, deze ploegleider heeft nog altijd niet door dat Wout van Aert past voor de Tour.
3: Jo, wat bedoel je?
1: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
4: Supporters opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze avocado's. 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag.
5: Carrefour.
6: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming. 1 plus 1, gratis. Mooi weer van...
7: Zij de Vos.
8: Ja, Lemmis.
7: Wat gooien we straks op de barbecue?
8: Eet dat perfect past bij onze chili lime mayo.
7: Een goeie visk.
8: Of een lekkere langoustine.
7: Oh ja, daar neem ik al langoustine in. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
8: Dat is er.
6: De Vos Lemmis.
9: Breaking news.
10: Dat geluid, dat betekent vaak dat er dingen bewegen op internationaal vlak. En dat is meestal geen goed nieuws voor uw export. Maar gelukkig is er ook Credendo. Om u te helpen de onzekerheid in de wereld om te zetten in kansen voor uw bedrijf. Met Credendo kiest u voor een solide Belgische partner. Zo begeleiden we u bij uw exportprojecten, dekken we uw risico's en vinden we samen de beste financieringsoplossingen. Ontdek al onze diensten op credendo.com.
11: Credendo. Turning uncertainties into opportunities.
12: Dit is Studio Brussel.
13: Studio Brussel.
14: Een heel goedemorgen, 11 uur.
15: VRT Nieuws.
14: Met Jonas Maas. De brandweer wil zaterdag staken.
13: Studio Brussel.
14: Een heel goedemorgen, 11 uur.
15: VRT Nieuws.
14: Met Jonas Maas.

0: en de dienstverlening naar de burger zal verminderen. En dit is voor ons onaanvaardbaar.
1: De stad Gent is schuldig bevonden aan de dood van twee mensen tijdens een zware storm eind 2023. Een Duitse toeriste van 64 en een Oekraïense jongen van 5 kwamen om het leven toen ze onder een omgevallen boom en afgewaaide takken belanden. Twee andere mensen raakten ook daarbij gewond. De twee bomen waren al jaren in slechte staat, maar niemand had dat opgemerkt. Volgens de rechtbank is dat de schuld van de stad Gent.
2: De rechtbank oordeelt op basis van bovenstaande overwegingen dat het gebrekkig beleid van de stad Gent in zaken de opvolging, het toezicht en de controle van parkbomen, in het bijzonder voor wat betreft parkbomen die door hun locatie een verhoogd veiligheidsrisico inhouden voor de bezoekers van de parken, dat dit een gebrek aan voorzorg en voorzichtigheid uitmaakt in orde van de stad Gent.
1: De stad Gent moet nu een schadevergoeding van €270.000 betalen aan de slachtoffers. Door de aanhoudende hittegolf gaat zwembadgroep Lagozen zwembaden langer openhouden. Vier zwembaden in Beveren, Bredene, Sint-Truiden en Gent blijven zelfs open tot 11 uur 's avonds of middernacht. 10 andere zwembaden openen wat vroeger de deuren of ze gaan wat later dicht dan normaal. Vannacht heeft het Oekraïnse leger meer dan 300 drones afgevuurd op verschillende steden in Rusland, waaronder Moskou. De meeste drones zijn tegengehouden, maar er zijn wel 3 doden gevallen. Rusland zelf heeft ook Oekraïne gebombardeerd en daarbij vielen zeker 6 doden. Het is heel warm vandaag met temperaturen van 30 graden aan zee tot wel 37 graden in het binnenland. Lokaal is er kans op een onweer. Morgen dezelfde hele warme temperaturen. Vrijdag kan het zelfs nog wat heter worden tot 39 graden met in de namiddag dan kans op onweer. In de loop van het weekend dalen de temperaturen toch een beetje.
3: Brussel. Joris Brijs.
4: We tikken nog voor de middag al de 30 graden aan. Het is toch al om zeep, dus hier nog een paar graden bij met Jean-Paul. Goedemorgen.
3: Je luistert naar Studio Brussel.
5: Life is music.

Jean-Paul Temperature. Misschien kan jij er wel goed tegen. Maar ik ben echt niet klaar voor 39 graden vrijdag. 39. Genoeg drinken, hè. En liefste water. Oké, we zijn weg voor nog een uurtje muziek met Bleach 93. Volgende week staan die mannen op Rock Werchter.

0: van Paul Johnson. Charlie XCX is zo vriendelijk geweest om rekening te houden met hoe wij ons voeden. We zitten vol in zomermodus, dus er mogen er goede nieuwe zomerplaten bij komen. Liefst zoveel als mogelijk. Spring Summer 26 is voor ons al goedgekeurd.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
2: Daarom is dit deze week onze hotshot. Spring Summer 26.

0: Hij speelde gisteravond in Londen, in Wembley, terwijl de Engelsen op het WK voetbal aan de bak moesten tegen Ghana. Ik zag veel groene schermpjes in het publiek nog tijdens die show van Harry Styles. Arctic Monkeys is on fire.
1: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
2: Sterretje of barst in je auto eruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
3: Info en voorwaarden op carglass.be.
4: Klaar om er tussenuit te knijpen? Inslaan voor we op vakantie gaan. Dat is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, knijpverzorging, tweede voor maar 1 euro.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Voilà, dat was de Brabanson en tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen, dat was snel.
7: De snelste zijn, wat een verschil. Ook online, dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
8: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.

trekt ze vandaag maar wat lager. Knee socks, Arctic Monkeys. Voorlopig heeft dit WK-lied nog niet al te veel geluk gebracht voor onze Rode Duivels. We moeten zaterdagochtend om 5 uur winnen van Nieuw-Zeeland om door te gaan op het WK. Allee, dat moet toch lukken? Go!

raining season. Dua Lipa, het is net 11:30 geworden. Nog een half uur tot de middag en je lunchpauze. Steek je hoofd misschien ook eens onder de kraan straks. Je blijft nog tot 12 met frisse platen strooien. Dit is Keep the Car Running van Arcade Fire. Enige excuus om dat te doen is vandaag om de airco te laten draaien. Liefst niet te lang.

0: talk to you van another. Als jij naar de Bar & Drugs wilt zonder ticket voor Rock Werchter zelf, dan kunnen we dat regelen. Zometeen meer.
1: De mooiste tijd van het jaar?
2: Dat is de festivalzomer.
1: Geen ticket voor Rock Werchter en wil je toch gaan? Blijf dan vooral luisteren naar Studio Brussel. Dinsdag maak je kans op de allerlaatste duo-tickets voor Rock Werchter.
2: Studio Brussel.
1: De festivalzender.
3: Van oordoppen tot pop-up tenten. Alles voor je festival vind je bij Bol, de festivalwinkel.
4: Gast, wat doet je nu? Je zak chips gewoon laten wegvliegen.
5: Jij toch niet?
6: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
7: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
8: 500?
7: Schatke, dat is €25.
8: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsa's.
7: Shhh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
8: Allee, gracias, Kate.
9: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1.500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
10: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
11: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
10: In Libelle naar...
11: De vijf beste looks van nu.
10: In Feeling of naar...
11: De hotste adresjes in je buurt.
10: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar €1 per week... swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
12: Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim. Go
13: Yellow! Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
14: Amai, dat is internet.

0: My Soul van Beyoncé. Volgende week donderdag start Rock Werchter en staat de War on Drugs op de main stage.
1: Studio Brussel en Rock Werchter
2: zetten jou op de eerste rij. Yeah.
1: Bij The War on Drugs.
0: We hebben iets extreem exclusiefs in de aanbieding. We kunnen je dus helemaal van voor zetten bij de generale repetitie van The War on Drugs. Adam Grandeshiel van dichtbij zien zichzelf zien klaarstomen voor de grote massa op Rock Werchter op donderdag. Dat maak je maar één keer mee in je leven. Maandag, de hele dag naar de radio luisteren is de boodschap en dan maak je kans.
1: Studio Brussel en Rock Werchter
2: zetten jou op de eerste rij
1: bij The War on Drugs.
2: Studio Brussel.

Daft Punk, Daft Punk. Ik ga me zo meteen in een ijsbad zetten. Dan mag Gunther Deijer komen zweten tussen 12 en 1. Zet deze band op je festivallijst misschien en schrappen vooral. Probeer The Haunted Youth deze zomer ergens mee te pikken. Want die nieuwe plaat is fenomenaal. Rockwerk er een cactusfestival zijn al zeker twee festivals waar je Joachim van The Haunted Youth kan bewonderen. Dit is Forget Me.

0: Hij is onderweg naar een volgend slachtoffer en gewapend.
1: De nachtmerrie blijft duren in thuis.
2: Femke!
3: Moet je dansen.
1: Maar elke nachtmerrie stopt ooit.
3: Wacht.
2: Is er iemand?
1: Toch?
4: Ik raad u aan om in uw verhaal getijs te houden.
5: Waarom verdacht je me dan eerst wel?
2: Ik heb me toen vergist, zeg ik toch. Schatke, kom hier. Oh, mijn engel.
1: De seizoensfinale van Thuis. Vrijdag 26 juni op VRT 1 en op VRT Max.
6: Annulering door herexamens, vakantiepret wordt vakantiepech.
7: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
8: Hey, zin in een nieuwe keuken?
9: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
10: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastock deals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij je Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
11: Yes, we gaan opstijgen. Zeg, dan wat gaan we kijken?
12: Ja, naar niks, hè, want we hebben geen tablet, geen koptelefoon.
11: Ja, schat, ik wil wachten op de zolder.
12: Allee.
13: Wachten doe je op de vakantie, niet op de zolder. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
14: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang topdeals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een leven?

0: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Shop nu op amazon.com.be.
1: Dit is Studio Brussel. Studio
2: Brussel. Een hele goedemiddag, het is 12 uur.
1: VRT Nieuws.
2: Hier is Melina.
3: De brandweer wil vanaf zaterdag staken. De vakbonden protesteren zo tegen de hervormingsplannen van minister van Binnenlandse Zaken Quintin. Die wil dat er een nieuwe soort brandweervrijwilliger komt. Een hulpverlener die lichtere interventies kan uitvoeren, zonder dat die ook de volledige brandweeropleiding heeft gevolgd. Die krijgt ook een lagere vergoeding dan de huidige vrijwilligers. De Christelijke Vakbond is daar bezorgd over.
4: Vrijwillige brandweerlieden, die hebben eigenlijk twee motieven. En dat is zoveel mogelijk interventies doen en daar financieel nog een kleine compensatie voor ontvangen. Nu neemt men net die twee zaken weg van die volledige brandweerman, waardoor dat wij vrezen dat ook die mens...
5: Knaldi! Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Aldi, altijd slim.
6: Studio Brussel, live.
4: Financieel nog een kleine compensatie voor ontvangen. Nu neemt men net die twee zaken weg van die volledige brandweerman, waardoor dat wij vrezen...

0: of toch zeker voor mij in die zin, dat we altijd van nodig zijn geweest dat dit geen strafzaak betrof en dat dat bomenbeleid wel degelijk conform de norm was. In die zin gaat van dit vonnis natuurlijk ook wel mogelijk een zekere precedentswaarde uit. Dat het goed mogelijk is dat er andere steden en gemeenten deze zaak mee volgen en nagaan wat dat de rechter nu verwacht onder een degelijk bomenbeleid.
1: Er bestaat een wettelijke maximumtemperatuur vanaf wanneer het niet meer toegelaten is om te werken. Voor kantoorwerk ligt de grens op 29 graden, voor zwaar werk zoals in de bouw al op 22. Die temperatuur wordt wel op een speciale manier gemeten en ligt gemiddeld zo'n 6 à 7 graden lager dan wanneer je dat met een gewone thermometer meet, zegt professor arbeidsgeneeskunde Lode Goderis.
2: Eigenlijk gaat dus die temperatuur ook rekening houden met de luchtvochtigheid of dat er direct zonlicht is en ook met de wind. Je voelt dat ook aan, hè, met je vochtige warmte is natuurlijk zwaarder voor het lichaam dan droge warmte. En dus daar houdt eigenlijk de wetgever ook rekening mee.
1: Werkgevers zijn ook verplicht om hittemaatregelen te nemen, zoals het uitdelen van verfrissende drank en ook genoeg schaduwplekken en rustmomenten te voorzien. Door de hittegolf gaat zwembadgroep Lago zijn zwembaden langer open houden. 4 zwembaden in Beveren, Breden en Sint-Truiden en Gent blijven open tot 11 uur 's avonds of middernacht. 10 andere zwembaden openen wat vroeger de deuren of gaan later dicht dan normaal. En in Frankrijk is iemand besmet met het ebola-virus. Het is een dokter die net terug is uit Congo, waar al langer een grote uitbraak is van ebola. Dat virus geeft griepachtige symptomen, zoals koorts, spierpijn en keelpijn, soms ook braken en diarree. Volgens de Franse gezondheidsdienst is de dokter opgenomen in een gespecialiseerd ziekenhuis en is de kans op een uitbraak van ebola in Frankrijk heel klein. Vanmiddag zonnig en heet, tot 32 graden aan zee en tot 37 graden in het binnenland. Morgen nog wat warmer, tot 38 graden. En vrijdag wordt wellicht de heetste dag, tot 39 graden dan. Met in de namiddag kans op onweer. In de loop van het weekend dalen de temperaturen.
3: Dankjewel, Melina.
4: Studio Brussel.
3: 5 over 12.
4: Günter Desamblant.
3: Een hele goede middag en welkom bij een nieuwe 5 over 12. We gaan dit uur in schoonheid beginnen, want hier is Olivia Dean.
5: Luistert naar Studio Brussel.
4: Life is music.

0: Dat was Man I Need.
1: Studio Brussel. 5 over 12.
0: Het is gebeurd, zou zijn quizcollega Erik van Looy zeggen. Ben Carvé neemt na 33 seizoenen afscheid van het legendarische tv-programma Blokken. Daarom gaan wij deze middag op zoek naar nummers die jij linkt aan Ben Carvé. Als ik zeg Ben Carvé, aan wat denk je dan allemaal? Stuur jouw muzikale associaties door via de Studio Brussel-app en wie weet haal je dan een plekje in de top 5 van vandaag. Ik ga beginnen. Een nummer dat ik link aan Ben Carvé is deze Little Drummer Boy van Dandy Warhols.

0: Dat was Fons en My Number. Ben Krabbe stopt ermee met blokken. En dat na 33 seizoenen. Volgend jaar dan neemt hij afscheid. Daarom gaan we vanmiddag op zoek naar nummers die je linkt aan Ben Krabbe. Sverre uit Antwerpen die linkt dit nummer aan Ben Krabbe. Dr. P en Tetris. Heel goed, heel goed, heel goed. En dan hebben we Lies uit Merelbeke. Die denkt dan weer aan dit nummer bij Ben Krabbe. Omdat hij ooit met Andrea Kronenbergs een relatie heeft gehad. Deze Bad Bunny met Andrea.
1: Hey, una guerrera, una de alco. Temperamental, nunca marco. A la buena beso y abrazo. A la mala botellazo, sin soltar el vaso.
0: Heel goed, van ons Lies uit Merelbeke. Doe jij beter? Welke nummers link jij aan Ben Krabbe? Stuur ze nu door via de Studio Brussel app. Straks de top 5. Eerst is hier Tovelo.
2: Studio Brussel. Life is music.

0: Envelo en Stromae. Dat waren ze met Des Fleurs. Onze reisdeurwaarder Zeger Schaken, die komt na een weekje vakantie nog eens werken en op zijn gong slaan.
1: Ja!
0: Met een vlakke hand op de gong. Zo meteen de top 5 van vandaag en dat na Solwax.
2: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be. Proximus presenteert Beleef de wereld anders.
3: Excuse me, die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik? Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
4: Ai, nee, ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
2: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton. Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
5: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €5,35. Aldi, altijd slim.
6: Radio 2 nodigt je uit op Minions & Monsters. Ontdek hoe de onstuimige Minions Hollywood veroveren, filmsterren worden en monsters op de wereld loslaten. Kom naar de knotsgekke Minions & Monsters op zondag 28 juni in Kinepolis, Brussel. Win je tickets via het Radio 2-kanaal op VRT Max.

0: en lipstick. We gaan eraan beginnen aan onze top 5 van vandaag.
1: Studio Brussel.
2: 5 over 12.
0: Trouwens, die hitte.
3: Echt, ik kan er niet meer tegen!
0: Ja, classic Ben. En Ben die wordt binnenkort ook een echte classic, want hij gaat ermee stoppen na 33 seizoenen van blokken. Daarom gaan we deze middag op zoek naar nummers die je linkt aan good old Ben Krabbe. Onze gerechtsdeurwaarder Zeger Schaken die heeft al jullie inzendingen bekeken en er een top 5 van gemaakt. En op 5 staat de suggestie van Emiel uit Wambeek. Goedemiddag, Emiel.
4: Goedemiddag, Gunther.
0: Goedemiddag, uit het prachtige Wambeek, hè. Zwaar, hè?
4: Ja, toch wel.
0: Ja. Ga je Ben missen?
4: Nee, ik ben niet echt een grote blokker van.
0: Oké, dan zijn we uitgepraat. En gaan we snel door naar het nummer dat je hebt doorgestuurd. Welk nummer link jij aan Ben Krabbe?
4: Wel, ik dacht aan Michael Jackson met Ben.
0: Oei, inderdaad, dat is een goede suggestie. Maar die moet ik dan nog klaarzetten. Ik ben even niet bezig met het programma. Secondje, hè. Ik ben het even aan het zoeken, het nummer. Heb je voor de rest nog iets leuks te vertellen? Over Wambeek bijvoorbeeld. Wat is het mooiste wat je kan bezoeken daar in Wambeek?
4: Goed, het mooiste. Onze kerk is naar het schijnt een zeer speciale kerk.
0: Oké. Goed, allen daarheen. En wij gaan nu luisteren naar de nummer 5. En dat is deze van Michael Jackson, Ben.
2: Studio Brussel. 5 over 12. Nummer 5.
0: Lekker professioneel bezig. Dat is toch de hitte, mensen. Dat tast mijn hersenen aan. Allee, Michael. Zing eens over...

0: Talisman en Better Ways. Na meer dan 30 jaar stopt Ben Krabbe met de presentatie van Blokken. Daarom gaan we vanmiddag op zoek naar nummers die je linkt aan onze Ben. We zitten op plek 4 en op 4 staat de suggestie van Marjolein uit Dentergem. Goedemiddag Marjolein.
1: Hallo, dag Vinter.
0: Hallo en proficiat met jouw vierde plek.
1: Dank je.
0: Ja. Heb jij ooit meegedaan aan Blokken?
1: Nee, ik heb nog nooit meegedaan aan Blokken.
0: En ken je iemand die ooit heeft meegedaan? Met al die seizoenen moet dat wel, hè?
1: Ja, ik ken er wel een paar die hebben meegedaan, maar ze zijn nooit echt verder geraakt.
0: Oh, wat een domme mensen in jouw omgeving die jij kent. Maar goed, gelukkig ben jij de slimste thuis. En heb jij een leuke nummer 4 voor ons? Want welk nummer link jij aan Ben Krabbe?
1: Ik link van Mumford & Sons, Little Lion Man.
2: Studio Brussel. 5 over 12. Nummer 4.

0: Somber en Homewrecker, de top 3 van vandaag, die krijg je zo naar Kings of Leon.
1: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
2: Midas, je kan altijd vooruit.
3: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Hey schat, ik ben thuis met lekkere aardbeien.
5: Ah, super. Allee.
4: Ja, ja, het zijn Hoogstraten aardbeien.
5: Ah, dan is het gewoon.
4: En als je de QR-code scant, dan weet je van welke teler ze komen.
5: Oh, die zijn van eraf blijkbaar.
2: Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste. Hoogstraten aardbeien.
6: Hier wacht een onvergetelijke zomer met de leukste attracties en al jouw helden in het magische familieresort aan de kust. Beleef jouw eigen wow in Plopsaland, Belgium.
7: Hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Toscane is rond.
8: En ook uw budgetvakantiepech?
7: Wat?
8: Ah wel, stel dat je uitglijdt aan het zwembad en je breekt je been. Dan valt je budgetvakantie pret in het water en wordt het budgetvakantie pech.
7: Oh nee.
8: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten en uw repatriëring.
9: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
8: Psst, Europassistance wordt binnenkort Radeon.
10: Na 140 jaar innoveren gaat Mercedes-Benz 140 uur trakteren. Zo geniet je van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij uw erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
3: Vul je voorraad zonnebescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting.

0: Kings of Leon. And waste a moment.
1: Studio Brussel. 5 over 12. Günter Desambrand.
0: Onze Ben Krabbe stopt ermee. Na meer dan 30 jaar gaat hij stoppen met de presentatie van Blokken. Daarom maken we deze middag een top 5 van nummers die je linkt aan good old Ben Krabbe. We zitten bij de top 3 en op 3 staat de suggestie van Andres uit Wingenen. Goedemiddag, Andres.
2: Goedemiddag, Günter.
0: Goedemiddag. Waar was jij toen je het nieuws hoorde dat hij stopte?
2: Aan het werk.
0: Aan het werk, ja. En dan heb je waarschijnlijk...
2: Ik ben van mijn ladder.
0: Alles viel even stil, hè? Ik kan me voorstellen. Wat vind je van de opvolgers, Van de Leijer?
2: Goed.
0: Ja. Oké. Dat zal hij leuk vinden om te horen. Wij zijn vooral benieuwd. Welk nummer link jij aan Ben Krabbe?
2: Van de Cardigans. My Favorite Dream.
1: Studio Brussel. 5 over 12. Nummer 3.

0: Avatar, The Guardians. We zitten bij de nummer 2 van onze top 5 van nummers die je linkt aan Ben Prabé, omdat hij volgend jaar gaat stoppen met de presentatie van blokken. Op die tweede plek staat de suggestie van Siebe uit Mol. Hij linkt dit nummer aan Ben Prabé, omdat hij vaak in blokken al eens roept en tiert. Deze Scream and Shout.
1: Studio Brussel, 5 over 12. Nummer 2.
2: Bring the action.

0: Studio Brussel. 5 over 12. Zometeen de nummer 1 van vandaag is een overzicht van de top 5 nummers die je linkt aan Ben Krabbe. Op 5 hadden we Michael Jackson met Ben. Op 4 Mumford & Sons met The Little Lion Man. Op 3 The Cardigans met My Favorite Game. En op 2 zonet Will.i.am en Britney Spears met Scream & Shout. En op 1 staat de suggestie van Joelke uit Waarschoot. Goedemiddag Joelke.
1: Goedemiddag Vintage.
0: En proficiat met jouw eerste plek. Ja, jij bent vandaag onze...
2: De leukste. Je bent vandaag de leukste. Hey.
0: We zijn benieuwd, Joelke. Welk nummer link jij aan Ben Krabbe?
1: Ik had gedacht aan Blink 182 met All the Small Things.
2: Studio Brussel. 5 over 12. Nummer 1.

0: Dat was nog Artemis. En dit was weer 5:05 voor deze woensdag. Zometeen komt ze eraan. Als Kiki. Baba. Baba.
1: Dit was.

0: Winter 2026. Met op donderdag 2 juli Mumford & Sons, The Lumineers, The Prodigy, Kasabian, The War on Drugs, Tom Smith, Loyal Carner, Elvis Costello en meer. Tickets en info, rockwerchter.be. Samen met
1: Studio Brussel,
0: de festivalzender.
2: Huh? Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten. Jij toch niet?
3: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken, met de steun van Vlaanderen.
4: New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
5: Ah, ik zal het eens opzoeken.
4: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
5: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
4: Ah, top hè, die Kate.
6: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Ken dit? KBC? Beweegt met je mee.
7: De Tijdloze Tribute Festival.
6: 4 indrukwekkende live acts brengen een eerbetoon aan de Beatles, ABBA, Tina Turner en Dire Straits. Kom deze zomer meegenieten van de allerbeste tijdloze muziek. Helemaal live.
7: De Tijdloze Tribute Festival.
6: Op 25 juli in de Zomerarena in Kokzijde. Info en tickets op zomerarenakokzijde.be.
8: Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim.
9: Studio Brussel.
3: Het is 1:00, een heel goede namiddag.
10: VRT Nieuws.
3: Melina Verbeek. Auto's worden steeds groter en dat is een probleem. Tegen 2040 zullen er in Europa per jaar 400 extra doden vallen in het verkeer, omdat nieuwe auto's langer en hoger worden. Dat blijkt uit een rapport van een Europese koepelorganisatie voor duurzaam vervoer, waar ook de Bond Beter Leefmilieu in zit. Elk jaar worden nieuwe auto's ruim 1 centimeter langer en een halve centimeter hoger. Vooral de hogere motorkap is gevaarlijk bij verkeersongevallen, zegt Bond Beter Leefmilieu.
11: Dat creëert vooral problemen voor de actieve weggebruiker, dus voor fietsers of voetgangers, waarbij het vooral voor kinderen heel gevaarlijk is, omdat de motorkaphoogte komt eigenlijk ter hoogte van het hoofd of de borstkas van de kinderen. Dus de impact bij een ongeval is ook vele malen groter dan dat je met kleinere wagens zou hebben.
3: De brandweer wil vanaf zaterdag staken. De vakbonden protesteren zo tegen de hervormingsplannen van minister van Binnenlandse Zaken Quentin. Die wil dat er een nieuwe soort brandweervrijwilliger komt. Een hulpverlener die lichtere interventies kan uitvoeren zonder dat hij de volledige brandweeropleiding heeft gevolgd. Die krijgt ook een lagere vergoeding dan de huidige vrijwilligers. De Christelijke Vakbond is daar bezorgd over.
12: Vrijwillige brandweerlieden, dat die hebben eigenlijk 2 motieven. En dat is zoveel.
13: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
14: Ja, want als ik mijn auto start, dan doet hij biep, biep, biep.
13: Ja, sorry. Ja,

0: voor. We zien hier grote tenten staan waar mensen voor de zon kunnen schuilen. Er zijn ook drinkwaterfonteintjes op het terrein, vernevelaars waar mensen verkoeling kunnen zoeken. Mensen kunnen ook gratis zonnecrème krijgen. Er is een uitgebreide EHBO-post waar mensen in geval van nood geholpen kunnen worden. En ook aan de artiesten is gedacht, want het podium is zo opgesteld dat ze altijd in de schaduw staan. Door de hitte worden de meeste festivalgangers wel maar eerst in de late middag verwacht.
1: En in Frankrijk is iemand besmet met het ebola-virus. Het is een dokter die net terug is uit Congo, waar al langer een grote uitbraak is van ebola. Dat virus geeft griepachtige symptomen, zoals koorts, spierpijn en keelpijn, soms ook braken en diarree. Volgens de Franse gezondheidsdienst is de dokter opgenomen in een gespecialiseerd ziekenhuis en is de kans op een uitbraak van ebola in Frankrijk zeer klein. Zonnig en heet vanmiddag tot 32 graden aan zee en 37 in het binnenland. Morgen tot 38 graden en vrijdag wordt wellicht de heetste dag tot 39 graden dan. Met in de namiddag ook kans op onweer. In de loop van het weekend dalen de temperaturen.
2: Sterrenhotel of Sterrenhemel. Hoe je ook reist, touring is er voor jou.
3: Brussel. Kirsten Lemaire.
4: De muziek hier gaat de hele namiddag zo hard blazen dat hij gewoon als airco kan fungeren. We gaan beginnen met deze. Tame Impala, welkom.
2: Je luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music.

zal het Judas Bliss, Tame Impala, maar samen naar de radio luisteren en van de verkoeling genieten is misschien nog beter. 7 over 1, een heel erg goede woensdag namiddag. Editors, die houden van België. En editors, die worden geliefd. Wij houden ook van hen. De band staat deze zomer op 3 van onze zomerfestivals. Dat is best veel. Rock Werchter, Lokerse Feesten en Suikerrock. En gisteren werd daar nog iets heel groots aan toegevoegd. Een show namelijk in de AFAS-Dome op vrijdag 19 februari. Dan is het alweer winter. En dan zal hun plaat al verschenen zijn. Hun 8e album, dat werd aangekondigd. Surface, Echo en Sound. Wordt een beetje meer gitaren, hoorde ik Tom Smith gisteren vertellen. Dus daar wordt het naar uitkijken, maar dus ook naar die concerten. Het eerste is Rock Werchter. Weet dat je voor de AFAS-Dome tickets zal kunnen kopen. Vanaf nu, vrijdag 26 juni om 11 uur. En alle Editors-fans die zijn daar zeer blij mee. Ook met het feit dat ze een nieuwe single hebben sinds gisteren. Dat is deze, The Rush. Dit zijn ze, Editors.

is natuurlijk nog maar woensdag, maar werken bij deze temperaturen is moeilijk. Dus laat dat weekend maar snel beginnen. Effectief, je hoorde Michael Gray. Werner uit Poperingen, die heeft daar wel iets op gevonden. Die zegt, hey Kiki, frisse verse fruit slaat tegen de hitte. En straks om 2 uur de leswagen in met airco en met Studio Brussel om rijles te geven. Ik zal voor de plaatjes zorgen. Nu deze, Violet Grohl en Bug in the Cake.

Lekker tintelend plaatje Strangers van Kenya Grace. Niet te veel fysieke inspanning best bij dit weer. Maar draaien aan de festivalroulette, dat moet wel nog lukken straks, toch? Misschien wil jij wel.

0: live. Samen met Studio Brussel. Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl. Voorwaarden op pearl.be. Breaking
1: news. Dat geluid, dat betekent vaak dat er dingen bewegen op internationaal vlak. En dat is meestal geen goed nieuws voor uw export. Maar gelukkig is er ook Credendo. Om u te helpen de onzekerheid in de wereld om te zetten in kansen voor uw bedrijf. Met Credendo kiest u voor een solide Belgische partner. Zo begeleiden we u bij uw exportprojecten, dekken we uw risico's en vinden we samen de beste financieringsoplossingen. Ontdek al onze diensten op credendo.com.
2: Credendo. Turning uncertainties into opportunities.

0: voor de fans van de musical Annie. En iets voor de fans van Jay-Z Hard Knock Life. Allee, nog één keer. Bijna half twee, fijn dat je luistert. Studio Brussel.
1: De festivalroulette.
0: Je luistert ook naar iets leuks, want je weet, de festivalzomer is bezig. De zomer is ook bezig. Een beetje te goed zelfs op dit moment. Het is echt bakken en braden overal. Ik hoop dat het gaat meevallen als we binnenkort allemaal met onze tent ook weer naar de festivals moeten trekken. Want dat is verschrikkelijk. Als je dan 's morgens in de warmte uit die tent moet kruipen en denken van wow, te warm, dat hoefde nu ook weer niet. Maar in elk geval, we zitten in dat festivalseizoen. We zitten in die festivalzomer. Dus laat ons dat nog een beetje extra aanvoelen. Daarom hebben we hier een grote festivalroulette geïnstalleerd. Daarin zitten drie nummers. Jij mag aan die roulette draaien tot je het nummer gevonden hebt dat je wil. Je mag drie keer draaien. Bij de derde keer spelen we sowieso het derde nummer. Maar het is gewoon leuk. Een beetje live muziek van op de festivals op je radio. Dus laat maar weten. Wil jij zo meteen al draaien aan de festivalroulette? Laat het nu weten in de app. En dan horen we elkaar zo meteen na Cranbin.
2: Wil jij draaien aan de festivalroulette?
1: Stuur nu Festivalroulette en je telefoonnummer in de app van Studio Brussel.
2: De festivalzender.

0: werkt nog beter bij 30 plus. Daarbuiten Crying Bin en Time You and I. Studio Brussel.
1: De festivalroulette.
0: Ja, hij staat hier te blinken, onze festivalroulette. Klaar om aan gedraaid te worden. En Kjell is de gelukkige vanmiddag. Hallo Kjell, hoe gaat het?
2: Goedemiddag. Heel warm.
0: Ja, heel warm. Inderdaad. Jij bent aan het werken. Wat doe je van werk? En sta je ergens fris of valt het een beetje tegen?
2: Ik ben schilder en we proberen een beetje met de schaduw mee te schilderen. Maar ja, het blijft natuurlijk wel warm.
0: Ja, heeft dat niet ontzettend veel invloed op schilderwerk? Ik bedoel, die temperatuur, die verf, die ziet toch ook af op een bepaalde manier? Of ja, ik weet niet hoe dat zit, hè, maar is dat niet anders?
2: Ja, vandaar dat we een beetje proberen met de zon mee te schilderen natuurlijk. Als we in de schaduw staan, valt het wel nog redelijk goed mee.
0: Oké, en wat ben je aan het schilderen vandaag?
2: Ramen.
0: Oké, alright. Oh, dat geeft dan ook zo extra warmte af. Als dan zo de zon op dat raam weer kaatst en zo van die dingen.
2: Ja, inderdaad. Sorry, niet zo aangenaam vandaag.
0: Maar wat zijn jouw trucken om het daar toch fris te houden? Naast in de schaduw schilderen, wat heb je zo nog allemaal bij om het fris te houden?
2: Vooral veel water drinken. Ja. En nu en dan een keer je hoofd een beetje nat maken, kan ook geen kwaad.
0: Nee, kan zeker geen kwaad. En verkoelende muziek horen, dat kan ook helpen. Ik heb hier 3 live nummers in de festivalroulette gestoken. Een beetje festivalmuziek, dat kan nooit kwaad. Ben jij van plan om veel festivals te doen deze zomer?
2: Ik vertrek morgenavond naar Nederland voor een festival. Okay. Dus het zal ook zweten worden.
0: Ja, en welk festival is dat?
2: Gera on Air.
0: Oké, wat ga je daar zien?
2: Vooral Architects, Papa Roach. Een beetje Offspring speelt ook.
0: Oké. Okay.
2: Dus, het wordt een feestje.
0: Het wordt een feestje met veel zware gitaren, als ik het dan goed hoor aan de band die je zegt. Dus dan hoop ik, Kjell, dat er voor jou iets gaat tussen zitten in de festivalroulette. Je mag maximum 3 keer draaien. Als jij klaar bent, dan mag je roepen roulé.
2: Oké, roulé.

0: niet zomaar housewife vandaan. Het is Not a Housewife van Glint en Daan samen in een zeer verhitte versie. Ga je hiervoor?
1: Ik zou mijn collega erg blij maken, maar we gaan toch voor de volgende gaan.
0: We gaan voor de volgende gaan.

0: iets helemaal anders, iets rustigers. En er zit Cold in de titel. Misschien helpt dat wel bij de hitte. Cold Little Heart, live door Michael Kiwanuka. Kjell, wat denk jij?
1: Het is iets anders dan gitaar, maar Michael Kiwanuka kan er altijd wel bij. Dus,
0: is het waar?
1: We gaan voor deze gaan.
0: Ah, dat is ja, een zeer, zeer schone keuze. Die gaan we doen. Michael Kiwanuka, hopelijk brengt hij wat rust en wat verkoeling waar je daar aan het schilderen bent. Doe de groeten aan de collega. En ik ga met heel veel plezier spelen. Hier is hij voor jou, Cold Little Heart. En heel veel plezier in Nederland, hè.
1: Dank u wel.
0: Dank je wel, jo.
2: Studio Brussel. De festivalzender.

0: Jasper en Clooney, heel lief berichtje van Louise uit Leuven in de app. Ze zegt, willen jullie de groetjes doen aan mijn allerliefste mama Nele? Nele is blijkbaar aan het strijken en Studio Brussel staat op. Terwijl ik nog aan het blokken ben, zegt Louise, zo kan ik toch meegenieten van alle goede muziek. Ze heeft echt al enorm veel betekend voor mij tijdens deze blok. En zonder al haar steun zou ik het niet overleefd hebben, denk ik. Dus dankjewel, groetjes Nele en groetjes Louise.
1: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
2: Midas, je kan altijd vooruit.
3: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
4: Bon, de Nico komt niet.
3: Zij die het vergeten.
4: Els, waar zei jij?
3: En zij die vergeten te annuleren.
4: Zeg, iemand een tom gehoord?
3: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
4: Ah, zalig.
3: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
5: Oké, actie!
6: Tijdens de Minions & Monster Days bij Kinepolis zetten de Minions alles op stelte. Op 27 en 28 juni beleef je Minions & Monsters en krijg je een leuk boekje cadeau.
5: Perfect.
6: Koop je tickets via kinepolis.be.
7: Serieus? Jij toch niet? Allee, wij twee, we hebben alles samen overleefd. Oniekamp, examens, onze toxische exen, maar dit? Je flesje zomaar uit je hand laten vallen? Allee, zo zijt jij toch niet?
8: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
9: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze avocado's. 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag.
10: Carrefour. De mocktails, die zijn er al. Nu nog de zomerhit.
11: Kies mee, de hit van deze zomer.
12: Santé.
11: Ontdek alles op VRT Max. Het is pas echt zomer met VRT Zomerhit.
13: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert. Altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.

Making Love to His Guitar, Jimi Hendrix en All Along the Watchtower. Hij krijgt daarvoor minstens 4 emojis van Robin uit Gent. Een gitaar, een vlam, een picobelleteken en een zonnebril. En ik heb nu Jay Bernard.

0: Wat je niet ziet, is er vaak toch. Mantelzorg bijvoorbeeld. 1 op de 3 Vlamingen zorgt elke dag voor een naaste. Vaak onzichtbaar en soms best zwaar. Je kan die zorg niet wegnemen, maar wel verlichten. Met een goed gesprek of door een taak over te nemen. Geef hen ademruimte, want...
1: Dat had ik even nodig.
0: Ontdek hoe jij kan helpen op mantelzorgers.be. Bedankt, mantelzorgers.
2: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
3: Eén film, één uitzonderlijk formaat. Eén plek in de Benelux.
4: Help me go home.
3: Beleef de Odyssey van Christopher Nolan in IMAX 70 mm film. Exclusief bij Kinepolis Brussel. Vanaf 15 juli. Reserveer nu je tickets op kinepolis.be.
5: Welkom, welkom bij ons in Barcelona.
3: Hier wacht een onvergetelijke zomer. Met de leukste attracties en al jouw helden. In het magische familieresort aan de kust. Beleef jouw eigen wow in Plopsaland, Belgium.
6: Een zomer vol liefde. Dat kan tellen.
7: Wilt jij met mij een meloen delen?
8: Hola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar €1,49 per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen. Want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
9: Dit is Studio Brussel.
10: Studio Brussel.
11: Het is 2:00, een heel goede namiddag.
12: VRT Nieuws.
11: Melina Verbeek. Het is vandaag de warmste 24 juni ooit gemeten. Het vorige warmterecord uit 1976 is al verbroken, zegt weervrouw Sabine Hagedoren.
13: We zitten nu al ruim boven 33 graden in Ukkel. Dus het vorige dagrecord, het warmterecord van 1976, dat was 32,8 graden, is al scherper gesteld. En het wordt nog heter. In de loop van de namiddag halen we nog maximaal tot 35 of 36 graden in de steden. Misschien lokaal wel een 37 graden. En ook de komende dagen blijft het nog bloedheet en zullen er waarschijnlijk wel dagrecords sneuvelen.
11: In het provinciaal domein Puijenbroek in Wachtebeke in Oost-Vlaanderen is het Ketnet Zomerfestival aan de gang. Er worden in totaal meer dan 5000 festivalgangers verwacht, vooral gezinnen met kinderen. Maar de meeste mensen zijn goed voorbereid op de hitte.
14: We hebben spuitbussen mee, waaiers mee, voldoende drinken mee, een beetje eten zoals je kan zien. En heel veel fruit, dus we zijn er klaar voor.
15: Heel veel drinken en heel veel ijsblokken meenemen.
16: Een hele rugzak vol ijsblokken.
17: We hebben ons bikini meegenomen.
18: Ja, om te kunnen zwemmen en ons te laten afkoelen.
19: Er is nu ook veel voorzien voor schaduw en waterstandjes. En dit is gewoon superleuk en dit kan je gewoon niet afzeggen.
11: Tegen 2040 zullen er in Europa per jaar 400 extra doden vallen bij zwakke weggebruikers in het verkeer, omdat nieuwe auto's langer en hoger worden. Dat blijkt uit een rapport van een Europese koepelorganisatie voor duurzaam vervoer. Onder meer de hogere motorkap leidt tot zwaardere letsels bij verkeersongevallen met voetgangers en fietsers. Grotere wagens verbruiken ook meer energie en grondstoffen, ook elektrische, en ze nemen meer openbare ruimte in, zegt Bon Beter Leefmilieu.
20: Een steeds groter wordende wagen past niet meer in de parkeerplaats vandaag de dag. We gaan...
21: Gast, wat doet jij nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen. Jij toch niet?
22: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
23: Bij Midas.

0: Waar zit je?
1: Ik zit bij O'Green. Ben aan het shoppen voor mijn feestje.
0: Uiteraard.
1: Ja, ze hebben hier echt alles. Plantjes in bloei, barbecues, parasols, loungezetels.
0: Wow.
1: Alles voor dan aperitief. Alleen,
0: wow.
1: Ik krijg dat allemaal niet in één auto.
0: Ik kom af. Tot ziens.
2: Bij tuincentrum O'Green is de voorbereiding van je feest een feest op zich. Ontdek het zelf bij O'Green Aarschot, Sint-Katelijne-Waver en Ninove.
3: Studio Brussel, live. Het aantal besmettingen wel snel aan het stijgen, tot meer dan 1000 nu, met bijna 300 doden ook. We halen vandaag tot 32 graden aan zee en tot 37 in het binnenland. Morgen tot 38 graden en vrijdag wordt wellicht de heetste dag, tot 39 graden dan met in de namiddag kans op onweer.
4: Hoogstraten aardbeien.
5: Kirsten Lemaire.
6: Heet, heter, heetst. Het is niet normaal, maar de muziek die blijft gewoon vanzelf komen. Je hoort meteen yeah, yeah, yes. We zijn vertrokken.
4: Je luistert naar Studio Brussel.
0: Life is music.

Over exact 1 maand verschijnt het nieuwe album van Charlie XCX, Music Fashion Film, met Martin Scorsese, Marc Jacobs en John Cale op de cover. En dit zomerslied met gitaren staat daar ook op. De beste

Hey boy, hey girl en iedereen daartussen, let's go. We kunnen het, ook al zijn we aan het afzien in die hitte. Je kreeg Chemical Brothers en dat doet mij denken aan de hitte die ook in de AB hing vorige week tijdens die twee concerten van Jack White. Dit is God and the Broken Ribs. Alsjeblieft.

0: zondag zal het uiteraard anders klinken met zangeres Emily Armstrong achter de microfoon. Linkin Park op Werchter Park Live. Hopelijk is het tegen dan toch een paar graden koeler. Twee mooie kleuren zometeen, wit en roze.
1: Lokerse feesten. 10 dagen feest op de Grote Kaai in Lokeren. Van 31 juli tot en met 9 augustus. Met onder meer Lenny Kravitz, Oscar and the Wolf, Zwangere G, The Streets, Tom O'Dell, Lost Frequencies, Dropkick Murphys, Xavier Rudd en Editors. Tickets en info, lokersefeesten.be. Samen met
2: Studio Brussel,
1: de festivalzender.
3: Lotto is op zoek naar stembanden. Stembanden om onze rode duivels mee naar de winst te schreeuwen. En die ook schreeuwen als ze horen dat er 1 miljoen euro extra in de jackpot zit. Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 6.500.000 euro. Lotto. Omdat het kan.
4: Voilà, dat was de Brabanson. Een tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
5: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Kessie, Keno. Lekker op vakantie. Kessie. Want alleen deze week reisbagage van onder andere Eastpak tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel 200 euro per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
2: Studio Brussel.

0: Dat was uiteraard Amy Winehouse. Ook veel zwarte t-shirts gezien afgelopen weekend. Ja, we hebben al een heel mooi festival achter de rug waar we 4 dagen lang mochten zijn. Graspop Metal Meeting op dag 1, dat was de donderdag, vierden we samen met frontvrouw Sharon van Within Temptation 2 dingen. Namelijk het 10-jarig jubileum van de band op Graspop Metal Meeting en ook hun 30-jarig bestaan. Sharon die kreeg van Nona en Thibaut een gigantische taart. Ook veel bedankingen van bekende fans en van luisteraars. En een poster van de line-up van hun allereerste passage in 1998, die getekend werd door alle fans. Het moment dat de taart binnengebracht werd, ja, dat was echt een verrassing.
1: Wauw, wat gaaf! Er komt een hele mooie taart met happy birthday, nee, happy 30th birthday. Oh, wat super gaaf, jongens.
0: Super gaaf, en het concert later op de avond was ook een knaller. Daar gaan we nu een stukje uit luisteren. Je kan de babbel met de band nog eens integraal bekijken op VRT Max. Ook heel veel concerten van op de verschillende podia van de 4 dagen vind je daar terug.
2: Live op Graspop Metal Meeting.

0: Dit is Loco Loco, maar wat hij zaterdag gaat doen, Reinier Zonneveld, dat is nog gekker, want hij gaat een set van 8 uur lang spelen, een DJ-set, op het Kiel in Antwerpen, in het stadion van voetbalclub Beerschot. Ze hebben daar wel al beloofd dat ze de grasmat zullen vervangen, want de DJ-boot komt in het midden van het veld met de festivalgangers rond en dat gaat heel plezant worden en waarschijnlijk ook heel warm. It's the most
1: de mooiste tijd van het jaar?
2: Dat is de festivalzomer.
1: Geen ticket voor Rockwerchter en wil je toch gaan? Blijf dan vooral luisteren naar Studio Brussel. Come on, dance with me. Dinsdag maak je kans op de allerlaatste duo-tickets voor Rockwerchter.
2: Studio Brussel.
1: De festivalzender. Exotisch eten op reis, dat kan slecht vallen. Maar wij zijn er voor u. Ook als je op reis meer op toilet zit dan op het strand.
3: Op het strand? Oh, nee, dat gaat niet.
1: Oh. ETIAS. Ontdek onze Assistance Family Verzekering op jaarbasis. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
4: Vul je voorraad zonnebescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Score alle aanvuldeals bij Bol.
5: De cadeaus komen extra vroeg dit jaar. Beleef de mooiste eindejaarsdagen als nooit tevoren tijdens de Europese première van de allereerste theatershow van Cirque du Soleil. Twas the Night Before. Van 26 november tot 6 december in Stad Schouwburg Antwerpen. Tickets en info via cirquedusoleil.com/twas. Samen met Radio 2.
6: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van
7: 30 ideeën voor pastaschotels.
6: In Libelle Lekker naar
7: de 5 beste beleggingen van het moment.
6: In Trends of naar
7: Belgische politiek achter de schermen.
6: In Knak, waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
4: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Score alle aanvuldeals bij Bol.
5: Studio Brussel.

De man met de krachtige stem en de vele backflips op zijn concerten. Benson Boone en Beautiful Things. Ik hoop dat je ook mooie dingen aan het doen bent op deze pokkenhete dag. Ik blijf mooie muziek spelen. Dit is Ize.

volgende maandag zijn ze in het land, zeg. Iron Maiden en hun mascotte Eddie. Ze spelen op Live is Live in het Middenvijverpark in Antwerpen. De echte fans die hebben hun afgesneden jeansvestjes met patches van de band al klaargehangen, denk ik. Goed, we gaan een beetje rustig verder vieren op deze warme woensdag. Het is Rien à fêter met Camille Yembe uit Brussel.

geluid van dat synthje klinkt zo goed. Rianne Fete van Camille, Yembe en Solomon, die heeft wel iets te vieren, want die komt nog eens naar ons land op zaterdag 19 september. Hij komt naar Brussel voor een exclusief open-air evenement van Hangar. En wel bij het Justitiepaleis van Brussel op het Poelaarsplein. En dat gaat heel speciaal zijn, omdat die gevel van het gebouw voor het eerst in meer dan 40 jaar wordt onthuld. Als je daarbij wil zijn, de verkoop die start straks om 4 uur.

0: wat doet je nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
2: Proximus presenteert Beleef de wereld anders.
3: Excuse me. Die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik. Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
4: Ai, nee, ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
2: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton. Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
5: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
6: Sterretje of barst in je autoruit? Boek nu je afspraak bij Carglass en krijg een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Wacht niet, ga naar carglass.be en maak je afspraak.
7: Info en voorwaarden op carglass.be.
8: Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim.
9: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
10: 500?
9: Schatje, dat is €25.
10: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dat voor wat pannenkoekjes met salsas.
9: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Van dat betaald zonder bijkomende kosten.
10: Allee, gracias, Kate.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten. No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1,500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
11: Eén film. Eén uitzonderlijk formaat. Eén plek in de Benelux.
12: Help me go home.
11: Beleef de Odyssey van Christopher Nolan in IMAX 70 mm film. Exclusief bij Kinepolis Brussel. Vanaf 15 juli. Reserveer nu je tickets op kinepolis.be.
13: Studio Brussel.
14: Het is 3:00, een heel goede namiddag.
15: BRT Nieuws.
14: Melina Verbeek. Luna Hendricks stopt met kunstschaatsen als topsport. Dat heeft ze daarnet zelf gezegd op een persconferentie.
16: Ik heb besloten nu om een punt te zetten achter mijn topsportcarrière. Ik ben gewoon heel erg trots op alles wat ik bereikt heb. En ik denk als kleine meisje dat ik nooit had durven dromen om zoveel te kunnen bereiken. En daar ben ik wel enorm trots op.
14: Hendricks is nu 26. In 2024 werd ze de eerste Belgische ooit die goud won op een Europees kampioenschap. Maar 2 jaar later wil het lichaam niet meer mee.
16: Mijn niveau, ik kan op mijn niveau blijven, maar mijn niveau is niet meer goed genoeg voor alles wat er aankomt. Alle nieuwe opkomende talenten. En ja, ik wil gewoon met een voldaan gevoel afscheid kunnen nemen. En ik denk dat dat vandaag de moment was om die stap te zetten.
14: In totaal behaalde Luna Hendricks 4 Europese en 2 WK-medailles en een Olympisch diploma. Ze nam 3 keer deel aan de Olympische Winterspelen. Het is vandaag de warmste 24 juni ooit gemeten. Het is in Ukkel al meer dan 33 graden. En daarmee is het vorige record uit 1976 verbroken. Toen werd het 32,8 graden. En er zullen tijdens deze hittegolf nog records sneuvelen, zegt David Deenhouw van het KMI.
17: Ook morgen en overmorgen zullen we dagrecords verbreken. Morgen is het te breken dagrecord 33,6. Vrijdag staat het op 33,5. Dus ook beiden uit 1976, vermits we naar temperaturen gaan van 36, 37 of misschien zelfs 38 graden.
14: Genk On Stage schrapt liever alle optredens die nu zaterdag voor 6:45 gepland stonden door de voorspelde hitte. Er wordt bekeken of die artiesten op een ander moment gepland kunnen worden. Op vrijdag en zondag verandert er voorlopig niets. Op Genk On Stage op de affiches staan meer dan 100 artiesten, onder wie Triggerfinger, de Jeugd van Tegenwoordig, Nona van Brakel en Ize. In de haven van Antwerpen heeft de douane een grote hoeveelheid hash in beslag genomen. Het gaat om meerdere tonnen drugs. De drugs werden ontdekt in een container die van Marokko kwam. Er loopt nu een onderzoek naar wie de drugs verstuurd heeft en voor wie ze bedoeld waren.

It's Only Natural, maar die hitte, ik weet niet hoor. Bones van The Killers. Magnetic van de Bausa is overal. Het fladdert de hele tijd voorbij op TikTok. Je hoort het in clubs en het zit al in elke zomerplaylist. De Noren van de Bausa, ze zijn met drie, komen nu naar de AB in Brussel. Ze komen op vrijdag 30 oktober, is vandaag aangekondigd. En dat gaat heel bijzonder zijn, want wat ze doen is sowieso zo van die Scandinavian melodies. En dan elektronica sowieso, maar ook veel live instrumenten. Dus als je daarbij wil zijn, dan zal je klaar moeten zitten nu vrijdag om 10 uur voor de ticketverkoop voor The Bausa.

0: Veel instrumenten hebben last van de hitte. Ik vraag me af of dat bij een mondharmonica ook zo is. Nu plots, nu ik dat hoor. Xavier Rudd en Follow the Sun.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
0: Paradise City. Ja, we zitten in full effect. Die festivalzomer die slaat ons langs alle kanten rond onze oren. En dat is goed, het is wel warm. Maar goed, we gaan daar oplossingen voor vinden. De festivals zijn daar oplossingen voor aan het vinden. Want er zijn er veel, heel veel komend weekend. Waaronder Paradise City, dat start vrijdag. En als je zegt, ja, ik heb geen ticket, ik ben eraan voor de moeite. Nee, we got your back. Want wij geven morgenavond een duo-ticket weg voor Paradise City en meteen voor vrijdag. Dus als je donderdag wint, morgen, dan kan je meteen vrijdag je boeltje pakken en naar Paradise City om te gaan dansen. En dat is niet alles, want misschien zeg je ook wel, ja, oké, maar ik heb nu niks geregeld qua vervoer. Dat wordt ook gefixt. Je wordt ook opgehaald en veilig weer naar huis gebracht. En dat is niet zomaar met een busje, met iemand die je niet kent achter het stuur. Nee, dat is onze DJ Amber Broos, die jou komt oppikken en terug naar huis brengt. Dus het is echt een win-win. Morgenavond goed luisteren naar de festivalzender. En wie weet, grabbel jij nog naar dat ticket en die lift heen en terug naar Paradise City.
2: Studio Brussel.
1: De festivalzender. Muziek geeft je nog meer energie aan het stuur van een Cupra.

0: steeds op één in de afrekening Wet Leg en Mange Toe. Ik heb zeer bijzonder nieuws voor fans van The War on Drugs. Misschien draai ik straks wel hun langste nummer, maar er is nog iets.
1: Metal sensatie Spirit Box komt naar België. Samen met Ginger en Dying Wish als support. Op 8 oktober in de Lotto Arena in Antwerpen. Tickets en info livenation.be. Spirit Box Live, samen met Studio Brussel.

0: ton prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Go Yellow!
2: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
3: Amai, dat is internetjes.
2: Info op telenet.be.
4: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
5: Een zomer vol liefde. Dat kan tellen.
6: Wilt jij met mij een meloen delen?
5: Ola. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar €1,49 per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen. Want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
7: Studio Brussel.

0: Under pressure en vooral gebukt onder de hitte. Houd het fris waar je ook zit. Zoals Erik op de fiets, die zegt mamma mia que calor. Hij blijft zoveel mogelijk langs de waterlopen fietsen huiswaarts. En elk plekje schaduw meepakken, zo hoort het.
1: Studio Brussel en Rock Werchter
2: zetten jou op de eerste rij. Yeah.
1: Bij The War on Drugs.
0: Ja, toen ik dat eerst hoorde, dacht ik, wat, wacht, nee, dat kan niet. Maar het is helemaal waar. Jij mag namelijk exclusief de generale repetitie bijwonen van de War on Drugs, vlak voor de band. Het hele festivalpark van Werchter gaat inpalmen. Dat gaat echt gebeuren. Er gaan echt luisteraars bij die laatste repetitie kunnen zijn van de War on Drugs. Hoe kan je daarbij zijn? Ik kan maar één ding zeggen. Maandag zeer goed luisteren naar Studio Brussel. En zo jouw plekje winnen. En dan misschien al eens kunnen horen en voelen hoe dat gaat klinken als ze de hit gaan spelen. Enfin, de meerdere hits. Maar vooral als ze Thinking of a Place gaan spelen.
1: Studio Brussel en Rock Werchter
2: zetten jou op de eerste rij.
1: Bij The War on Drugs.
2: Studio Brussel.
0: Je kan het nu ook al eens voelen hoe dat weer ging. Dat lange, heerlijke nummer. Niks meer verfrissend en verkoelend dan dit. Ik ga nu zwijgen en ik ga meegenieten van The War on Drugs. Thinking of a Place.

0: Er zijn niet zo heel veel nummers waarvoor de term meesterwerk gebruikt mogen worden, maar dit is er ongetwijfeld eentje, zegt Ambrose. En Sharon die zegt, ah, wat hoop ik dat ik hier als supergrote fan van de War on Drugs mag bij zijn volgende week, bij die generale repetitie. Telkens als ik ze hoor voorbij komen, kan ik al niet wachten tot maandag om de hele dag te luisteren. Ja, want dat moet je dus doen.
1: Editors Live. België's favoriete Britten zijn terug met nieuwe muziek en een show in de AFAS Dome. Op vrijdag 19 februari. Tickets vanaf vrijdag om 11 uur via livenation.be. Editors Live in Antwerpen. Samen met Studio Brussel. Spanje, nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
2: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton, nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Score alle aanvuldeals bij Bol.
1: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel €11.000 korting. Maak snel een afspraak bij je Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
3: Breaking news.
1: Dat geluid, dat betekent vaak dat er dingen bewegen op internationaal vlak. En dat is meestal geen goed nieuws voor uw export. Maar gelukkig is er ook Credendo. Om u te helpen de onzekerheid in de wereld om te zetten in kansen voor uw bedrijf. Met Credendo kiest u voor een solide Belgische partner. Zo begeleiden we u bij uw exportprojecten, dekken we uw risico's en vinden we samen de beste financieringsoplossingen. Ontdek al onze diensten op credendo.com.
4: Credendo. Turning uncertainties into opportunities.
5: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
6: Sterretje of barst in je auto ruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu een afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
7: Info en voorwaarden op carglass.be.
8: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €5,35. Aldi, altijd slim.
2: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenore. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
9: Life is music. Hey, it's Billie Eilish and you're listening to Studio Brussels.
1: Studio

0: Dat was Billie Eilish. Vanavond leer je op Studio Brussel alles bij over een geliefd Brugsfestival.
1: Studio Brussel.
2: De festivals zijn
1: daar. Cactus Festival.
0: Je kan vanavond naar een special over het Cactus Festival in Brugge luisteren tijdens de festivalzender met Marie Neefs. Om 9 uur begint dat. Ik ga sowieso naar Cactus van 10 tot en met 12 juli om de bands daar aan te kondigen. En ik moet zeggen, een van de optredens waar ik heel erg naar uitkijk is dat van de Nieuw-Zeelandse artiesten Aldous Harding. Ze was er een paar jaar geleden ook al. Het was een heel bijzonder optreden omdat ze zo theatraal doet en tegelijkertijd het nooit te groot maakt. Dus het is een heel bijzondere artiest. Ze heeft net een nieuw nummer, dus dat wil ik nog eens laten horen. En dan vanavond nog veel meer over Cactus op je radio. Aldous Harding nu met Venus in de Zinnia.
2: Studio Brussel.
1: De festivalzender.

Apart gezongen laat ons zeggen dat Young Lean zijn artistieke vrijheid gretig inzet voor deze Storm 2 samen met Generation. Ik heb nog twee nummers voor jou. Eerst eentje om te dansen van Paul Kalkbrenner. Die zien en horen we binnenkort ook op Rock Werchter. En Paul die zegt, 'tis time to dance. Let's go.

0: Time to Dance met Paul Kalkbrenner. Het is ook time om je te plaatsen voor de finale, voor de concerttrip voor Muse straks bij Nona en Thibaut. Dus hou je daarvoor klaar.
1: Studio Brussel.
0: Dat is in Londen, hè? Dus niet te missen die wedstrijd. Blijf luisteren. Ik ga deze nog spelen voor ze zijn. Das Pop en Never Get Enough.

0: Hij is onderweg naar een volgend slachtoffer en gewapend.
1: De nachtmerrie blijft duren in thuis.
2: Femke!
3: Moet je dansen.
1: Maar elke nachtmerrie stopt ooit.
3: Wacht.
2: Is er iemand?
1: Toch?
4: Ik raad je aan om in uw verhaal getijs te houden.
2: Waarom verdacht je me dan eerst wel?
5: Ik heb me toen vergist, zeg ik toch.
2: Schatke, kom hier. Oh, mijn engel.
1: De seizoensfinale van Thuis. Vrijdag 26 juni op VRT1 en op VRT Max.
6: Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
7: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
8: Hey, zin in een nieuwe keuken?
9: Nu een kookplaat met ingebouwde dampkap en montage cadeau. Grando.
10: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
11: Ja, want als ik mijn auto start, dan doet hij biep, biep, biep, biep.
10: Ja, sorry. Ja, tijd voor een onderhoud, hè.
11: Ah ja, oké, maar waar?
10: Wel, hier, bij Midas. En de merkgarantie blijft behouden.
11: Oef.
1: Midas, je kan altijd vooruit.
12: Het is Amazon Prime Day, met 4 dagen lang topdeals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een leven?

0: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Shop nu op amazon.com.be.
1: Helemaal.
0: De redders, die zijn er al. Nu nog de zomerhit. Kies mee, de hit van deze zomer. Ontdek alles op VRT Max. Het is pas echt zomer met VRT Zomerhit. Na 140 jaar innoveren gaat Mercedes-Benz 140 uur trakteren. Zo geniet u van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij uw erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
2: Dit is Studio Brussel.
3: Studio Brussel.
4: 4 uur, een hele goede middag.
5: VRT Nieuws
4: met Melina Verbeek.
6: Luna Hendricks stopt met kunstschaatsen als topsport. Dat zei ze op een persconferentie. Hendricks is nu 26. In 2024 werd ze de eerste Belgische ooit die Europees kampioen werd in het kunstschaatsen. Maar 2 jaar later wil het lichaam niet meer mee.
7: Mijn niveau, ik kan op mijn niveau blijven, maar mijn niveau is niet meer goed genoeg voor alles wat er aankomt, alle nieuwe opkomende talenten. En ja, ik wil gewoon met een voldaan gevoel afscheid kunnen nemen. En ik denk dat dat vandaag de moment was om die stap te zetten.
6: In totaal behaalde Luna Hendricks 4 Europese en 2 WK-medailles en ook een Olympisch diploma. Ze nam 3 keer deel aan de Olympische Winterspelen. Geen topsport meer, maar schaatsen blijft ze wel doen, zegt ze.
7: Het is niet omdat ik een punt zet achter de topsportcarrière dat ik geen stap op het ijs meer ga zetten. Integendeel.
6: In Gent staan bijna 40 mensen terecht in een groot proces over mensenhandel. Ze zouden jarenlang honderden jonge vrouwen vanuit China naar Europa hebben laten komen. De vrouwen hoopten hier om veel geld te verdienen, maar ze werden gedwongen om zich voor weinig geld te prostitueren, zegt Michele Welgraven, dat is de advocaat van Migratiecentrum Miria.
8: Zo is er een dame bijvoorbeeld waarvan dat de zoon een heel zware rugoperatie moest ondergaan. Maar in plaats van dat zij dan met meer geld terugkomen, kreeg ze vaak meer schulden, want men vraagt eigenlijk bijzonder grote bedragen om te worden overgereisd naar Europa en hier bepaalde documenten te verkrijgen. En dan moet men bepaalde diensten, seksuele diensten in dit geval, verlenen om die schulden terug af te betalen.
6: De vrouwen moesten vaak 7 dagen per week werken, 12 uur per dag zonder pauzes. Ze konden ook niet kiezen welke diensten klanten van hen mochten vragen. Het parket vraagt straffen tot 10 jaar. In Kontich in de provincie Antwerpen is vanmiddag een fietser levensgevaarlijk gewond geraakt bij een aanrijding. Het ongeval gebeurde op het kruispunt van de Groeningelei en een zijstraat. Een verkeersdeskundige onderzoekt hoe dat ongeval kon gebeuren. De Groeningelei, dat is een drukke verbindingsweg tussen de E19 en de A12, is voorlopig afgesloten op de plek van het ongeval. En in Evergem in Oost-Vlaanderen is de 29e editie van Rock for Specials aan de gang. Dat is een festival voor mensen met een verstandelijke beperking. Door de hitte zijn er iets minder festivalgangers dan de vorige jaren, maar de meesten hebben zich niet laten afschrikken.
9: Toen wij toekwamen hadden we ons niet voorbereid, maar nu hebben we zo van die handdoeken waar ons nat gemaakt en dat is wel zalig.
10: Ja, 38 graden, dat is juist gezien op de meter van de apotheker die er wat verderop.
11: Wij hebben inderdaad wel getwijfeld om naar hier te komen, maar ja, onze directie even toegelaten.
12: Dat er heel veel goede maatregelen genomen zijn. Het is hier dik in orde.
6: We halen vandaag tot 32 graden aan zee en tot 37 à 38 in het binnenland. Morgen tot 38 graden ook. Vrijdag wellicht de heetste dag tot 39 graden dan, met in de namiddag kans op onweer.
4: 180 kilometer file op de wegen op dit moment. Op de Antwerpse ring richting Nederland 45 minuten extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent ook 1/2 uur bij tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En op de R2 richting Stabroek 1 kwartier aanschuiven tussen Beveren en Lilo. Naar Antwerpen gaat het traag op de E34 op de wegen op dit moment. Op de Antwerpse ring richting Nederland 45 minuten extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent ook 1/2 uur bij tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel en op de R2 richting Stabroek 1 kwartier aanschuiven tussen Beveren.

0: werken in Temse. Naar Brussel op de A12 in Wilrijk. Door een defecte vrachtwagen ook file op de rechterrijstrook. En op de buitenring rond Brussel 45 minuten vertragen tussen Wezenbeek en Vilvoorde door een ongeval op de rechterrijstrook. En op de binnenring een half uur vertragen tussen Dilbeek en Tervuren.
1: Camping of glamping? Hoe je ook reist, touring is er voor jou. Studio Brussel.
0: Oké, probeer het gewoon, probeer het. Probeer eens met je smoel voor de radio te zitten en beeld je in dat er frisse lucht uitkomt.
2: Ah, oh, zalig. Al klinkt de muziek van Arsenal dan toch misschien eerder als een tropische zucht.
1: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

0: Want we moeten eerlijk blijven, het eerste slachtoffer van de hitte is al gevallen.
1: Oh?
0: Ja, dan heb ik het over het dagrecord uit 1976. Want 50 jaar geleden was het de warmste 24e juni ooit in ons land. En de temperatuur in Ukkel is nu al verschroeiend heet en loopt dus op tot meer dan 33 graden. Daarop zeg ik, jongens, het is niet meer normaal.
1: Ja, ik vind het vooral niet normaal dat Ben en Luna stoppen met schaatsen en minder dat dagrecord is verbroken misschien. Dat is echt nieuws wat ik vandaag totaal niet had zien aankomen. En zeker na Ben, dat ook Luna nog stopt. Twee legends die wij eigenlijk een beetje verliezen vandaag.
0: Ja, we gaan die straks nog op een gepaste manier eren natuurlijk. Maar het is normaal natuurlijk dat we over het weer blijven leuteren. Hoe zorg jij eigenlijk voor afkoeling, Nona?
1: Ik zit eigenlijk de afgelopen dagen heel veel in de auto. En dan is het echt wel airco à volonté. Want ik heb dat bij mij thuis niet. Dus daar is het wel echt mega zweten. En ik ben ook een beetje bang eigenlijk. Want ik heb vanaf vanavond elke dag ga ik DJ'en. En dat gaat heel, heel, heel warm zijn, denk ik. Dus als iemand nog tips heeft om het te verkoelen, graag.
0: Ja, misschien kan je een blik Aquarius in je nek leggen. Want gisteren zag ik ons Melina van het nieuws bijna bezwijken door de hitte. En die had een blikje Aquarius in haar nek liggen. Gelukkig is er ook de VRT die gratis ijsjes aanbiedt. En dat wens ik eigenlijk iedereen toe. Maar mochten dat er nu nog zijn van Lotus, dan was het helemaal feest natuurlijk.
1: En waarom van Lotus?
0: Oh, de ijsjes van Lotus zijn echt de beste ooit. Je hebt nu ook zo van die nieuwe met dan zo een speculage met daar dan ijs tussen. En dan een ander speculage. Een soort van wafeltje eigenlijk.
1: Oké.
0: Ja, top. Ja. Top vind ik dat.
1: Ja, ik val te overtuigen. Bon. Welke middelen consumeer jij om de verfrissing een beetje op te zoeken? Stuur ons wat suggesties in de app, alsjeblieft.

0: Ja, een scenario dat we willen vermijden, hè, Olivia Rodrigo, ondanks de temperaturen. Studio
1: Brussel. Nona en Thibault.
0: Jan van Bokhoven, dat is een naam die eigenlijk prachtig klinkt sowieso al, maar die stuurt een bericht in de app, namelijk: ik consumeer ijsjes om het hoofd koel te houden. Het probleem is wel dat ik 's nachts moet werken op de luchthaven van Luik en dus overdag moet proberen slapen. Heel moeilijk nu. Gert Bosmans die zegt ook: 2 bollen vanil met verse aardbeien die eerst nog in de frigo hebben gestaan, zodat alles ijskoud naar binnen gaat en je lichaam eventjes afkoelt. Ja, we hebben gevraagd voor suggesties om het hoofd wat koel te proberen houden bij deze helse temperatuur. Dan is er Floris Geus die zegt van: ja, om af te koelen moet je gewoon, ja, gewoon vind ik dat niet, een compressor pakken en water ervoor houden en dan heb je nevel en dat is echt zalig. En van Martin Kuppes krijg ik ook honger, ondanks de hitte. Ik ben watermeloen aan het snijden, zelfs wat feta eronder, nog wat munt en balsamico om de inwendige mens wat te verkoelen.
2: Mm, prachtig. Dag Lisse uit Sint-Niklaas.
3: Hallo.
2: Jij bent er ook bij. Ben je nog niet gesmolten?
3: Bijna.
2: Ja, dat kan ik geloven. Lisse, we gaan elkaar zien dit weekend, heb je gestuurd in de app. Vertel.
3: Ja, ja, op Openluchthuis Nieuwkerk. Daar kom jij onze, ja, ik wou zeggen takker afspelen, maar het is een openluchthuis.
0: En maar goed ook, hè, Lisse, dat het een openlucht is. Hoe gaan jullie om met het organiseren van zo'n evenement en de hitte die eraan zit te komen dit weekend?
3: Ja, we zijn al heel de week op zoek naar ja, alle soorten manieren om te verfrissen. Met vernevelingskanonnen, kraantjes, fonteinen. En ja, dat begint toch te lukken allemaal.
0: Kijk, ik weet ook dat Nona... Ze heeft het niet op haar rider staan als ze komt draaien, maar ze heeft daar net tegen mij in vertrouwen verteld: oh, die lotusijsjes die ga ik op mijn rider zetten als ik dit weekend ga draaien. Kunnen jullie dat regelen?
3: Ik zet het hier direct op onze winkellijst.
0: Ah, kijk.
2: Boy, je bent zo aan het gooien, jongen.
0: Nee, ik ben absoluut niet aan het gooien. Ik doe dat voor jou. Lisse, heel veel plezier in ieder geval met de openluchtvuif daar in Sint-Niklaas, Nieuwkerken.
3: Ja, in Nieuwkerken.
0: Nieuwkerken, inderdaad. Je hebt me op tijd verbeterd. Maar ik wil je nog één ding zeggen, Lisse. Weet je wat ook kan helpen tegen deze hitte?
3: Nee.
0: Goede muziek op een plek waar het eigenlijk altijd koud en grijs is.
3: Oei.
0: Londen bijvoorbeeld.
1: Studio Brussel. Luister deze week naar Nona en Thibault. En ontdek het nieuwe album van Muse. Live in Londen.
2: Ja, die concerttrip dat is ook pas in november. Dus het zal daar sowieso wel wat frisser zijn dan hier. Je maakt hier tijdens onze radioshow nog altijd kans op een concerttrip naar Muse in Londen. Want op een show in België moeten we dus nog even wachten. Als we bassist... Chris van Muse mogen geloven.
4: Hopefully at the end of the year. I think the plan is to do something in November and December. I'm not sure exactly what that looks like yet. But certainly over the course of the next 3 years.
0: Ja, misschien in het najaar, maar misschien ook binnen 3 jaar. Maar wij zetten jou dus op een vervoersmiddel richting de Engelse hoofdstad om oog in oog met de band te staan. En dat vindt Chris dan ook een geweldig idee.
4: I hope whoever wins has a great time. And I'm sure we will probably get to meet the lucky winner at some point. But yeah, good luck to everybody who enters the competition.
0: Maar hoe maak je dan kans op die concerttrip? Ja, door goed te luisteren de komende minuten en uren naar dit radioprogramma. Want het nieuwe album van Muse heet The Wow Signal. Dat is een echt geluidsfragment uit de jaren 70, waarvan ze denken dat het dus buitenaards leven is.
2: Ja, en dat klinkt zo. Super, echt
0: ja,
2: een alien.
0: Het valt op.
2: Als je deze wow-signal dus hoort, dan stuur je gewoon Muse in de app.
0: Succes!

0: Genk on Stage. Het gratis stadsfestival op 26, 27 en 28 juni. Meer dan 100 artiesten verspreid over meer dan 10 podia. Met onder andere de jeugd van tegenwoordig, Triggerfinger, Nicky Dussoleil, Nona van Brakel, Ize, Tof van Commerce en veel meer. Alle info genkonstage.be. Samen met
1: Studio Brussel,
0: de festivalzender.
2: Wallassen, we hebben alles om morgen te vertrekken.
3: Ja, we hebben geen oplader, geen tablet, geen koptelefoon.
4: Ik wacht op de zolder, schat.
3: Ja.
5: Wachten doe je op de vakantie, niet op de zolder. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
6: Jij toch niet? Wat? Ik dacht dat ik u kende, gast. Allee, ik ken de naam van uw eerste crush. Het aantal haren op uw dikke teen. En nu dit? Uw pizzadoos gewoon achterlaten in het park? Zo zei jij toch niet?
7: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
8: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.

0: Wat een dag eigenlijk. Niet alleen Ben Krabbe die gaat stoppen met blokken, maar ook onze bekendste kunstschaatser.
1: Ik heb besloten nu om een punt te zetten achter mijn topsportcarrière.
0: En dan is er Pascal van den Borre die een dad joke stuurt in de app. Die zegt toch logisch dat Luna Hendricks stopt, het ijs smelt.
2: Wauw.
0: Ja, oké. Luna Hendricks, ja, die is nog maar 26 jaar oud en toch ja, stopt ze er al mee.
3: In een persconferentie daar straks vertelde ze waarom ze die beslissing genomen heeft.
1: Ik weet gewoon dat het lichaam een struikelblok is. Mijn niveau is niet meer goed genoeg voor alle nieuwe opkomende talenten.
3: Ja, na de Olympische Winterspelen heeft ze dus beseft dat het lichaam niet echt meer mee kan op het huidige niveau dat ze wil bereiken. En na twee historische WK-medailles en een EK-titel in 2024 houdt het dus op voor de trots van Harendonk.
0: Ja, ik snap het ook wel, want ik zeg, ze houdt er al mee op, maar eigenlijk is 26 al ja, een van de oudere mensen misschien in het kunstschaatsen. Maar bon, goed gedaan, Luna. Wij zijn super trots op jou. En we hebben het laatste van haar nog lang ook niet gezien.
1: Het is niet omdat ik een punt zet achter de topsportcarrière dat ik geen stap op het ijs meer ga zetten. Integendeel, in de toekomst heb ik ook nog een paar verzoeken voor shows te doen. Dus dat maakt me ook gewoon heel blij dat ik toch nog een beetje in de sport kan blijven en dat ik niet in één keer boe of pa zeg van ik sluit het af en ik zie het ijs nooit meer.
3: Please Luna, zeg nooit boe of ba. Volgens haar broer en coach Jorik heeft ze ook zotte dingen gedaan die nog nooit iemand deed in het kunstschaatsen, zoals een kuur op deep house muziek of zelfs Beyoncé. En dat kunnen wij natuurlijk alleen maar toejuichen.
1: Er staat een logo achter mij. Mijn

0: Spring Summer 2026. Dat is meteen ook al een van de warmste spring en summers ooit in dit land, veronderstel ik. En dat is ook met dank aan de perfecte soundtrack van Charlie XCX.
1: Haar nieuw album Music, Fashion en Film komt over exact 1 maand uit. En 1 single daarvan is alvast onze hotshot.

0: album van Charlie XCX komt dus dichterbij, maar onze festivalzomer ook.
1: Studio Brussel,
2: de festivalzender.
0: Nou, en eigenlijk is die daar al. Hè. Komend weekend zijn ook heel wat festivals. Werchter Boutique, Live is Live, Paradise City,
3: Genk on Stage,
0: Genk on Stage,
3: Sunrise.
0: Sunrise, ga zomaar door, maar dan heb je nog één ding nodig.
3: En dat is een Let's Fucking Go festivalpetje.
0: Want ja, wees nu eerlijk, ze zeggen je moet genoeg drinken, maar ze zeggen vooral ook, zet iets op je hoofd tegen de zon. En dan zijn wij er met de perfecte oplossing. Wij hebben hier nog enkele Let's Fucking Go petjes liggen. Daarvoor moet je één ding doen.
3: En dat is gewoon festival sturen in de app van Studio Brussel.
0: Gewoon doen.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
4: Zeg dat, Vos.
5: Ja, Lemmes.
4: Zalige verjaardagspies.
5: Oh, merci. En wel, dan kunnen we aan beginnen, ik al de sweet chili.
4: Nee, bedankt. Ik heb al gegeten.
5: Hé, hoe dat?
4: Ah, wel? Van die verjaardagspies van op de barbecue.
3: Oh. Ja.
4: Lemmes. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
5: Tradition.
2: De Vos Lemmes.
6: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van de lustige Trappertjes. Jeroen, hoe kijk je eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
7: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
6: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
7: Sinds Robert is er nog maar één iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel, Wattje van Aert, Wattje van Aert.
6: Ja, je hoort het, deze ploegleider heeft nog altijd niet door dat Wout van Aert past voor de Tour.
8: Jo, wat bedoelde daarmee?
6: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
9: De koers in je oren, met dank aan Skoda. Supporter van de grootste fietsfamilie. Nu bij Aldi, 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Aldi, altijd slim.

0: Het is overduidelijk dat jullie heel graag een Let's Fucking Go petje willen winnen. Maar we hebben twee kandidaten geselecteerd en het wordt een battle van Sint-Niklaas.
1: Studio Brussel,
2: de festivalzender.
0: Een hele goede middag, dag Quinten uit Sint-Niklaas.
3: Goedemiddag, dag Thibault.
0: Quinten, hoe graag zou jij zo'n petje willen winnen? Want ja, hoe warm heb je het op dit moment?
3: Ja, ik heb het super warm. Dus ik wil heel graag dat petje winnen. Ja, ja, we zijn hier... Hallo?
0: Hallo?
3: Ah, ja.
0: Ja, ja.
3: Ik ben hier aan het opbouwen ook, zelfs voor een evenement. Dus het is echt, ik kan het echt heel hard gebruiken.
0: Oké, okay, Quinten, je hebt ons al overtuigd, maar je moet het natuurlijk opnemen tegen een stadsgenote.
4: Dag, Caroline uit Sint-Niklaas.
5: Ja, hallo.
4: Zeg, ken jij Quinten eigenlijk? Wonen jullie in dezelfde straat of niet?
5: Nee, ik woon in Bijlsele. Allee, het zou kunnen dat Quinten hier ook woont, maar ik woon in Bijlsele. Dat is een deelgemeente van Sint-Niklaas.
4: Ah, maar dat is ook goed, hè. Dat is ook goed. Caroline, waarom zou jij graag dat petje winnen?
5: Oh, ik heb een paar festivals op de planning staan en uiteraard met het mooie weer is het mooi meegenomen. En mijn vriend die gaat komend weekend al naar Live is Live, dus wie weet kan het dit weekend al mee.
0: Ja, ja, zeker en vast. Caroline en Quinten, ja. Dit wordt een battle van Sint-Niklaas. Want jullie spelen natuurlijk nog een spel. Een ernstige strijd. Zometeen staat er op ons podium een artiest te spelen. Het is heel simpel. De eerste van jullie twee die kan raden wie die artiest is, die wint. Jullie krijgen om de beurt fragmenten te horen en daarbij komen jullie telkens dichter bij dat podium waar die artiest bezig is. Maar als je het niet weet, dan pas je best, want als je een fout antwoord geeft, dan wint de andere. Is dat duidelijk?
5: Ja,
3: dat is duidelijk.
0: Quinten, jij was als eerste op onze festivalweide, omdat je als eerste gestuurd had. Dit is wat je hoort. Dat lijkt me moeilijk, maar het moest maar eens kunnen gebeuren, hè, Quinten. Wat denk je?
3: Ik denk dat ik toch de beurt eerst nog eens aan Caroline ga laten.
0: Oké, Caroline uit Sint-Niklaas, dit is jouw fragment. Caroline, wat denk je?
5: Oh, ik heb het op tien en herkend, maar oh, wie is die groep nu weer, hè? Oh, jammer. Nee, ik ga nog de beursjes moeten doorgeven.
0: Okay.
5: Ah, jammer.
0: Jij geeft de fakkel door aan Quinten uit jouwzelfde stad. Quinten, dit hoor jij. Quinten, word jij de koning van Sint-Niklaas?
3: Zeker. Het is Gorilla's.
0: We gaan eens luisteren. Jawel, Quinten. Proficiat.
3: Yay!
4: Let's fucking go.
0: Jij bent nu de sterrenhouder van Sint-Niklaas. Wanneer ga je dat petje voor het eerst opzetten?
3: Ik denk dat ik dat voor het eerst ga opzetten. Ik ga dit weekend naar OLF Nieuwkerken en dan ga ik dat petje opzetten.
0: Dan geef ik jou één grote tip, Quinten. Een zekere Nona van Brakel komt daar draaien, dus ga zeker eens kijken. En dus Clint Eastwood van Gorillaz heb je gehoord volgende week ook live te beleven op Rock Werchter.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.

I'm feeling glad I got sunshine. Where? What? The future.

0: to you.
1: Bijna 5 uur, maar we zijn jou niet vergeten.
2: Studio Brussel.
3: Luister deze week naar
2: Nona en Thibault.
3: En ontdek het nieuwe album van Muse, live in Londen.
1: Want dat kan je winnen, zomaar even als je de Wow Signal hoort. Dat is een echt geluidsfragment en dat klinkt zo. En dat hebben we dus ergens verstopt onder de muziek. Als je dat hoort, stuur dan Muse in de app.

0: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
1: Wie? Ik?
0: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
1: Maar echt?
0: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
1: Dat vind ik wel stoer van mij, zeg. Heel stoer.
0: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
1: Voilà.
0: Op sunweb.be.
2: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
3: Bank van Breda. Dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
4: Supporters, opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze avocado's, 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
5: Dit is Studio Brussel.
6: Studio Brussel.
7: 5:00 en goedemiddag.
8: VRT Nieuws.
7: Met Melina Verbeek.
9: In Gent is er een groot proces over mensenhandel. Er staan bijna 40 mensen terecht. Ze zouden jarenlang honderden jonge vrouwen vanuit China hebben laten komen om hen in België en andere Europese landen in de prostitutie te dwingen. Volgens het federaal parket ging het vaak om arme Chinese vrouwen die dachten dat ze in Europa veel geld konden verdienen. Volgens Raan Koolman, de advocaat van een van de hoofdverdachten, zijn de feiten minder erg dan het parket beweert.
10: Een federaal dossier is een federaal dossier natuurlijk. En we proberen het ook altijd wel wat groter te maken dan het is. Ik denk niet dat het makkelijke slachtoffers waren. Dat is natuurlijk de stelling van het federaal parket. De vrouwen waren ook vaak ook wel vragen aan de partij om naar hier te komen. En dan is de vraag of er effectief uitbuiting heeft plaatsgevonden, ja of nee.
9: Het parket vraagt straffen tot 10 jaar. In Antwerpen is een vrouw van 55 opgepakt in een onderzoek naar subsidiefraude. Ze is bestuurster van 2 VZW's die palliatieve begeleiding geven. Daarvoor kregen ze onder meer subsidies van de stad Antwerpen, Kom op tegen Kanker en de Koning Boudewijn Stichting. Maar de vrouw zou mogelijk een deel van die subsidies voor zichzelf hebben gebruikt. Bij een huiszoeking zijn 2 Mercedes'en, luxegoederen en bijna €100.000 cash in beslag genomen. De vrouw is nu wel vrijgelaten onder voorwaarden. Volgens haar advocaat heeft ze niks verkeerd gedaan en gaat het om een afrekening. In veel winkels zijn alle mobiele airco's en ventilatoren uitverkocht. Door de hitte is er veel meer vraag naar. Leveranciers hebben moeite om die gestegen vraag bij te houden, zeggen ze ook in de Brico van Oostakker in Oost-Vlaanderen.
11: Wij merken een enorme stijging in de vraag naar airconditioning momenteel, omdat alles en iedereen uitverkocht is. We hebben heel veel klanten die eigenlijk gewoon de winkel binnenkomen op zoek naar ventilatie en heel wat klanten die ook bellen naar ons met de vraag of er nog ventilatie beschikbaar is. Maar telkens moeten wij ze teleurstellen door de kleine voorraden die beschikbaar zijn bij ons leverancier.
9: Ook in andere West-Europese landen is het uitzonderlijk heet vandaag. Zeker 94 miljoen Europeanen krijgen te maken met temperaturen van meer dan 35 graden. Vooral in Frankrijk en Spanje. Ook in het Verenigd Koninkrijk is er in veel regio's rood alarm voor extreme hitte. In grote delen van de rest van Europa klimt de temperatuur tot 30 graden en meer. Bijna 2/3 van de bevolking wordt nu getroffen door de hittegolf. En kunstschaatser Luna Hendricks stopt met topsport, dat zei ze vandaag op een persconferentie.
12: Ik heb besloten nu om een punt te zetten achter mijn topsportcarrière. Ik weet gewoon dat het lichaam een struikelblok is. Mijn niveau is niet meer goed genoeg voor alle nieuwe opkomende talenten.
9: Hendricks is nu 26. In 2024 werd ze de eerste Belgische ooit die goud won op een Europees kampioenschap. In totaal behaalde ze 4 Europese en 2 WK-medailles en ook een Olympisch diploma. Vanavond en vannacht blijft het heel warm. In de steden wordt het niet koeler dan 25 graden. Morgen opnieuw heet tot 38 graden. Vrijdag zelfs 39 graden. Zaterdag meer wolken en kans op een bui. Vanaf zondag wordt het ook wat frisser met regen of onweer.
7: Ja, en hier is het ook optellen. 190 kilometer file al op de Antwerpse ring richting Nederland. 3 kwartier extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent ook een half uur vertragen tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen gaat het traag liever op de E17 tussen Zwijnaarden en Gentbrugge. Daar is de rechterrijstrook dicht door olie op de weg. 20 minuten erbij daar. En verder ook vanaf Kruibeke een kwartier. Op de E19 tussen Mechelen-Zuid en Rumst sta je ook een kwartier in de file. Op de N16 naar Willebroek 25 minuten file rijden aan de Werken in Temse. En dan op de buitenring rond Brussel 40 minuten vertragen tussen Wezenbeek en Groot-Bijgaarden.

0: Groeien vraagt slimme keuzes. Daarom maakt auberginekwekerij Heurles samen met Eneco Power Moves. Zo houden ze grip op hun energie, kosten en groei. Vandaag een Power Move, morgen een bedrijf in bloei. Ontdek het verhaal van familiebedrijf Heurles op eneco.be/power-move. Eneco.
1: Studio Brussel live.
2: Hoogstraten aardbeien.
3: Studio Brussel. Antibon.
4: Terwijl wij met z'n allen uitkijken naar de festivalzomer, doen we ook nog graag even een trip down memory lane.
5: Ja, want na een heel radioseizoen met pianotapes vragen wij ons af welke jou het meeste is bijgebleven. Laat het ons even weten.
3: Je luistert naar
6: Studio Brussel. Life is music.

0: Het is de laatste keer dat ik het ga kunnen zeggen dit seizoen. We breken de week in twee.
1: Ik ben zo blij dat je daarmee gaat stoppen. Maar het klopt wel, wij zijn hier inderdaad in onze laatste dagen samen op de radio. Voor dit radioseizoen weliswaar.
0: Ja.
1: Want voor wij met Studio Brussel full gas de festivalzomer ingaan, kijken wij nog uit naar samen met jouw radio beleven. Maar wij kijken ook enorm hard uit naar alle live muziek die wij gaan meemaken op de festivals. En waar wij jou ook in gaan kunnen meenemen.
0: Maar dit afgelopen radiojaar hebben wij ook hier heel wat artiesten mogen ontvangen bij ons in de studio. Met live muziek op een piano.
1: Oh, nee, dat klopt niet.

0: dit moet het zijn. Ah.
1: Studio Brussel.
2: Pianotapes.
3: Lekker rustig.
0: Ja, heel rustig, heel rustig. We hebben hier zo een... Ja, ik moet toegeven, ik vind de kleur maar niks. Het is zo een paars-roze piano. Maar dan rollen we die...
3: Ik vind het top.
0: Oh, nee. Rollen we die buiten en dan zijn er wel hele mooie artiesten die daarop tokkelen. Elke woensdag kwam er een artiest langs hier in de studio die speciaal voor jou en voor ons een unieke versie van een nummer speelde. Op de piano dus. Zo hadden wij bijvoorbeeld iets waar Nico Verhoestraeten heel blij om was. Amon Ra, die langskwamen om A Solitary Rain te spelen. Gewoon extra kiekenvlees op een hard nummer dat sowieso al kiekenvlees geeft. Dan hadden we bijvoorbeeld ook Romeo Elvis en Oscar and the Wolf.
4: If I would lose my baby, I'd be losing my mind.
0: Dat vind ik nog altijd een van de betere pianotapes.
3: Ja, echt keigoed.
0: Nele Stevens die denkt bijvoorbeeld aan die van Kids with Buns en Kaat van Stralen onlangs. Die brachten een cover van Not Strong Enough van Boy Genius.
5: The way I am, not strong enough to be a man.
0: Ja, en dat vonden wij ook niet verkeerd natuurlijk. Al die pianotapes die zijn te vinden op ons Studio Brussel kanaal op VRT Max.
3: We willen graag terugblikken op al dat moois. En we hebben een beetje plaatsgemaakt in onze playlist. Dus jij mocht laten weten, dat mag je nog altijd doen, welke pianotape jij graag wil horen in de app van Studio Brussel.
0: Dat heeft Lente al gedaan. Dag Lente.
6: Hey, hallo.
0: Welke pianotape is zo aan jouw zenuwen en zintuigen blijven plakken?
6: Dan toch wel die van Dikke.
0: Ja, en waarom?
6: Ik vind dat je bij Dikke je niet goed mocht voelen en hij probeert je daar dan door te geraken.
3: Ja, die tekst van Als ik thuis kom is het nummer dat hij hier op de pianotape heeft gebracht, komt ook wel extra hard binnen misschien met die piano, hè?
6: Ja, zeker vast.
0: Kijk, Lente, het is heel warm buiten, maar ik denk dat het bijna wetenschappelijk bewezen is dat als je naar pianomuziek luistert, je een beetje kalmer wordt en dat je die hitte een beetje kan vergeten. Dus speciaal voor jou, Dikke met Als ik thuis kom in de pianotape-versie. En laat even weten in de app van Studio Brussel welke jij wil horen.
2: Bekijk alle pianotapes via het Studio Brussel-kanaal op VRT Max.

Gepassioneerd door de drukte. Echt, ik hou niet zo van tijdsverdrijf. De mooiste mensen zien er vies uit door de ijdelheid. Je hart is vaak te puur in de rijpste tijd. De keuze die je redt is vaak diegene die niet veilig lijkt. Zwarte glazen, mijn eyes hebben camouflage. We leven met de bagage, zeg kilo's in de garage. Mensen klimmen op je rug, het is een Thaise massage. En ik geef je maar een passage van die life. Al dat geld is niet eens waar het om draait. Wat heb je aan je oogst als je vergeet waar je zaait? Op eigen tempo, bergop, zolang de wit man niet waait. Ik was gekomen voor de prijs, ik hoor je kom voor de vibe. Als ik terugkom, is het niet meer krap bij de kas. Ben er niet vaak, maar niemand zei ooit dat het makkelijk was. Ik reageer niet meer zo snel wanneer ik hash heb gepaft. Een therapie wanneer ik bras in de stad. Als ik thuis kom, ben je niet meer daar en is misschien wel mijn tijd om. Je kan beter gaan wanneer je ziet dat je twijfelt. Al doet het me pijn, als je moet gaan, moet je gaan. Maar als ik thuis kom, is het als een koning met de kroon en zijn rijkdom. Dan is er een winnaar in de strijd met de duivel. Ik doe alleen wat iedereen had gedaan. Alleen maar fake love, dus ik geef ze the same love. Maar moet het allemaal een plekje geven? Zouden niet komen waar we zijn als we ons best niet deden. Voor me als Kevin de Bruyne, wij werden premium. En jij maar denken dat we entertainen. Beetje trots, anders zou ik nooit mijn teksten menen. Als het botst, dan moet iedereen zijn weg hier nemen. Open je ogen niet te laat. Het gaat niet om wat je droomt, maar in hoeverre die bestaat. Je gaat verliezen in de liefde soms en af en toe vertraagt de tijd. Maar als ik thuis kom, ben je niet meer daar en is misschien wel mijn tijd om. Je kan beter gaan wanneer je ziet dat je twijfelt. Al doet het me pijn, als je moet gaan, moet je gaan.

0: aceptas como, o aceptas como, aceptas como, aceptas como, aceptas como, aceptas como, aceptas como, aceptas como, aceptas como, aceptas.
1: Dat raakt de juiste snaren. Als ik thuis kom van Dikke in de pianotape versie. Wij zijn even aan het terugblikken.
2: Studio Brussel.
3: Pianotapes.
1: Gezien het de laatste week van het reguliere radioseizoen is, blikken wij terug op alle geweldige pianotapes die we hier gehad hebben. Want elke woensdag kwam er een artiest op onze piano spelen en dat waren niet de minste.
4: Zeker niet. En we hebben aan jou gevraagd welke pianotape bij jou echt is blijven hangen. En bij Toogevers was dat Baby van Merel. Lucas de Keulenheer die laat weten dat de pianotape van Joost echt insane was. En die van Rosie Stewart zou Eline van den Bremt graag nog eens horen.
1: Maar Eddy, jij denkt aan iets anders, hè?
5: Ja, Thibaut, ik denk inderdaad aan Alice May. Ja? Alice May die heeft een prachtige nummer neergezet. Eerst op televisie en dan later met de pianotape op de studio. En ja, het heeft mij ook ervoor gezorgd dat ik haar deze zomer nog minstens 2 keer ga gaan zien op festivaletjes.
1: Amai, dus zij heeft jou eigenlijk kunnen overtuigen met die pianotape?
5: Ja, zeker en vast. Alexia, haar stem, die is zo rauw en teder tegelijk. Zit een mooi tremolo in. Ja, ik ben helemaal weg.
1: Je hebt het natuurlijk over haar cover van Sometime Around Midnight, het nummer van de Airborne Toxic Event. Dat heeft ze inderdaad gebracht in het programma Ik Vraag Het Aan met Niels de Stadsbader. Maar bij ons nog eens op de piano gespeeld. Eddy, kan dat ook wat helpen om het hoofd koel te houden, zo wat pianomuziek?
5: Ja, maar met Alice May wordt het wel moeilijk om het hoofd koel te houden. Dan
1: wordt het net iets warmer voor sommigen. Oké, Eddy, speciaal voor jou, Sometime Around Midnight, de pianotape-versie van Alice May.
3: Bekijk alle pianotapes via het Studio Brussel-kanaal op VRT Max.
2: Studio Brussel.

0: geen zorgen, je bent niet naar Clara aan het luisteren. Dit waren wij met twee geweldige pianotapes van afgelopen radioseizoen. Zometeen nemen wij mee afscheid van een legend van de televisiewereld.
1: De legende van Deep Purple leeft verder. Op vrijdag 23 oktober in de Lotto Arena in Antwerpen. Mis deze avond vol rockgeschiedenis niet. Tickets en info, livenation.be. Deep Purple Live, samen met Studio Brussel.
2: Hier wacht een onvergetelijke zomer. Met de leukste attracties en al jouw helden. In het magische familieresort aan de kust. Beleef jouw eigen wow in Plopsaland, Belgium.
3: Op weg in de wereld. Of op weg naar je dromen. Hoe je deze zomer ook reist. Touring is er voor jou. Om je bij te staan en te ondersteunen. Touring. Ga gerust op weg.
4: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
5: Ja, want als ik aan dat knopje draai, dan doet mijn auto...
4: Ah ja, maar dat kennen we. Ja, zet het knopje maar uit, mevrouw. Voilà, dat is het airco-systeem, maar daar kennen wij alles van.
5: Ah, wat doen we dan?
4: Niet zonder uw akkoord. Eerst een diagnose, dan een offerte en u beslist.
5: Ah.
3: Midas, je kan altijd vooruit.
6: Ik ben Joost en je luistert naar...

Kerstocht in mijn spijkerbroek, lopend door de velden. Mijn papa en mijn mama zijn voor altijd mijn helden. Aan het einde van de dag zijn we allemaal mensen. Mijn vader zei me ooit, het is een wereld zonder grenzen. Regen op het raam en ik stond huilend bij het venster. Veel te vroeg duister, het is winter in de lente. Ik mis je elke dag, is wat ik stiekempjes fluister. Zie je nou wel, pa? Ik heb naar je geluisterd.

0: Niet alleen Luna Hendricks hangt haar schaatsen aan de haak. Ook Ben Krabbe, die ruimt zijn blokken op.
1: Godverdomme!
2: Ik zal het niet.
1: Hoe gaat het nu?
0: Ja, hoe kan dat nu?
2: Ja, het is echt wel een einde van een tijdperk, hè? Want Ben Krabbe die gaat na het volgende seizoen van Blokken stoppen als presentator. Hij gaat dan na 33 seizoenen en meer dan 7000 afleveringen, staat hier op VRT Nieuws, afscheid nemen van de dagelijkse tv-quiz.
0: Ja, daar hebben wij alleen maar respect voor natuurlijk. Het was een dagelijkse afspraak, zo net voor het 7 uur journaal, dat een Ben achter zijn desk ging staan, twee kandidaten uit Vlaanderen een quiz liet spelen met tetersblokken en hen dan ja, geld of een hi-fi multimediaprijs of een reisbon kon geven.
2: Oh, dat gaan wij en eigenlijk sowieso heel Vlaanderen ongetwijfeld missen. Iedereen heeft ooit al wel eens een aflevering gezien van Blokken. Maar de opvolging die is dus ook blijkbaar al wel voorzien. En dat vond ik wel zot om te lezen. Comedian en presentator Sven de Leijer, die gaat Ben opvolgen.
0: Nog één seizoen Ben Krabbe dus als presentator. En ik hoop dat hij zichzelf nog een aantal keer goed kwaad gaat maken door de onwetendheid van de kandidaten.
3: En welkom in uw gloednieuw spelprogramma Blokken.
4: Echt, ik kan er niet meer tegen! Tegen dat soort fucking betutteling van zelfverklaarde. Heb ik je daar! Zie je dit?
3: Kerk, het begint met een B. Ha.
1: Bolle! Godverdomme!
2: Sani. Sani.
1: Dat kan toch niks anders zijn? Was uniek!
2: Spijt me.
1: Hoe gaat dit nu?
3: Goed, bedankt voor je komst. Helaas, blijft het hierbij.

0: Natuurlijk ook achter het drumstel van de Keuners, Ben KB, die stopt met blokken.
1: Studio Brussel, Nona en Thibault.
2: Popnieuws.
0: Wij kregen net een berichtje van Geert en die vraagt: hey Thibault en Nona, ik verneem net dat voor Genk On Stage de activiteiten op zaterdag namiddag gecanceld zijn door de warmte. Hebben jullie hier meer info over?
3: Ja, het wordt heet dit weekend en heel wat festivals gaan dus nu even moeten nadenken over hoe ze zich daaraan gaan aanpassen.
0: We lezen op VRT Nieuws dat Genk On Stage ingrijpt naar de voorspelde hitte en Mathies van Genk On Stage die heeft ons laten weten wat ze gaan doen.
4: Enerzijds gaan we toch ons programma ook een beetje aanpassen door de hoge temperaturen. Het zaterdag namiddagprogramma, dat gaat verplaatst of geschrapt worden. Daar zijn we nu nog mee bezig. Anderzijds zetten wij in op heel veel andere maatregelen. Wij voorzien extra schaduwplekken. We voorzien gratis waterpunten. We voorzien gratis zonnecrème. Mobiele teams die rondkomen met zonnecrème. We voorzien ook voor nevelaars om de bezoekers wat af te koelen. En we gaan onze crew en bezoekers zo goed mogelijk informeren om zich aan te passen en voor te bereiden op het warme weer. Dat ze een hoofddeksel moeten dragen, dat ze aangepaste kledij moeten dragen, om ervoor te zorgen dat het toch nog een warme, maar wel heel succesvolle Genk On Stage zal worden.
3: Straks hoor je Mathies nog eens in ons programma De Festivalzender met meer informatie, maar je kan de veranderingen in hun line-up ook al checken via hun website bijvoorbeeld. En ja, voor de rest water, zonnecrème en een petje, de rest komt later.
0: Deze week wordt het volgens de voorspellingen dus de warmste week ooit. Maar wij weten dat die echte warmste week eigenlijk elk jaar in december valt.
3: De gaststad dit jaar is Mechelen. Dat wisten we al. Ze gaan in de startblokken staan. Ze zijn ongeduldig aan het wachten om in actie te schieten. Want ze hebben dus nu al een plan om dat te doen.
0: Ja, de warmste week slaagt de handen in elkaar met Maanrock. Want tijdens het festival in Mechelen, het gratis festival ook in augustus, zal er een feestpodium omgedoopt worden tot het warmste feestpodium. De programmatie daar die wordt gehost door M&M, De Tijdloze en wij, Studio Brussel.
3: Je gaat daar dan bijvoorbeeld kunnen gaan dansen tijdens de Tijdloze Dansant, maar ook bij Sea, Shibi Ichigo en Stijn van der Voorde en onze typo Christiaanse.
0: Ja, zeker en vast. Met heel veel goesting zelfs. Ze gaan ook al beginnen met geld inzamelen, want je kan de herbruikbare bekers die je daar binnenbrengt. Als je die binnenbrengt, dan zamel je ook 75 cent in voor de warmste week. Zo moet ik het zeggen.
3: Voilà, goed bezig daar, Maanrock.
0: En ik beloof nu al dat wij één E-punk zullen spelen voor de warmste week.

0: Ja, wij krijgen hier berichten in de app die gaan als volgt. Is dat finale plekje voor die weggeef van Muse al weg? Nee.
1: Studio Brussel.
2: Luister deze week naar
1: Nona en Thibaut.
2: En ontdek het nieuwe album van Muse live in Londen.
0: Want we hebben de belofte natuurlijk gemaakt met jou dat je voor 6 uur nog kans maakt om je te plaatsen voor een grote finale morgen om een concerttrip naar Muse in Londen te winnen. Daar stellen ze een nieuw album voor, The Wow Signal.
3: Dat is dus vernoemd naar een geluid dat we ooit uit het heelal hebben opgevangen. Ja, of dat dan aliens zijn, geen idee.
0: Je doet als wat wij dat gedaan hebben, maar dat zijn natuurlijk bolleboze wetenschappers geweest die dachten, wow, zijn dit nu aliens? Ja, we weten het nog altijd niet, blijkbaar. Dat heeft Lieve Scheren ons ook verteld. Maar er zijn wel bewijzen van. Dat wow-signaal klinkt zo. En als je dat ergens hoort tijdens onze radio-uitzending, dan moet je Muse in de app sturen.
3: En dan bellen we jou misschien wel op. En dan klink je misschien wel zoals onze eerste finalist Kelly.
4: Please zeg dat ik er nog bij ben. Please, please, please. Oh fucking hell. What the fuck? Yes. Yes. Oh my god. Ik kan niet geloven hoe content ik ben. What the fuck? Oh, mijn agenda is leeg.
0: Ja, zij vond het ongelooflijk en het enige wat Kelly gedaan heeft is Muse sturen in de app toen ze dat alien geluid heeft gehoord op de radio. Zo simpel kan het dus zijn en het moet nog gebeuren. It's the most wonderful
5: time. De mooiste tijd van het jaar?
6: Dat is de festivalzomer.
5: Geen ticket voor Rock Werchter en wil je toch gaan? Blijf dan vooral luisteren naar Studio Brussel. Come on. Dinsdag maak je kans op de allerlaatste duo-tickets voor Rock Werchter.
6: Studio Brussel.
5: De festivalzender.
7: Van oordoppen tot pop-up tenten. Alles voor je festival vind je bij Bol, de festivalwinkel.
8: Huh? Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten. Jij toch niet?
9: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
10: Yes, we gaan opstijgen. Zeg, dan wat gaan we kijken?
9: Ja, maar niks, hè, want we hebben geen tablet, geen koptelefoon.
10: Ja, schat, ik wil wachten op de zolder.
9: Allee.
11: Wachten doe je op de vakantie, niet op de zolder. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
12: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
13: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
12: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
13: Ja, blijf gaan.
12: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
14: Lotto is op zoek naar stembanden. Stembanden om onze rode duivels mee naar de winst te schreeuwen. En die ook schreeuwen als ze horen dat er 1 miljoen euro extra in de jackpot zit.
15: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 6 miljoen 500.000 euro. Lotto. Omdat het kan.
16: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl, Pearl, Pearl. Voorwaarden op pearl.be.

0: Felassu was onze alien.
1: Dat zou zo raar zijn.
0: Ja, maar
1: buiten de context.
0: De mensen die aan het luisteren zijn, weten natuurlijk wat we bedoelen. Want aan het begin van haar nummer Crazy Suffering Style hoorde je het wow-signaal. Dat was jouw teken om Muse te sturen in de app. En als je dat gedaan hebt, dan kan het zijn dat jij telefoon krijgt, we jou morgen opnieuw bellen en jij binnenkort misschien naar Londen gaat om de band live mee te maken. Heb je Muse gestuurd? Dan rinkelt jouw telefoon misschien nu. Hallo?
2: Ja, hallo?
0: Hallo?
2: Ja?
0: Hallo? Hallo, met wie?
2: Hallo, met Milan.
0: Milan.
2: Ja?
1: Milan, mogen wij jouw bankgegevens, alsjeblieft?
2: Nee.
0: Milan, ik ben een alien. Ik kom van Muse.
2: Oh, nee, dat kan niet.
0: Jij mag morgen terugbellen met ons, want...
2: Nee, dat kan niet.
0: Jij speelt de finale voor de weg van Muse.
2: Oh nee, dankjewel.
0: Jawel, Milan. Jij bent de uitverkorene, want jij bent opgebeld geweest omdat je Muse hebt gestuurd en jij speelt morgen de finale. Proficiat.
2: Dankjewel, ik had niet geloven. Dankjewel.
1: Wat dacht je toen je de alien hoorde?
2: Maar ik was een beetje verschoten, maar ik dacht, dat kan niet.
0: Ja, het kan wel degelijk, hè, Milan. Je hebt gewoon een klein berichtje gestuurd. 1 woord, 4 letters in de app. En dan bellen we jou morgen opnieuw. Ben je een grote Muse van?
2: Ja, ik ben heel grote Muse van. Ik ga mij voorbereiden voor morgen.
0: Ja, dat is natuurlijk wel nodig. Je neemt het op tegen Kelly, die ook een hele grote fan is. Morgen horen we jullie opnieuw samen aan de lijn. En dan is er 1 iemand van jullie die binnenkort naar Londen mag om de band live mee te maken. Salut en Milan, goed slapen,
2: ja.
0: Hè?
2: Ja, sorry, ik ga dat zeker doen. Tot morgen.
3: Nona en Thibaut.
4: Studio Brussel.
0: Wat vond je van mijn alien-imitatie?
1: Ja, ik dacht dat jouw plaat gewoon een beetje was vastgelopen.
0: Nee, jij begon over bankgegevens, maar aliens weten natuurlijk niet wat bankgegevens zijn.

0: is the baddest of them all? Nona, wie is het? Wie is het? Ik denk dat ik wel iemand kan opzommen, ja.
1: Oh, ik denk dat wij dezelfde suggestie gaan doen.
0: Wie denk je?
1: Ze is hier zo net de studio ingelopen. Zonder mij.
2: Niemand omschrijft mij als the baddest of them all.
0: Jawel, je bent de baddest of them all.
1: Baddie.
2: Oké, baddies, geen probleem.
0: Vind je
2: hoe gaat het met jullie?
0: Ja, met ons gaat het goed.
2: Ja?
0: Enkele technische dingetjes die we hier nog moeten zien op te lossen met de computer. Maar hoe gaat het met jou? En zeker, hoe gaat het met de laatste reguliere uitzending van de Grote Prijs Vingermijns voor de grote finale morgen?
2: Ah, wel, ik doe het in mijn broek, echt waar. Dus Tosha Eyabi gaat vanavond haar laatste radioshow maken. En dan moeten wij morgen beslissen wie van de vier er wint. Ik kan u al zeggen, ik ga van de nacht niet slapen.
0: Goh.
2: Ik ga ieder minuut herbeluisteren. Ik ga al die bio's nog eens lezen. En mensen vragen al en masse, hoe kunnen wij stemmen? Dat zal ik ook al vertellen. Dat gebeurt dus morgenavond om 7:15 stipt. Krijg je 5 minuten om die naam door te sturen. Dus luister zo meteen eens, is Tosha een winnaar of niet?

0: voel zo naakt zonder reclame. Dus dan maak ik reclame voor mezelf. Blijf luisteren, hè.
1: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
0: 6 uur, goedenavond.
1: VRT Nieuws.
0: Met Melina Verbeek.
2: De hitte leidt tot meer astmaklachten. Als het heet is en de luchtkwaliteit slecht is, dan veroorzaken pollen meer allergische klachten en astmasymptomen bij patiënten. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de KU Leuven en Cienzano. Stuifmeel heeft dus een grotere impact op ons lichaam wanneer het warm is en de lucht vervuild is, vertelt professor en huisarts Gijs van Pottelberg.
3: Een kwart tot de helft meer mensen melden zich bij de huisarts of vragen bij de huisarts medicatie als wat we normaal zouden verwachten. Dus dat is toch wel een belangrijke toename. Ik zie dat hier trouwens nu ook de voorbije weken in de praktijk. Er zijn redelijk veel mensen die last hebben van allergie. Dus het is zo dat luchtvervuiling en hitte de kans op allergieën en last van allergieën heel erg doen toenemen.
2: In veel winkels zijn alle mobiele airco's en ventilatoren uitverkocht. Door de hitte zijn veel mensen er naar op zoek om hun woning te kunnen koelen. En dat is ongezien, zegt deze medewerker van Brico.
4: Het is de eerste keer sinds ik in 5 jaar tijd werk bij Brico dat ik meemaak dat alles van ventilatie en airconditioning uit voorraad is. Momenteel is er ook geen zicht of wij nog voorraad binnen gaan krijgen, want de leveranciers waar ik contact mee heb opgenomen hebben mij verteld dat ze voor het komende seizoen eigenlijk weinig tot geen voorraad meer beschikbaar zullen hebben.
2: Ook andere doe-het-zelfzaken en elektrowinkels geven aan dat hun leveranciers niet kunnen volgen. Het kan dus nog even duren voordat ze weer massaal in de winkel staan. De onderzoeksrechter heeft de vrouw aangehouden van de man die maandagavond in De Haan aan zee werd doodgereden. Het lichaam van de man van 56 uit Antwerpen werd op straat gevonden in de buurt van vakantiedomein Centerparks. Niemand had het ongeval zien gebeuren. Zijn vrouw van 53 is nu aangehouden op verdenking van doodslag en vluchtmisdrijf. In Gent staan 38 mensen terecht in een groot proces over mensenhandel. Ze zouden jarenlang honderden jonge vrouwen vanuit China naar Europa hebben laten komen. De vrouwen hoopten om hier veel geld te verdienen, maar ze werden gedwongen om zich voor weinig geld te prostitueren. Ze moesten vaak 7 dagen per week werken en dat 12 uur per dag zonder pauzes. Ze konden ook niet kiezen welke diensten klanten van hen mochten vragen. Het parket vraagt straffen tot 10 jaar voor de beklaagden. De staatsveiligheid heeft vorig jaar een record aantal keer toestemming gevraagd om bepaalde spionagemethodes te gebruiken. Denk dan aan telefoons afluisteren, mensen schaduwen, computersystemen hacken of verborgen camera's plaatsen. Dat mag alleen in onderzoeken naar terrorisme, spionage of georganiseerde misdaad en ook na toestemming van een speciale commissie. Vorig jaar werd meer dan 3000 keer zo'n toestemming gevraagd, vooral door de staatsveiligheid dus. En Israël heeft doelbewust kinderen geviseerd en gedood tijdens de oorlog in Gaza. Er werd op kinderen geschoten, scholen werden vernietigd en er werd hun voedsel ontzegd. Dat schrijft de speciale onderzoekscommissie van de VN voor de Palestijnse gebieden in een nieuw rapport. Dat zegt de voorzitter van de commissie.
5: The report makes legal findings and concludes that the Israeli authorities and the Israeli security forces have deliberately targeted and killed Palestinian children and destroyed their childhood.
2: In de oorlog in Gaza zijn meer dan 73.000 Palestijnen gedood. Bijna een derde van hen zijn kinderen. Vanavond en vannacht blijft het heel warm. In de steden wordt het niet koeler dan 25 graden. Morgen opnieuw heet tot 38 graden. Vrijdag zelfs tot 39 graden. Zaterdag meer wolken en kans op een bui. Vanaf zondag wordt het wat frisser met regen of onweer.
0: 160 kilometer file op de Antwerpse ring richting Nederland. 3 kwartier tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent 1 kwartier tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen op de E19 tussen Peutie en Rumst 15 minuten. Op de N16 naar Willebroek 20 minuten file rijden aan de Werken in Temse. Op de buitenring rond Brussel 25 minuten file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Groot-Bijgaarde. Op de binnenring 15 minuten tussen Ruisbroek en Dilbeek. Door een ongeval op de rechter rijstrook en de zijrijweg. Naar Genk op de E314 ruim 1/2 uur tussen Zolder en Houthalen. Daar is door een ongeval de weg grotendeels versperd. Door een ongeval is de E19 E40 bij Luik ruim 1 uur door een ongeval. Andere vertragingen zijn kleiner en in Rijkenvorsel kan je niet over brug 7, die ligt aan de Looiweg.
1: Studio Brussel. De grote prijs Vinga.

0: Daft Punk en Robot Rock. Goedenavond en welkom. Het is woensdag 24 juni 2026. Mocht je dat volledig vergeten zijn door de hitte. En je luistert naar de voorlaatste uitzending van dit programma. Gezien hier morgen in de spetterende finale wordt beslist wie dit spel wint, is dit dus de laatste gewone uitzending van de grote prijs van Germijns.
1: Hoe gaat dit?
2: Studio Brussel.
3: De grote prijs
2: in Germijns.
0: Naast gewoon fysiek zweet, is er waarschijnlijk ook zweet van de spanning te bespeuren ergens in jouw holte, Stosja.
4: Ja, dus nu is dat tussen mijn tenen.
0: Teenzweet?
4: Teenzweet, ja. Nee, niet gehad?
0: Ik ben aan het ervaren en aan het voelen, maar mijn tenen zweten niet. Maar dat weet ik dan ook weer over jou. Je bent natuurlijk de vierde finaliste die hier mocht aanschuiven in de studio om te strijden om die titel van de winnaar van de grote prijs van Germijns. Achter de schermen is er intussen een ploeg van 103 mensen precies bezig aan de opbouw van die grote finale van morgen. Hoe voelt het?
4: Oei, ik wist niet dat er zoveel mensen aan bieden.
0: Ja, zeker. Onderschat het niet, hoor.
4: Dat voelt spannend, maar ik ga er positief in en ik denk dat het keigoed gaat gaan.
0: Dat denk ik ook. Mag ik jou op de valreep nog onderwerpen aan een vragenvuur van exact 1 minuut?
4: Go.
0: Oké. Waar ben jij geboren?
4: In Leuven.
0: Wanneer?
4: 18 oktober 2002.
0: Was dat een makkelijke bevalling?
4: Nee.
0: Hoezo?
4: Mijn mama heeft 2 epiduralen moeten krijgen.
0: Ah, oké, dat snap ik. Ja. Ze moest jou eruit duwen natuurlijk. Hè. Wat is je sterrenbeeld?
4: Peegschaal.
0: En wat zegt dat over jou?
4: Ik kan niet kiezen.
0: Dat is duidelijk. Welke job zou je wel eens voor 1 week willen doen en je moet kiezen?
4: Dit?
0: Voor 1 week maar?
4: Nee, langer. Oei, maar een andere?
0: Denk snel.
4: Juffrouw.
0: Oké, wie was je kinderidool?
4: Megamini.
0: Je mag de rest van je leven alleen nog naar ofwel Vlaamse slager luisteren ofwel heavy metal.
4: Heavy metal.
0: Oef, over wat heb je het laatst ruzie gemaakt?
4: De deur openlaten van het huis toen ik vertrok.
0: En met hoeveel?

0: geld zou je mij omkopen om morgen deze wedstrijd te winnen?
1: Moet ik het geld hebben?
0: Dat weet ik niet.
1: 10.000?
0: Afgesproken.
2: De grote prijs.
3: De grote prijs.
2: Vingermijs.
3: Studio Brussel.
0: Hé, hey, mannen, ik heb 10.000 euro rijker. Daar kan Bruno Mars nog wat van leren. Dit is On My Soul. Goedenavond.

0: Nathan van Koetsen met Torre Hout stuurt toch wel toepasselijk. Highway to Hell. Onderweg naar de gym. Yeah bro, je bent echt goed voor jezelf aan het zorgen. En Alina uit Mechelen stuurt go go go Tosha. Hartje. Ik vind het zo lief, Tosha, dat jij hier gewoon niet vermoedend staat. En jij denkt, ah, mijn laatste show hier op de radio voor de finale morgen. Ik ga er dubbel en dik van genieten.
1: Ja.
0: Ik hoop dat dit nog uren mag duren. Wat denk jij?
1: Dat denk ik wel.
0: Ja. Ja. Maar ja, de sfeer kan hier zomaar omslaan. Hè? Als een hete zomerdag. Die verandert in een onweersbui. Tosha, jij mag... Nee, wacht, jij moet... een blinddoek opzetten.
1: Oh.
0: Ligt er daar iets in de buurt waar jij jezelf mee kan blinddoeken?
1: Nee.
0: Okay, dan ga ik u vragen om gewoon uw ogen super hard toe te nijpen.
1: Mijn bril afzetten.
0: Ja, uw bril af. Ah, ja, hier is de blinddoek. Die wordt gebracht. Dus onze assistente Ella die gaat je nu met een tricolore vlag blinddoeken. Je ziet niks meer, hè?
1: Nee.
0: Oké. Okay. Tosha, de deur gaat zo meteen open. Er komt iemand binnen en die gaat recht voor jouw neus komen staan. Jij mag voelen en omschrijven. En dan vooral raden wie jij denkt dat er voor je neus staat. Ja, mystery guest! Komt nu binnen. Die mag voor Tosha plaatsnemen. En knik even als je consent geeft. Zij gaat voelen om te raden wie je bent. Oké, er wordt geknikt. Steek je handen maar uit. Ja, nee, naar rechts. Hola! Ja, er is contact. Voel maar. En omschrijf wat je voelt.
1: Amai, die persoon is precies heel lang. Brede schouders.
0: Mm-hmm.
1: Ik denk een man.
0: Ah, je denkt een man, want je zit aan de borsten nu.
1: Heeft een t-shirt aan, dus... heb ik consent aan hun gezicht te komen?
0: Ja, er wordt geknikt. Zeer zeker. Hola, er is contact.
1: Baard.
0: Oh, baard. Ja.
1: Een pet.
0: Baard en pet.
1: Heeft oren, heel belangrijk.
0: Mm-hmm.
1: Maar ja.
0: Gewoon doen.
1: Oké.
0: Okay. Allee, dat is kletsen, dat is niet voelen.
1: Sorry.
0: Wil je al een gok doen?
1: Man met baard. Ik heb geen idee. Langer dan mij. Mag ik een tip?
0: Nee, je mag je blinddoek afzetten en gewoon kijken. En zeggen wie je ziet.
2: Oh,
0: oh my god! Wie zie je?
1: Oh my god!
0: Dit is...
1: Jong Mavo.
0: Jong Mavo! Welkom in de show.
2: Hallo, hallo, hallo, hallo.
0: Deed het deugd? Zo'n keer goed betast worden?
2: Moest het iets minder warm zijn? Wel ja, maar... Ça va, ça va. Hallo, alles goed?
1: Ja.
2: Oké, okay, met mij ook, dankjewel.
1: Sorry.
0: Ik ga
2: niet liegen, dat is wel een ervaring. Zo, even zo onwetend zo aangeraakt worden. Zo van, hé, wie is dit? Dat is wel speciaal.
0: Ja, ja. Dus alsjeblieft, je krijgt van ons een speciale ervaring.
2: Dankjewel.
0: Tosha, hoe lang ken jij Jong Mavo al?
1: Ja.
2: Vijf seconden.
1: Vijf seconden. Ja, dat hij ervan weet, vijf seconden.
0: En dat hij er niet van weet, al veel langer.
1: Ja, ja, wel al langer.
2: Maar wat is langer?
1: Langer is... Zolang ik TikTok heb.
2: Oké. Okay.
0: Ja, en je bent grote fan.
1: Ja, ja, ja, dat wel.
0: Ja, want ik zie je nu helemaal veranderen in een totaal nieuwe persoon. Dus vind ik schitterend om te zien.
2: Ik bijt niet, pas op. Dus we gaan rustig doen vanavond.
0: Nee, er is misschien al eens gesproken over een crush. Maar daar gaan we het al straks over hebben.
2: Ja. Ah, ja? Oké.
0: Okay. Zeg, Jong Mavo, hoe stel jij jezelf voor aan mensen?
2: Als Jong Mavo of Noah Mavuela.
0: Ja, en dan? Wat komt erachter? Hallo, ik ben Jong Mavo.
2: Hallo, ik ben Jong Mavo en ik ben professioneel mezelf.
0: Oh my!
2: Dat zeg ik altijd. Ik maak muziek, ik entertain mensen, ik acteer, whatever. Dus ik ben gewoon mezelf, professioneel.
0: Ja. Ah ja, want je wordt ervoor betaald ook.
2: Ja, om mezelf te zijn. Ja, dat is zalig.
0: Schitterend, hè?
2: Ja, dat is wel een goed leven, ja.
0: Nooit iets anders gedaan dan jezelf zijn, nee, waarvoor je betaald wordt?
2: Bah, als ik dagen niet mezelf ben, dan is dat ten koste van mezelf, snap je? Daarom ben ik altijd mijn eigen.
0: Dit gaat diep.
2: Ja, maar het kan ook diep gaan, hè.
0: Wow.
2: Ja, het moet soms een beetje. Hè. Het moet niet altijd licht zijn. Hè. Soms mag het een keer serieus zijn ook. Hè.
0: Ja, maar daarom moet ik het vragen. Tosha, wil jij zo meteen diep gaan met Jong Mavo?
1: Ja, tuurlijk.
0: Ja. Zou je anders eens aan zijn lippen willen hangen? Wat dat gaat...
2: Ga...
0: Oh, stop.
2: Wat is hier allemaal aan het doen?
0: Niks, ik zeg
2: met
0: toch
2: met die romantische
0: niks.
2: Muziek ook in
0: ik
2: alle...
0: Zeg... Och, ik zeg niks.
3: Rockwerchter 2026. Met op vrijdag 3 juli. The XX, Teddy Swims, Royal Otis, Franz Ferdinand, Charlotte Witte, Louis Capaldi, Viagra Boys, The Last Dinner Party en meer. Tickets en info, rockwerchter.be. Samen met
4: Studio Brussel,
3: de festivalzender. Een fietsaccidentje is rap gebeurd.
5: Mijn kusfiets is helemaal op de klop.
3: Maar wij zijn er voor u. Ook als u op de Koppenberg overkop bent gegaan.
5: Zelfs met een helm is ge...
3: Etias. Ontdek onze Bike & More verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de Omnium en Ongevallenverzekering op etias.be.
6: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
7: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
6: In Libelle naar...
7: De vijf beste looks van nu.
6: In Feeling of naar...
7: De hotste adresjes in je buurt.
6: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
8: Hey schat, ik ben thuis met lekkere aardbeien.
9: Ah, super. Allee.
8: Ja, het zijn Hoogstraten aardbeien.
9: Ah, dan is het gewoon.
8: En als je de QR-code scant, dan weet je van welke teler ze komen.
9: Oh, die zijn van eraf blijkbaar.
8: Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.

0: nooit op wie je een stiekeme crush hebt, want voor je het weet, staat hij voor je deur.
1: Studio Brussel. De grote prijs.
0: Beste Tosha Ayabi, je hebt intussen wat kennis kunnen maken met Jong Mavo, de internet- en rap- en soms tv-sensatie.
2: Ja, ja.
0: Hoe zou je hem omschrijven?
2: Beter in ticht.
3: Ah.
2: Nog beter in.
3: Dus dat is goed?
2: Ja, ja, ja.
3: Oké, let's go. Allee, dankjewel.
0: Alsjeblieft. Ziezo, je bent gekomen voor complimenten, maar...
3: Ja, blijkbaar.
0: Ook voor nog wat vragen, Jong Mavo. Hoe groot is jouw fanclub intussen al?
3: Oh.
0: Gigantisch.
3: Ik weet niet, ik word wel heel veel aangesproken de laatste tijd, ja.
0: Aha, en wat willen ze van jou?
3: Ze zeggen vooral altijd Visca Barça naar mij. Omdat ik een grote Barcelona-fan ben en iedereen zegt altijd tegen mij als iemand tegenkomt, hey, Visca Barça. Ja, echt.
0: En dan viben jullie gewoon.
3: Ja, dan is dat is een vriendschap dat direct wordt gemaakt daarvan dat die dat zeggen. Ja,
0: ja. Amai, dat vind ik
3: soms doen die ook andere dingen, ja.
0: Ook een van jouw grootste fan is je coiffeur, want daar ga je wekelijks naartoe.
3: Ja, dat klopt.
0: En wat vraag je?
3: Hetzelfde als altijd.
0: Ah, heeft dat een naam?
3: Nee, die weet gewoon perfect wat hij moet doen.
0: Oké. Okay.
3: Ja. Pas op, 2 weken geleden had ik nog een match. Dan had ik hier zo haar van achter, maar dat heb ik eraf gedaan. En nu heb ik gewoon gezegd, altijd kort en baard, altijd hetzelfde.
0: Oké, okay. Dus ja. Voilà, altijd hetzelfde. Ja. Ik weet dat Tosha aan jouw lippen hangt, als jij het zou vertellen. Figuurlijk. Dus, Jong Mavo, jij krijgt een goede minutentijd om ook op zijn Jong Mavo's sappig en met liever te veel dan te weinig details te vertellen. Jo, iets van een minuut.
3: Oké. Okay.
0: En na je verhaal stel ik 3 vragen aan Tosha over jouw verhaal om te checken of ze heeft opgelet of dat ze totaal in jouw ogen is verdronken en niks anders hoorde dan...
3: Dat is zo slecht.
0: Dat kan
3: ik. Dat is echt stout met die geluidjes en zo. Dat is echt stout.
0: Stout? Je bedoelt creatief.
3: Ja, dat bedoel ik. Dat doet dat gewoon goed. Dat is stout. Gewoon stout.
0: Okay. Voor ik hier ook begin te blozen, vertel het je verhaal alsjeblieft.
3: Oké, dus mijn verhaal is... er was vroeger een kasteel in Brecht. En Tim Burton heeft daar een film op gebaseerd. Miss Peregrine's Peculiar House of Peculiar Children. Dat huis dus, whatever. En dat kasteel was dus eigenlijk 20 minuten wandelen van mij. En wij moesten daar van die speltraden en zo overklimmen en zo, om daar te geraken. Hè. Dus ik en mijn vrienden, wij dachten eens, kom, we gaan daar naartoe met onze fiets. Ik zet mijn fiets vast met mijn groen slot. Wij klimmen over die speltraden, whatever, hoe dat je het ook wilt noemen. Hè. En wij gaan richting dat kasteel. En wij zien dat kasteel en wij denken, wow, een vrij groot kasteel. Dus wij springen daarin. Wij zien dat eigenlijk alles al kapot is. De trap is kapot. Ook op het tweede verdiep hangt er gewoon een tekening van de duivel. Hè. Dus we dachten, oei, misschien moeten wij hieruit. Opeens, net op het moment dat de laatste uit dat kasteel springt, horen wij opeens bang, een ziek geweerschot gewoon. En dus wij beginnen gewoon te lopen. En vanaf dat wij beginnen te lopen, horen wij ook langs een andere kant een jeep komen. En er zijn dus eigenlijk 2 mannen ons aan het achtervolgen met hun jeepen. Dus wij beginnen te lopen. Ik ben natuurlijk veel sneller dan mijn andere 2 vrienden. Hè. Dus ja, ik denk, hey, fuck die mannen. Hè. Dus ik ben weg. En dan uiteindelijk word ik gebeld dat een van hun werd gepakt. En dan ben ik teruggekomen, is de politie gekomen. En ja, hebben wij een boete gekregen en al dat soort zaken. Ja. Het is eigenlijk, ik heb het een zo kosher mogelijk verhaal gekozen. Ik heb nog veel erger verhalen, maar ik was van, dat ga ik niet op de radio vertellen. Ja. Maar dat was dus het verhaal.
0: Dit was lichte criminaliteit.
3: Lichte criminaliteit.
0: Oké. Okay. Ja. Tosha, hier komt de test.
2: Oké. Okay.
0: Waar lag het kasteel waar de opnames van Tim Burton plaatsvonden?
2: Brecht.
0: Is dat juist?
3: Ja.
0: Oké, okay, dat is al 1. Op het tweede verdiep van dat kasteel hing er een tekening. Wat stond erop?
2: Een duivel.
3: Klopt.
0: Dat is een juiste. De 3e vraag. Ik ga 4 vragen stellen in totaal. Mm-hmm. Welk beroep oefende de persoon uit die Jong Mavo achterna zat met een geweer?
2: Een bewaker?
3: Nee, het begint wel met een B, maar geen bewaker.
0: Het was een boer.
3: Het was een boer.
0: En vraag 4, en hier kan je het verschil nog mee maken. Als Jong Mavo met zijn 2 vrienden gaat lopen, wie loopt er dan het snelst?
2: Hij.
0: Ja!
3: Ik had eigenlijk nog 1 klein detail erin gezet, hopende dat je dat eigenlijk ging kiezen.
0: Uw groen slot?
3: Ja.
0: We hebben veel te goed geluisterd.
3: Oké. Maar goed gedaan, nee. Goed gedaan. Ik was zelf al vergeten of dat ik Brecht had gezegd. Dus vanuit die vraag kwam, was ik zo van, oei, gasten dat wel weten. Maar goed gedaan.
0: Ja, Tosha, dit is echt een concentratietest die je perfect hebt doorstaan.
3: Ja, ze was ook echt zo naar mij aan het kijken. Zo.
0: Ja, maar dat is belangrijk als je iemand interviewt, dat je echt luistert naar de details.
2: Dat is waar. Maar ik deed mijn best. Ja. En ik probeerde echt niet te verdrinken.
3: En het heeft zijn vruchten afgewerkt. Ja.
0: Geworpen, maar geen probleem.
3: Geworpen. Ja. Wat zei je op ten?
2: Nee, dat is niet belangrijk.
3: Oké. Okay. Maar die doet dat goed. Ja. Hey, kom, dat is mijn finaliste. Die mag winnen van mij.
0: Kan je stemmen morgen?
3: Ja, ik ga stemmen. Ja.
0: Oké. Okay. Tosha gaat jou zo meteen nog finaal overtuigen om op haar te stemmen.

0: vrees dat ik misschien de trouble in kwestie ben. Dus Tosha heeft mij deze week verteld wie haar crush is.
1: Studio Brussel.
2: De grote prijs, Fien Germijns.
0: Staat je toch wel hier in de studio, zeker?
3: Ja, ik ga je dat niet kwalijk nemen.
0: Dank u, Tosha. Dat is vriendelijk. Jong Mavu, ja. Ik hoop dat het flatterend was.
4: Ja, enorm. Het heeft wel iets gedaan met mijn ego, maar je hebt mij juist gezegd dat ik met een outfit de vrijdag niet mag aandoen. Dus dat ego zit weer al terug in de grond.
0: Nee. Kijk, we waren dus even...
4: Ja.
0: Dus het wordt een heel echt ranzig hete dag op Paradise City.
4: Ja.
0: En jij was je aan het afvragen, wat kan ik nog aandoen bij zo'n temperaturen? En dus je vroeg je af, kan ik een wit Marcelleke op een sportshort aandoen?
4: Ja, niet op een sportshort.
0: Oh, op een andere shirt?
4: Enkel over het Marcelleke. Okay. Niet op die shirt.
0: En wij hebben daar gewoon een gezonde, volwassen discussie over gevoerd.
4: Ze zeiden nee, lelijk.
0: Dat is niet waar. Tosha, jij mag Jong Mavu er nu nog van overtuigen dat hij morgenavond om 7:15 stipt op jou moet stemmen.
3: Oké. Ik heb eigenlijk ook gewoon een vraag.
4: Ja?
3: Heb je plannen om 7:15?
4: Morgen?
3: Ja.
4: Ik ga mij voorbereiden op mijn padel morgen om 7:15, ja.
3: Oké, maar is je gsm dan opgeladen?
4: En is mijn gsm opgeladen?
3: Heb je de Studio Brussel app?
4: Nee, maar ik kan die wel downloaden als je dat wilt.
3: Dat zou ik heel graag.
4: Oké, dan zal ik dat doen.
3: Weet jij hoe dat je mijn naam spelt?
4: T-O-S-H-A.
3: Ah, top. Kunt jij je vingers en duimen en al uw... Ja, goed gebruiken? Oké.
4: Ja.
3: Wilt je dan eigenlijk morgen stemmen op mij? Op dat uur?
4: Dat is wel goed, die toon. Ja, allee, het is goed, ik zal stemmen.
3: Ah.
4: Maar je hebt mij sowieso al overtuigd.
3: Dat is dat?
4: Natuurlijk.
3: Ah, wel zie je dat.
4: Ik zei, het feit dat ik naar hier ben gekomen heeft mij meer moeite gekost. En...
3: Maar hebben zij verteld dat ik een crush had op u?
4: Nee, eerst hadden ze gezegd, vorige week hadden ze gezegd dat je een fan was, blijkbaar. Dus ik dacht, ja, dan kom ik langs, whatever. En dat van die crush, dat hebben ze mij nu net verteld.
3: Ah, oké, want ik dacht, anders komen ze hier, allez, brengen ze u in om uw ego te strelen. En
4: nee.
3: Dat is oké, hè.
4: We zijn hier voor u vandaag, hè.
3: Oh, dat is keer.
4: Ik ben hier voor jou vandaag, hè.
3: Maar Oké, maar nu kan ik bijna niet meer spreken.
4: Oké, dan zullen we er best mee stoppen, hè.
0: Ja, misschien wel. Ja.
4: Zo kun je geen radio maken, hè. Als je niet kunt praten.
0: Ja. Jong Mavu, je bent ongelooflijk bedankt om naar hier te komen.
4: Jullie zijn bedankt.
0: En tot snel.
4: Tot snel.
1: Aston Beach Festival 2026. Op 10, 11 en 12 juli op het klein strand van Oostende. Met Green Velvet, Dennis Ferrer, Joris Voor, Dave Clark, Miss Monique en Andrew Merrick. En het Oens podium met Hannah Lane en Amber Broos. Tickets en info astonbeach.be. Samen met
2: Studio Brussel,
1: de festivalzender.
5: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
6: Midas, je kan altijd vooruit. Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
7: Wilt jij met mij een meloen delen?
8: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
9: Frisco's, lekkere Frisco's. Overheerlijke Frisco's.
10: De Frisco's, die zijn er al.
9: Frisco's.
10: Nu nog de zomerhit.
11: Kies mee, de hit van deze zomer.
9: Frisco's.
11: Ontdek alles op VRT Max. Het is pas echt zomer met VRT Zomerhit.
12: De cadeaus komen extra vroeg dit jaar. Beleef de mooiste eindejaarsdagen als nooit tevoren tijdens de Europese première van de allereerste theatershow van Cirque du Soleil. Twas the Night Before. Van 26 november tot 6 december in Stad Schouwburg Antwerpen. Tickets en info via cirquedusoleil.com/twas. Samen met Radio 2.
13: Bank van Breda. Dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.

0: gedaan met Swedish Designer Drugs. 7:10. De keuken van Siska Schoeters werd gisteren bevuild door de getalenteerde Marie de Lansheer, die buiten ging met complimenten over haar smoothie, maar even goed over zichzelf.
1: Oh, dat is lekker.
2: Studio Brussel. De grote prijs.
0: Dit is ook haar laatste kans om van zich te laten horen, zodat jij morgen om 7:15 stipt op haar zal stemmen. Want de 5 minuten die daarop volgen, die zullen levensveranderend zijn voor 1 van de 4 finalisten. Jij kiest je favoriet, de jury kiest een favoriet, we tellen dat dan op. En voor 8:00 morgenavond hebben wij een winnaar. Marie de Lansheer, waar bevind jij je vanavond?
3: Ja, gisteren stond ik aan de blender van Siska Schoeters en nu sta ik in Blender in Kortrijk. En ik heb hier bij mij de eerste fans, want ik sta hier ook bij een artiest, maar ik ga dat nog niet verklappen wie dat is. Maar ik sta dus bij de twee eerste fans eigenlijk, Luc en Christ. Zeg eens hallo.
4: Hallo, ja.
5: Hallo, Stubru.
3: Voilà, ze hebben eens hallo gezegd. Ja, nu wil ik graag weten, waarom zijn jullie hier al zo vroeg?
4: Ik ten eerste mag wel op de eerste rij staan. En er heel dichtbij betrokken zijn.
3: Ja, en u?
5: Hetzelfde, idem. Om vooraan te staan, dicht bij het podium, iedereen aan het werk te zien. En genieten van de show.
3: Ja. Ja, hier op de achtergrond is nog een kleine soundcheck bezig. Dus wie weet kan je de artiest ook al horen. Maar naar welk nummer kijken jullie het hardste naar uit?
4: Ik, Nando. Vind ik een heel goede nummer. Ja, en nog een paar andere, wat ik titels die mij nu niet kan herinneren.
3: En u?
5: Maar ik kijk niet uit naar een nummer, ik kijk uit naar het volledige album. Om het volledige album nog maar eens live te zien. Een album eigenlijk om u tegen te zijn. Van het eerste nummer tot het laatste. Een vlekkeloos album. Heel prachtig, mooi.
3: Ja, ja, wauw, wat een prachtige commentaren. Ja, en hoe houden jullie het hier vol in de hitte? Hebben jullie maatregelen meegepakt of gedaan?
4: Schaduw staan. In de schaduw, maar daar gaat het wel heel warm zijn. En ja, een beetje drinken, ja.
3: Ja, ik kan ook al wel verklappen dat het open lucht is. Misschien nog een laatste poging. Hoe kunnen jullie de artiest beschrijven zonder zijn of haar naam te vermelden?
5: Wel, even terug in het verleden was het van luid, luider, luid tot de frontman zijn ei niet meer volledig kwijt kon. Binnen de band heeft hij een heel mooi ingetogen album met heel prachtige muzikanten aan de zijde. Ronduit. Dank je, Dirt Like Boys.
3: Oh, ja. Dat was een beetje verklapt. Maar ik vond het een supergoede beschrijving eigenlijk. Maar ja, kijk. De rest is voor straks. En jullie mogen ook raden in de reacties van Studio Brussel wie het is. En wie weet mag ik die straks ook gaan interviewen.
0: Ook gaan interviewen in de backstage. Oké, over wie denk je dat het daar ging? In de schaduw? Laat het weten in de app. Dit is Jungle and the Wave.

0: En we need to talk music, hè, zo meteen. Het is en blijft hier Studio Brussel, dus in deze wedstrijd moet ook wel eens besproken worden wat voor muziek onze vier finalisten dan graag beluisteren. Zometeen een ode aan de favoriet van Tosha.
1: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be. Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
2: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €5,35. Aldi, altijd slim.
3: Eén film. Eén uitzonderlijk formaat. Eén plek in de Benelux.
4: Help me go home.
3: Beleef The Odyssey van Christopher Nolan in IMAX 70 mm film. Exclusief bij Kinepolis Brussel. Vanaf 15 juli. Reserveer nu je tickets op kinepolis.be.
5: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van De Lustige Trappertjes. Jeroen, hoe kijk jij eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
6: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
5: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
6: Sinds Robert is er nog maar één iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel. Watje van Aert, Watje van Aert.
5: Ja, u hoort het, deze ploegleider heeft nog altijd niet door dat Wout van Aert past voor de Tour.
6: Yo, wat bedoelt het daarmee?
5: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
7: De koers in je oren, met dank aan Skoda. Supporter van de grootste fietsfamilie.
8: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel €11.000 korting. Maak snel een afspraak bij je Ford-verdeler. Info en voorwaarden op

0: RT Nieuws.
1: Met Melina Verbeek.
2: In Spanje zijn op 4 dagen tijd al 108 hittedoden gevallen. De meeste van hen stierven gisteren toen het er 44 graden werd. Bijna alle doden waren ouder dan 65. Ons lichaam koelt bij deze temperaturen af door te zweten en door meer bloed naar de bloedvaten onder de huid te sturen. Maar dat kan ook problemen veroorzaken, zegt klimaatarts Jules Vertriest.
3: Nu, als er meer bloed doorstroomt, dan moet het hart harder werken om meer bloed rond te pompen. Want de andere organen die moeten ook nog van bloed voorzien worden natuurlijk. Wanneer dat hart er niet meer in slaagt om voldoende bloed rond te pompen, dan kan het in de eerste fase bijvoorbeeld zijn dat je flauw valt. Maar in een vergevorderde fase kan je in shock gaan. En daar kan je dan uiteindelijk aan komen te overlijden.
2: De hittegolf treft heel Europa, maar is vooral erg in Spanje en Frankrijk. In Frankrijk geldt vanaf morgen in 3/4 van het land code rood. De hitte veroorzaakt ook meer klachten en astma-symptomen bij mensen met allergieën. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de KU Leuven en Cienzano. Stuifmeel heeft een grotere impact op ons lichaam bij warm weer, waarbij ook de lucht vervuild is. Door de klimaatverandering zullen allergieën dan ook steeds vaker voorkomen, zegt professor Gijs van Pottelberg.
4: We zien heel duidelijk de voorbije jaren al dat allergie toeneemt en dat dat gelinkt is aan hitte. En we weten heel duidelijk dat de klimaatverandering gaat zorgen dat hittepieken, zoals waar we momenteel in zitten, dat fel gaat toenemen en gaat blijven toenemen. Dus we verwachten een heel duidelijke toename van het aantal mensen die last hebben van allergie en ook de ernst van die allergie gelinkt aan de klimaatverandering.
2: De stad Gent gaat in beroep tegen haar veroordeling van vanmorgen voor de onopzettelijke dood van 2 mensen. Eind 2023 kwamen een Duitse toeriste en een Oekraïns jongetje om het leven tijdens een hevige storm. 2 andere mensen raakten gewond. Volgens de rechtbank had de stad Gent te weinig gecontroleerd of de bomen in de parken geen gevaar vormden. Gent moest daarom €270.000 schadevergoeding betalen aan de slachtoffers, maar gaat dus in beroep. En in een nieuw rapport van de speciale onderzoekscommissie van de VN voor de Palestijnse gebieden staat dat Israël doelbewust kinderen geviseerd en gedood heeft tijdens de oorlog in Gaza. Er werd op kinderen geschoten, scholen werden vernietigd en er werd hen voedsel ontzegd, zegt de commissie.
5: Every international legal norm has been violated by the actions of the Israeli authorities towards Palestinian children. And they need to be held accountable.
2: In de oorlog in Gaza zijn meer dan 73.000 Palestijnen gedood. Bijna 1/3 van hen zijn kinderen. Ook vannacht blijft het heel warm. In de steden zakt de temperatuur niet onder de 25 graden. Morgen opnieuw heet, tot 38 graden dan. Vrijdag tot 39 graden. Zaterdag meer wolken en kans op een bui. Vanaf zondag wordt het iets koeler met regen of onweer.
6: Hoe je ook reist, Touring is er voor jou. Touring, ga gerust op weg.
7: De grote prijs Fien Germijns.
1: De temperatuur is toch al zeker 1 graad gezakt, terwijl het niveau hier per minuut stijgt als de kwaliteit van de grote prijs.
8: En vooral van mij, Tosha Eyawi.
7: Je luistert naar Studio Brussel.
9: Life is music.

0: Tim Bijloos laat weten dat hij wil weten van iedere kandidaat wie de favoriete artiest is. Oh, we zijn 3 dagen ver en ik heb dat nog niet eens gevraagd aan Tosha.
1: Ik kan er niet meer tegen!
2: Studio Brussel.
3: De grote prijs. Min Germijn.
0: Nou ja, ons mantra is al 43 jaar. Life is music. Natuurlijk moeten die finalisten dan de mond vol van muziek hebben. Dus beste Tosha, je bent hier aan je laatste uitzending bezig. Voor de finale van morgenavond.
4: Ja.
0: Jij mag een ode brengen aan je favoriete artiest aller tijden. Wie is dat?
4: Beyoncé. Ja.
0: Dat is...
4: Sorry, dat is een queen. Dat is de queen. Sorry, ik kan daar niet anders een beschrijving bij geven. Die is van jongs af aan bezig, tot nu toe, nog steeds.
0: Hoe oud was jij als je ze ontdekte?
4: Ik kwam uit het geboortekanaal.
0: Ah, en toen? Dit is Beyoncé. Aangenaam Tosha, Beyoncé, ja. Beyoncé, Tosha. En
4: direct
0: jullie waren...
4: radio aan en die speelden.
0: Oké. Okay. Dan ben je echt meer dan de geknipte persoon die een ode aan Beyoncé mag brengen. Maar eigenlijk is het een ode aan Beyoncé, want de adder die onder het gras glibbert bij deze opdracht is dat het ook allemaal moet rijmen. Hoppa!
4: Beyoncé, voor jou luister ik uren naar muziek. En als kindje stond je al vroeg voor een groot publiek. Als Bonnie met jouw Clyde hopte ik vroeger door de kamer. Maar hem... meenemen als accessoire maakte hem wel niet meer gehoorzamer. Je hebt me altijd te pakken met je R&B soul en goede afrobeat. Maar Single Ladies blijft voor altijd echt een toplied. Met Cowboy Carter veroverde je opnieuw mijn hart. Dit album heeft misschien wel mijn liefde voor country gestart. Nu, mijn eerbetoon voor Beyoncé is zeer tijdloos. En als ware lid van de Beehive verdedig ik haar genadeloos. Met een kleine kans hoor je dit. Met een kleine kans dat je dit hoort, heb ik nog een vraag. Maar misschien om deze reden dat ik het waag. Ik heb geen nood aan een lagere prijsgarantie. Maar kun je please de volgende ticket sale niet inplannen tijdens mijn skivakantie?
0: Wat lief?
4: Ja, de afgelopen ticket sales waren altijd tijdens mijn skivakantie. Dus ik kon geen tickets kopen.
0: De truut. Maar ze heeft nu maar Beyoncé. Iedereen weet, Beyoncé luistert naar Studio Brussel. Hè?
4: Ja, dat is waar.
0: Ja. Dat is goed. En ze spreekt ook Nederlands alsof het haar moedertaal is.
4: Ja, ja, maar, ja. Die, maar sorry, dat is een god. Dat is een godin, die kan alle talen.
0: Jij wou specifiek Daddy Lessons horen?
4: Ja.
0: Je favoriet?
4: Dat is mijn favoriet. Dat is echt prachtig.
0: Dan gaan we er nog 4 minuten en 20 seconden naar luisteren.

0: Emiel Aarsens en Frode Marijns, die dachten, ah, het is 7:15 op de kop. Ik ga de naam van mijn favoriet doorsturen in de app van Studio Brussel. Zij sturen toe. Maar jongens, verkeerde dag. Dat is dus morgen exact om 7:15. Dan spelen wij de grote finale. Laat Tosha nu toch gewoon even naar de laatste uitzending hebben, zeg. Beste Tosha, hoe graag zou je het willen?
1: Ongelooflijk graag. Moet ik het nog?
0: Ja, nee, maar in dat geval mag jij al rekening beginnen houden met toekomstige collega's hier bij Studio Brussel. De stralende Nona van Brakel heeft een vraag voor jou.
2: Hey Tosha, Nona hier. Waarom dat ik vind dat Eva de Roo een betere radiomaker is dan ik, en zij heeft echt een skill die we eigenlijk allemaal zouden moeten hebben, dan is het mensen interviewen in de taal die ze spreken. Bijvoorbeeld Angèle, die is van veel markten thuis, maar vooral van de Franse markt. Dus als zij hier binnenkomt en jij moet haar interviewen, hoe zou jij jezelf dan in het Frans aan haar voorstellen? Bonne chance!
0: Bonne chance! Oké, Angèle komt binnen, wat zeg je?
3: Bonjour. Bonjour, Angèle. Comment ça va? Oui. Angèle, je parle français, niet pas bien, mais je... probeer super hard. Mes excuses pour mon français, parce que c'est très brak.
0: Jullie zouden zo'n geweldige conversatie hebben. Oké, opdracht volbracht. Dit is Angèle met Diele, maar ze zegt weinig terug. Let's go.

0: Angèle en Diele. Tosha heeft een vraag.
1: Ja, ik zoek mensen die voor vandaag goed nieuws te vertellen hebben. Maar ik kan nog niet direct vertellen voor wat. Maar als je goed nieuws hebt, zet het in de app, laat het mij weten. En ja, ik wil dat gewoon weten.
0: Klein of groot?
1: Alles.
0: Alles. Klein nieuws, goed nieuws, groot nieuws, als het maar goed is.
2: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang topdeals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?

0: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Shop nu op amazon.com.be.
1: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel juist.
2: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, hey, de seconddata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Shh. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà. Hotel is 2 straten verder.
1: Ah, top, hè, die Kate.
0: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kated, KBC, beweegt met je mee.
3: Oké, actie!
4: Tijdens de Minions en Monster Days bij Kinepolis zetten de Minions alles op stelten. Op 27 en 28 juni beleef je Minions en Monsters en krijg je een leuk boekje cadeau.

0: Mall Grab en Milky bij Just The Way You Are. Tosha die heeft deze middag verteld dat ze heel de VRT al ratslagend rondcirkelt als ze morgen de grote prijs wint. Marie, wat zou jij doen?
1: Mijn papa gaat dat vat geven. Het is in reet te doen allemaal.
0: Ah, dat is waar. Dus er wordt getrakteerd.
2: Studio Brussel. De grote prijs.
0: Het zou zomaar kunnen dat het gebeurt. Zeker als je ons nu weer het amusement van ons leven bezorgt op de radio. Ik heb je naar een magische plek gestuurd met schaduw, heb ik daar straks al gehoord. Marie, hoe zou jij je huidige situatie omschrijven?
1: Ja, het is hier best wel magisch eigenlijk. Het is hier met de ondergaande zon en met een artiest naast mij. Ik zit hier naast Jelle de Turk, ofwel Dress Like Boys. Hallo.
3: Hey.
1: Supercool dat ik hier backstage mag zijn. Je gaat hier subiet optreden in Blender. Hoe voel je je vlak voor een optreden?
3: Goed, maar nu is het vooral zo proberen niet smelten. Dat is eigenlijk mijn enige opdracht vandaag.
1: Stress je nog voor zo'n optredens?
3: Nee, stress niet per se. En zeker, ja, we zitten hier in Kortrijk. Ik heb hier nog gewoond. Dat voelt een beetje als thuiskomen.
1: Ja. Ja. Is je stem al opgewarmd?
3: Absoluut niet.
1: En stel dat je je stem nog gaat opwarmen, hoe klinkt dat dan?
3: Ik doe dan een beetje de typische la la la la la la la. Zo dat soort dingetjes. En dan doe ik zo broebelen in een. Dat is met een lang rietje. Ja. En je moet dan broebelen in water. En dat klinkt nogal onnozel. En dan zing ik zo'n beetje op. Zoals dat je zo, I don't know, onder water zit. Ja.
1: En dat doe je dan 5 minuten voor het optreden? Of wanneer begint dat?
3: Ja, pak het eens zo een half uurtje voor het optreden. En dan zo met pauzekes tussen. Ja.
1: En stel dat er nog luisteraars zijn die hier nu luisteren. En die straks komen kijken of luisteren. Wat kunnen ze verwachten?
3: Ah, dat is eigenlijk een goede vraag. Want wij gaan vanavond een heel lokale classic spelen. Ja, er is een legendarische Kortrijkse muzikant. Die heet Johnny Turbo.
1: Okay.
3: Ja, echt waar, echt waar. I kid you not. En die, we gaan 1 liedje van hem coveren.
1: Oké, ja, super interessant. Ik heb ook een cadeautje bij. Omdat ik snap dat het leven van een artiest best hectisch kan zijn, heb ik al gedacht aan een ontbijtje van morgen vroeg. En dat is een pot granola. Ik hoop dat je niet allergisch bent van noten, maar dat zou maar raar zijn, want je bent elke dag bezig met muzieknoten.
3: Hey. Hey.
1: Alsjeblieft, geniet er vooral van, zou ik zeggen. Naar welk nummer kijk je eigenlijk nog het hardst naar uit?
3: Ah, misschien toch Stonewall Riots Forever. Ja. Dat is toch ja, die en, oké, misschien Close Second Pinnacles, omdat we daar op het einde heel beginnen jammen en zo. En dat gaat helemaal los. En wij weten zelf niet wat daar gaat gebeuren. Dus dat is altijd spannend.
1: Ja, super spannend. Ik kijk er zelf ook keihard. Ik vind het cool dat ik hier naast jou zit en ze biedt voor jou eigenlijk. Fien, heb jij nog vragen?
0: Gaat Jelle de Turk het hemdje dat hij nu open laat hangen nog dicht doen? Of is dit de look? Want ik vind dit prima.
1: Fien vraagt of dat je het hemdje nog gaat dichtdoen of ga je het zo openlaten, want dit vindt ze ook prima.
3: Oeh, Fien, pikant. Ik ga zelfs nog een ander hemdje aandoen.
0: Saai.
1: Spannend. Welke kleur is dat?
3: Het is een wit schildershemd, maar omdat het een schildershemd is, hangt het vol verfplekken. Dus het is eigenlijk alle kleuren tegelijk.
1: Maar heel cool en wel best toepasselijk, vind ik.
3: Vind ik ook.
0: Kijk.
1: Dankjewel.
0: Marie, dat is dan weer het backstage leven dat je van dichtbij mocht meemaken. 2 mededelingen. Freya Moreau laat nog weten. Ah, ik kijk er zo naar uit om Dressed Like Boys te zien op Rock Herk. Mooiste plaat van het jaar. Maar ik moet u tussen ook meegeven dat er een spookrijder is gesignaleerd op de E19. Rij daar in de richting van Antwerpen. Dan kan je in de ruime omgeving van Mechelen-Zuid een spookrijder tegenkomen. Hou uiterst rechts en haal niet in. Dus rij je op de E19 in de richting van Antwerpen. Dan kan je ergens in de omgeving van Mechelen-Zuid een spookrijder tegenkomen. Rij vooral rechts.
2: De grote prijs. De grote prijs. Fien Germijns.
0: En hier gaat er dus op gejamd worden. Ze weten zelf nog niet waar dat dan uitkomt. Interessant gegeven. Zeker met die blote bast. Dressed Like Boys en Pinnacles.

0: Surfcurse en Freaks. Ging het vandaag eigenlijk over iets anders dan over het feit dat het warm is?
1: Geen idee.
0: Nee. Mensen praten alleen maar over het feit dat het warm is. En daarom, Tosha,
2: doe ik een oproep naar iemand die goed nieuws heeft voor vandaag. Dat kan zijn van je hebt net je rijbewijs gehaald, je examens zijn geslaagd, of je hebt de laatste ventilator in de winkel binnengehaald.
0: Of de laatste Frisco uit de kartonnen doos.
2: Ja, exact. Maar ik weet niet wat dat goed nieuws is voor de andere persoon.
0: Voor uzelf wel.
2: Ah ja, dat is waar. Iedereen die iets leuks te vertellen heeft.
3: Of een kindje geboren.
2: Oh, ja.
3: Of een hondje.
0: Dat mag ook.
2: Alles, een nieuwe vis in huis, allemaal leuk.
0: Ja.
2: Laat het weten in de app.
0: Oké. Ik vind het dus een ook leuk nieuws, want Tosha, je hebt dat geweldig gedaan deze week. Het is nog maar woensdag en ik ben al een soort van aan het afronden. We spelen natuurlijk morgen de grote finale van de Grote Prijs van Germijs. Je moet daar eigenlijk helemaal niks meer voor doen. Gewoon opdagen en afwachten. Moeilijk, hè?
2: Heel moeilijk.
0: Ja. En stel nu dat je de komende minuut denkt, tja, die Tosha, die hoogtepunten, dat klinkt geweldig. Dan raad ik je aan om een wekker te zetten voor morgenavond 15 minuten over 7. 'S avonds voor de duidelijkheid, want dan krijg je exact 5 minuten om te stemmen.
2: Altijd als ik een niet gesneden appel eet, moet ik boer laten. Jullie zijn kids with buns, maar waar zijn de buns?
4: Ah! Ah!
5: Ja, die zijn
4: snip, snip,
5: eraf.
4: Scissor, scissor. Die zijn weg.
2: Ik, een prinses. Shut up!
0: Sorry? Ja, majesteit. In jongere taal betekent shut up niet altijd hou je mond. Het kan ook wauw of amai betekenen.
5: Oké, begrijp.
2: Een rustig plekje gaan staan.
6: Ja.
2: Als het mogelijk is. En even je ogen sluiten.
6: De oren sluiten.
2: Ogen sluiten.
6: Ogen sluiten, ja.
2: Wij gaan nu samen diep inademen. En uit. Ik hoop dat jullie allemaal stemmen op mij, want ik weet dat ik geweldig ben.
0: Wow, dit vind ik echt, dit vind ik schitterend. Het is geweldig. Je kan erop stemmen morgen. En je kan sowieso ook nog je goed nieuws laten weten.

0: zijn nieuwe album en uitbundige energie. Tickets vanaf vrijdag via livenation.be. Role Model Live, samen met Studio Brussel.
1: Motorpech in Nice. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Hey, zin in een nieuwe keuken?
4: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau. Grando.
5: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert. Altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
7: Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim.
8: Klaar om er tussenuit te knijpen, inslaan voor we op vakantie gaan. Dat is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, knijpverzorging, tweede voor maar

0: Nightcrawlers, Push the Feeling On. Ik vind het een raar besef. De laatste carte blanche van de grote prijs van Germijns. Misschien ooit, misschien komt dit ooit nog wel eens terug. De vorige waren ronduit.
1: Wow.
0: Dus wat komt er vandaag nog?
2: Studio Brussel. De grote prijs van Germijns.
0: Het is eigenlijk een eer, Tosha Ayabi, dat jij hier als laatste kandidaten, als finaliste van de grote prijs, de laatste carte blanche van dit jaar mag brengen. Daar ben ik zeker van.
3: Ik voel mij vereerd en ik wil dat dan ook graag positief afsluiten. Ik wil deze carte blanche gebruiken om te zeggen, om eigenlijk met mensen hun goede nieuws van vandaag eigenlijk te belichten. Dus, heb jij iets keitof meegemaakt? Dan wil ik het horen. Laat mij weten.
0: Ja, je hebt ze eigenlijk al, hè. Ruben is de eerste waar ik je graag mee doorverbind.
3: Hallo?
4: Hallo?
3: Hallo, dag Ruben.
4: Hallo.
3: Hoe gaat het met jou?
4: Met mij gaat alles super.
3: Ja, heb jij iets tof meegemaakt vandaag?
4: Ja, de examens zijn eigenlijk net gedaan. Dus ik mocht net bij mijn tante en onkel gaan zwemmen. Omdat ik dat wel een beetje had verdiend.
3: Ja, ik denk dat je dat ook verdient na zo'n drukke examenperiode in deze hitte. En hoe waren ze?
4: De examens, sommige waren goed en sommige iets minder.
3: Maar oké, dat komt helemaal goed, want jij bent in het zwembad gesprongen en je voelt je al veel frisser, toch?
4: Ja, het heeft wel echt geholpen.
0: Goed nieuws. En voor je examens ook, Rune, hoe heet je tante en onkel?
4: Sorry, ik versta je even niet goed.
0: Hoe heten jouw tante en onkel, Ruben?
4: Barbara en Jeff.
0: Oké, zou je tante Barbara en onkel Jeff live op de radio willen bedanken? Want ze hebben toch hun zwembad aan jou uitgeleend, hè?
4: Ja.
0: Ja, doe maar hoor.
4: Dankjewel tante Barbara en onkel Jeff dat ik in jullie zwembad mocht. Het was heel verfrissend.
0: Oké, aangenaam kennismaken, Ruben. En tot de volgende keer, Tosha. Ik heb voor jou ook Nathan.
3: Hallo.
5: Yo, yo, yo.
3: Hallo, dag Nathan. Hoi, hoi. Hoe is jouw dag vandaag?
5: Voor mij eigenlijk top, want ik was net onderweg naar de gym en het was highway to hell. En ach, vet, ik had het laten weten en dat heeft me een boost gegeven van 5 dagen geraspopt, 35 blauwe pletten, dat was toch wel pittig. Maar ik heb eigenlijk vooruit van gemaakt, dus ik ben heel blij.
3: Oké, en dat is goed nieuws of heb je nog meer goed nieuws voor vandaag?
5: Nee, dat was eigenlijk mijn goed nieuws. Wat er ook wel goed nieuws was eigenlijk die patchstand van Stubru. Dat was wel ook echt machtig. Gratis patches op mijn vest genaaid. Dat is al even geleden ondertussen, maar hey, dat blijft goed nieuws.
3: Ah, top. Oké. Okay. Dus jij gaat nog toffe dingen doen voor vandaag? Of gewoon een koud douche pakken na de fitness?
5: Ga ik hier eerst nog mijn sessie afmaken. Een beetje de plaatjes vast te bruden smeten, een goeien zou ik zeggen. En dan ga ik een douche pakken.
3: Ah, top. Dat komt eraan. Wij fixen dat.
0: Echt, we bellen hier met een spierbundel. Ik hoor dat door de telefoon. Klopt, hè, Nathan?
5: Ja, zeker en vast.
0: Ja, spierbundel met blauwplekken. Aangenaam kennis maken. Intussen wil ik even voorlezen, vind ik heel lief. Anke Lambrecht stuurt, ik ga bevorderen naar sergeant. Daarvoor applaus. En als laatste, dit vind ik echt het beste nieuws, is gewoon al dat we ze mogen horen. Ik verbind je graag door, Tosha, met Martien van de Verhulstjes.
3: Hallo.
6: Hallo. Ik heb eigenlijk heel goed nieuws dat ik wil vertellen, want ik ben druk bezig met het schrijven van een boek. Dus ik ben op pensioen gegaan en ik zeg ja, eigenlijk na al die jaren bezig zijn eigenlijk en dan ineens zo alles uit de wanden moeten leggen, dacht ik van ja, misschien zou dat wel geen slecht idee zijn om zo een beetje van alles neer te schrijven van hoe doe ik dit en wanneer kus ik dat en bepaalde vlekken uitdoen en zo ben ik beginnen nadenken en dacht ik eerst van ja, zou dat wel genoeg zijn om een boek te schrijven, maar eigenlijk meer en meer nadenken en kamer per kamer zitten, alleen ook pijzen van hoe kruisen we dit en onderhouden we dat en zo zijn ik toch, ben ik al een heel stuk gevorderd omdat in oktober dan, met de boekenbeurs zit ik dan ook te signeren en alles. Dus ik hoop dat ik de mensen kan helpen met mijn tips. Ja, gewone tips, geen speciale tips, maar bepaalde dingen dat je ook niet... Allee, bedoel, geen dure producten moet kopen voor van alles te kuisen. Dat eigenlijk best gaat met de gewone dingen waar ik al jaren mee bezig ben.
3: Amai, tof. Nu ben ik wel curieus. Zit daar wat inspiratie van de verhulstjes in uw boek?
6: Ja, er zijn altijd... Ja, ieder huis heeft zijn dingen. Dus iedere gezinslid, familielid heeft zijn bepaalde dingen. Dus ja, ik heb het wel daar alleen proberen voor iedereen een beetje... helpen zoveel ik kan. Dus eigenlijk door het een en het ander te doen... groeit je verder eigenlijk, hè. Naar het andere gezinsgenoten eigenlijk, hè.
3: Oh, top. Oké, maar belangrijke vraag. Welk boek mogen wij dan verwachten in oktober? Want hoe noemt het boek?
6: Het boek noemt Mevrouw Proper. Dus ik heb dus een toffe bende die mij daarmee helpt ook. Omdat van de uitgeverij dus echt zo goed mogelijk in orde te brengen. Dus ik heb ook heel mooie foto's van Lieve. Lieve Brankaart heeft mij komen dus een fotoshoot nemen van... een heel aantal dingen en ze zijn echt heel geslaagd. En ik kan daar fier mee zijn en ik dan natuurlijk kan mee uitkomen en aan de mensen tonen hoe dat allemaal in zijn werk zit eigenlijk.
0: Ja, maar wij kunnen niet wachten, Martien, op Mevrouw Proper tot hij eindelijk uitkomt. Wat een goed nieuws! Je hebt ons ongelooflijk geholpen. Dat de ene keer deugt om iets anders te horen dan amai, het is warm. Maar het is toch warm, hè, Martien?
6: Ja.
0: Het is warm, hè?
6: Ja, het is zeker warm. Op het huis is het echt eigenlijk nu een beetje te warm. Maar ja, je moet een beetje kijken wat je bezig bent eigenlijk. En waar dat je ook in de frissere ruimte kunt kruipen.
0: Ah, ja.
6: Dus ik had ook nog graag gevraagd voor als de mensen mij willen volgen. Dus ik heb een nieuwe Instagram-pagina nu. Dus waar dat ze mij kunnen volgen. Waar dat er van alles gaat opkomen. Dus... ze gaan dus op de hoogte blijven van alles, hoe het gaat en rijlt en zeilt, tot dat zover is dat het boek er is. Dus, dus ik hoop dat veel mensen mij steunen daarin en volgen. En ik ga dat zien groeien. Ik zie dat nu al groeien. Dus bepaalde mensen vragen foto's van mij. En dan vraag ik, is dat een moeite? Omdat die doen dat graag natuurlijk. En die weten dan niet dat ik ermee bezig ben en zo... voel ik wel dat de mensen achter mij staan, eigenlijk.
0: Ja, ah, wel. Dus die boek is er in mum van tijd uitverkocht. Martien, ik ga u hier moeten dichtgooien, want we moeten luisteren naar Sylvie Kreuz en Romeo Elvis. Dadaan!

0: dan treffen wij elkaar morgen. Om 6 uur start de grote show van de finale van de Grote Prijs Vinkermijs. Om 6:15 stipt kan je 5 minuten lang stemmen op je favoriet. Ik ga dan nu de trofee oplinken. Tada!
1: Hello.
2: Hij is onderweg naar een volgend slachtoffer en gewapend.
3: De nachtmerrie blijft duren in thuis.
0: Femke!
4: Moet je dansen.
3: Maar elke nachtmerrie stopt ooit.
4: Wacht.
5: Is er iemand?
3: Toch?
6: Ik raad u aan om in uw verhaal getij te houden.
7: Waarom verdacht je me dan eerst wel?
8: Ik heb me toen vergist, zeg ik toch.
9: Schatje, kom hier. Oh, mijn engel.
3: De seizoensfinale van Thuis. Vrijdag 26 juni op VRT1 en op VRT Max.
10: Gast, wat doet jij nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen. Jij toch niet?
11: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
12: De Preventieminuut met AXA Verzekeringen. De zomervakantie staat voor de deur. Maar wat als een moment waar je zo naar uitkeek, zo misgaat? Een verkeersongeluk, een val, een infectie? Elk jaar stijgt het aantal Belgische toeristen dat moet worden gerepatrieerd. Medische logistiek is duur en de rekening loopt snel op. Een goede verzekering is dus onmisbaar. Sommige bankkaarten bieden wel dekking, maar vaak is die beperkt of enkel voor de kaarthouder. Het veiligst is een reisverzekering met repatriëringsbijstand af te sluiten. Die dekt onder meer de medische kosten, ziekenhuiskosten, opsporingskosten, reddingskosten en natuurlijk de repatriëringskosten. Zo geniet je in alle vertrouwen van je vakantie. Tot morgen voor een nieuwe preventieminuut met AXA Verzekeringen. AXA.
13: Ze zijn terug.
14: En doet tekstje nog.
15: Natuurlijk kijken we tekstje nog.
13: Met een gloednieuwe zomershow vol humor.
16: Ik hoop dat je het beter kent dan ik.
13: Nieuwe zomerse muziek.
17: Oh ja.
13: En vooral veel Gert en James. Tickets en info. Zomershow.live. In samenwerking met Radio 2.

0: Radio Brussel.
1: 8 uur, een heel goede avond, 14 nieuws met Alain de Korte. Door de hitte worden de komende dagen heel wat evenementen in open lucht afgelast. Het gaat dan vooral om lokale braderijen, rommelmarkten en sportevenementen onder meer. Grote festivals kiezen er vaak voor om de deuren toch te openen. Maar ze nemen wel maatregelen. Collega Eva van Langendonk.
2: Het is weten, dus al die festivals die zoeken een oplossing, want het gaat over honderden duizenden bezoekers dit weekend. Van een Werchter Parklife naar een Werchter Boutique in Paradise City, een Couleur Café. Ja, en noem maar op, dan vergeet ik er nog zoveel. En een Couleur Café heeft dan het geluk dat dat eigenlijk in een bos doorgaat, waar 3/4 van het terrein in de schaduw ligt. Andere festivals, zoals Genk On Stage, die zijn dan nu aan het kijken hoe zij kunnen schuiven met hun line-up, om te zorgen dat er toch niemand moet samentroepen voor die mainstage op het heetst van de dag.
1: De festivals voorzien ook gratis water en zonnecrème. Ze zorgen ook voor vernevelaars en extra schaduwplekken, zodat de festivalgangers verkoeling kunnen zoeken. Veel mensen met allergieën hebben op hete dagen zoals nu meer klachten en astma-symptomen dan op andere dagen. Want ook de luchtkwaliteit is op zo'n dagen slecht. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de KU Leuven en Cienzano. Dat komt omdat stuifmeel een grotere impact heeft op ons lichaam bij warm weer, waarbij ook de lucht vervuild is. Door de klimaatverandering zullen allergieën dan ook steeds vaker voorkomen, zegt professor Gijs van Pottelberg.
3: We zien heel duidelijk de voorbije jaren al dat allergie toeneemt en dat dat gelinkt is aan hitte. En we weten heel duidelijk dat de klimaatverandering gaat zorgen dat hittepieken, zoals waar we momenteel in zitten, dat dat fel gaat toenemen en gaat blijven toenemen. Dus we verwachten een heel duidelijke toename van het aantal mensen die last hebben van allergie en ook de ernst van die allergie, gelinkt aan de klimaatverandering.
1: En de Rode Duivels leven toe naar de cruciale wedstrijd op het WK voetbal van zaterdagochtend tegen Nieuw-Zeeland. In de laatste groepswedstrijd moet er best gewonnen worden als ze nog willen doorstoten naar de 16e finales. Door de mindere prestaties van de Belgen in de afgelopen matchen klinkt hier de roep om Hans Van Aken van Club Brugge in de basis te zetten. Van Aken zelf krijgt daar iets van mee, maar hij blijft er wel rustig onder.
4: Natuurlijk. Ja, ik denk dat tegenwoordig met social media en alles dat je niet veel meer kunt missen. Dus ik probeer me daar wel een beetje van af te sluiten om in alles mee te gaan. Ik hoop het alleszins, maar ik denk dat ik dan net zo hard hoop als alle andere 25 spelers. Ik denk dat iedereen hier is om iets bij te brengen, om het team te helpen, om te spelen.
1: Vanavond en vannacht blijft het bijzonder warm in de steden. Niet koeler dan 25 graden. Morgen tot 38 graden. En vrijdag wordt met 39 graden de warmste dag van de week. Vanaf zondag wordt het koeler. Minder heet eigenlijk. Met regen of onweer vanuit Frankrijk. Meer op vrtnieuws.be.
0: De festivalzender. Marien Nees.
5: Ik voel mij als een kip aan het spit die ervan droomt in de koelafdeling te liggen. Ik hoop dat jij het hoofd wat koel kunt houden, letterlijk en figuurlijk, want er valt heel wat te winnen.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
6: Life is music.

0: de serie Heated Rivalry. Wel voor iets tussen zitten natuurlijk, want het was een van de soundtracks. In augustus komen ze naar Pukkelpop. Jongens, we maken ons klaar voor een snik-heet festivalweekend. En het is ook nog eens bijzonder goed gevuld, want er is Sunrise Festival, Life is Life, Paradise City, Couleur Café, Genk on Stage en Berchter Park Live. Heel wat festivals die nemen dit weekend ook hittemaatregelen, zoals gratis drinkwater, het toelaten van herbruikbare drinkflessen, extra zitplaatsen en schaduwplekken. En vandaag liet gratis stadsfestival Genk on Stage weten dat zij ook gaan ingrijpen met de voorspelde de hoge temperaturen. Dag Mathies van Genk on Stage.
1: Hallo Maggie, goedenavond.
0: Jullie hebben een best ingrijpende beslissing genomen omwille van de hitte. Vertel eens.
1: Ja, dat klopt. Wij zijn een gratis stadsfestival. Dat plaatsvindt in de binnenstad ook. En ja, wij zijn toch wel kritisch gaan kijken naar het namiddagprogramma op zaterdag. Vooral. Op vrijdag starten we pas later, maar het was vooral die zaterdag namiddag. Ja, dat ons toch wel wat zorgen baarde. Want wij hadden enerzijds een kindernamiddag gepland. En anderzijds ook al lokale acts die begonnen spelen op een mainstage.
0: Ja.
1: Waarbij wij eigenlijk geen schaduwplekken hebben op dat plein. En ja, wij hebben toen beslist van, goh, dat gaat bij die temperaturen 38 en meer. Want in de binnenstad kan het dan al vlot richting de 40 gaan.
0: Mm-hmm.
1: En toen hebben we gezegd, dat gaan we voor zowel de acts als onze crew als de bezoeker niet aandoen. Dus ja, dat hebben we helaas moeten annuleren.
0: Ja, jammer natuurlijk, maar het lijkt me toch wel inderdaad een gezonde beslissing. Want ja, we weten het allemaal, iedereen zit met de gebakken peren. Het is bakken en braden. Op de andere dagen begint het dan iets later of is het hopelijk wat meer te verdragen in de avond. Zijn daar ook nog maatregelen voorzien voor op andere vlakken?
1: Dus we blijven inderdaad het weerbericht sowieso goed monitoren. Dus vrijdag gaat voorlopig gewoon door zoals gepland. We starten dan vanaf 6:30. En ook op zondag hopen we dat we toch een volledige festivaldag kunnen houden. En kunnen starten vanaf 1:00. De temperatuur zou dan hopelijk een beetje kunnen zakken. Maar we gaan dat de komende dagen ook nog wel blijven opvolgen.
0: Oké, wij duimen mee. Het zou ook wel eens stevig kunnen gaan onweren natuurlijk dit weekend. Is daar een plan voor voorzien eventueel?
1: Ja, uiteraard. Nu dat echt, die draaiboeken liggen altijd wel klaar. Maar nu hebben we die nog eens preventief al boven gehaald om te kijken of alles in orde is. Nee, onze veiligheidsdienst en onze mensen van de CP-events zijn daar druk mee bezig. Waarbij we dan uiteraard op tijd, als we iets zien aankomen, onze bezoekers, de crew gaan informeren. Via de app, via de ledschermen op het terrein, via social media. Om dan op tijd indien nodig schuilplaatsen te zoeken of toch even veilig te gaan staan. Zodat zeker niets op de bezoekers valt of op de crew gaat vallen. En ze hopelijk ook niet helemaal doorweekt gaan geraken.
0: Want dat is nog het minste, dromen van doorweekt te zijn met deze temperaturen, denk ik, Mathies. En als ik
1: dat
0: het goed
1: waar,
0: begrepen heb, is er ook water en zonnecrème en zo voorhanden.
1: Ja, er waren al heel veel dingen sowieso standaard voorzien. We voorzien altijd gratis waterpunten voor onze bezoekers. We zijn ook een gratis festival, dus bezoekers kunnen ook in principe gewoon hun water zelf meenemen. Hè. Dus dat is bij toegelaten bij ons. We voorzien zonnecrème. We gaan extra mobiele teams inzetten die zonnecrème gaan verdelen. We gaan ook enkele vernevelaars voorzien voor dan af te koelen. Dus ja, we zijn er op zich wel klaar voor. Het zal warm worden, maar dat hoeft de pret niet altijd te bederven natuurlijk.
0: Nee, zeker niet. Ik voel dat jullie er helemaal klaar voor zijn. Ik ben gerustgesteld. Jullie zijn nog in de laatste fase van de opbouw misschien op dit moment?
1: Ja, dat klopt. Op dit moment is het hier redelijk rustig, want onze crew begint extra vroeg 's ochtends om toch de reedse temperaturen al voor te geraken. Maar we zitten wel heel goed op schema. Dus ik heb er alle vertrouwen in dat we op tijd gaan klaargaan en de Genk on Stage bezoekers kunnen verwelkomen op ons festivalterrein.
0: Klinkt zeer goed, Mathies. Ik wens jullie een fantastische editie, ondanks de hoge temperaturen. Goede hydratatie.

0: genoeg zonnecrème. En dan zeg ik, geniet er vooral van en houdoe.
1: Oké, dankjewel. Tot dan, bye bye.
2: Studio Brussel, de festivalzender. Hey! Beleef alles van de festivals bij Studio Brussel en op VRT Max.
0: Deze Triggerfingers spelen vrijdag op de mainstage daar in Genk.

0: Chibi Ichigo, hier samen met Jan Paternoster op gitaargracht. En Chibi Ichigo, die ga je deze zomer nog aan het werk kunnen zien op het warmste podium op Maanrock. Maanrock, dat is een gratis festival in het fantastische Mechelen. Dit jaar ook de gaststad trouwens van de warmste week. En speciaal daarvoor gaan ze hun feestpodium ombouwen tot het warmste feestpodium. De programmatie die wordt gehost door M&M, De Tijdloze en Studio Brussel. Dus je gaat daar onder andere ook kunnen dansen op De Tijdloze Dansant. En Stijn van de Voorde en Thibaut Christiaanse, die gaan er ook lekker draaien.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Paradise City.
0: Het wordt een enorm druk en warm festivalweekend. Je kan dit weekend onder andere gaan dansen op Paradise City. En dat gaat een goed plekje zijn hoor, want het ligt heerlijk in de koele bossen. En dankzij Cupra kan je ook nog eens in stijl daar naartoe gaan. Want morgen geven wij in de festivalzender nog een allerlaatste ticket weg. Daar stopt het niet, want het allerbeste is dat Amber Broos, jawel, dat hoor je goed, je gewoon thuis komt ophalen met een 100% elektrische Cupra. Je wordt daarna ook terug thuis afgezet, dus het is een enorme luxe, je hoeft aan niets te denken. En wat is er dan idealer om door die boxen te knallen van de auto dan Amok van Amber Broos?
2: Studio Brussel.
1: De festivalzender. Muziek geeft je nog meer energie aan het stuur van een Cupra.

professioneel gemaakt door Amber Broos. Zo net is er iets leuks aangekondigd. Want de Britse singer-songwriter Bibi Doobie die komt op 4 december naar Vorst Nationaal en die neemt een special guest mee. Deze vrouw, Violet Grohl, die mag mee. Je kan ze deze zomer natuurlijk ook aan het werk zien op Pukkelpop. En stel je dat je daar bent en je denkt, ah, die wil ik toch nog eens snel terugzien. Wel, dat kan dus in december. De ticketverkoop start donderdag 2 juli om 10 uur.

0: Bak in de Cake. Jongens, het festivalseizoen, dat is echt het ene zotte event na het andere.
1: Studio Brussel en Rock Werchter
2: zetten jou op de eerste rij. Yeah.
1: Bij The War on Drugs.
0: Ja, dat hoor je goed hoor. We zetten jou op de eerste rij bij The War on Drugs. En dat bedoelen dus niet als in hun headlining show op Rock Werchter. Nee, het is nog veel en veel exclusiever. Want jij mag van ons gewoon hun generale repetitie bijwonen. Dat kan nu toch nog eens niemand zeggen dat hij dat al gedaan heeft. Wat je daarvoor moet doen, dat is heel simpel. Je moet gewoon maandag je radio aanzetten op Studio Brussel weliswaar. En dan je vingers kruisen en hopen dat het plekje voor jou is. Want live klinkt dat ontzettend goed. En exclusief nog gewoon veel en veel beter.
1: Studio Brussel en Rock Werchter
2: zetten jou op de eerste rij.
1: Bij The War on Drugs.
2: Studio Brussel.
0: Je mag nu achterover leunen in een gemakkelijke stoel. Hopelijk met een ventilator op jou gericht. En denk alvast de ondergaande zon er even bij. Dan wordt het nog beter. En dan mag je de komende 10 minuten genieten van deze live Under the Pressure.

0: Luisteraar Bart die stuurt in de app. Fantastisch, zet maar op repeat. Erik stuurt zo'n goede live versie van dat nummer. The War on Drugs, Under the Pressure. Kan je dus binnenkort exclusief gaan bekijken als je maandag hier tickets te pakken krijgt. En stel, je hebt al tickets te pakken gekregen voor Campo Solar en je zoekt nog wat tips voor de line-up, dan heb ik de ideale tipgever gevonden.
1: Studio Brussel, de festivalzender.
0: Een hele goede avond, Lennart Korevits.
2: Hallo.
0: Of ik zeg beter Lenny tegenwoordig, natuurlijk.
2: Ja, zeker. Dat mag ook.
0: Hoe gaat het met jou? Is jouw hoofd nog een beetje koelig?
2: Dan niet, maar voor de rest gaat het wel supergoed met mij eigenlijk, ja.
0: Fijn dat te horen. Ja, er zijn mooie vooruitzichten. Je gaat zelf spelen op Campo Solar deze zomer. Je hebt daar al eens gestaan met de Compactist Dummies, maar nu ben je terug alleen. Ja, ben je blij?
2: Ja, super blij. Het is echt een fantastisch festival. Ja, ik heb het door de jaren heen al in verschillende opstellingen en zo meegemaakt. En het is een festival dat groeit, dat zichzelf onderzoekt en verbetert. En het is een heel mooi festival.
0: Ja, waanzinnig daar in de Zonnebloemvelden in Damme. Het is echt prachtig inderdaad.
2: Exact. Ja, het is echt een festival dat bezig is wel ook met die beleving tussen de zonnebloemen en de mais en de vogelverschrikkers en zo. Dus ze hechten heel veel belang ook aan hoe dat hun podiums eruit zien. We hebben daar echt op een fantastisch podium al gespeeld. We hebben ook al een DJ-set gedaan op een fantastische plek. Dus het podium ieder jaar is ook echt wel... Er wordt over nagedacht en er wordt niet per se voor de meest eenvoudige opstelling altijd gegaan en zo. En dat apprecieer ik wel. Dus ik kijk er enorm naar uit.
0: Zeker, fijn dat te horen. Je bent een echte kenner en je hebt ook voor ons 3 tips uitgekozen. Dit is jouw eerste tip om daar te gaan checken. We horen Eelzinnen, die namen dit jaar ook deel aan de nieuwe lichting. Waarom heb je hen eruit gekozen?
2: Nou, ik heb hen gekozen omdat ik er zelf heel benieuwd naar ben eigenlijk. Ik heb de frontvrouw, zangeres, toevallig begeleid voor een songwriting workshop in de hogeschool in Gent. En die zat bij een groepje en die hebben echt wel heel coole ding gemaakt en dan ben ik die band ook een beetje gaan uitchecken, dus ik ben eigenlijk wel heel benieuwd hoe dat er live aan toe gaat. Ik vermoed hoog energetisch en met de nodige gitaren en geweld, dus ik ben wel benieuwd.
0: Okay.
2: Dus eigenlijk, ik kan nog niet zelf zeggen hoe dat live is, maar het is meer omdat ik er zelf ook heel benieuwd naar ben dat ik het ook wou meetippen.
0: Wij zijn benieuwd met jou. Als tweede kies je voor een van de winnaars van de nieuwe lichting. Waste wonnen dit jaar met Doghouse de nieuwe lichting. Waarom hen?
2: Wel, ik heb ze meegemaakt tijdens de halve finale van de Rock Rally en ik was toen al redelijk omvergeblazen eigenlijk. En ze hebben weer allemaal nieuwe muziek geschreven, nu de nieuwe lichting gewonnen. Dus het is opnieuw een band waar ik heel benieuwd naar ben welke stappen dat ze live hebben gezet. Omdat ik er toen hadden ze echt wel een wall of sound die heel sterk was, heel stevig was. Dus ik ben benieuwd hoe dat geëvolueerd is ondertussen.
0: Oké. Als laatste kies je voor Jungle by Night, een enorm dansbare band. Ja, het voel je direct. Ik heb ze al eens live gezien. Dat is zeker de moeite. Waarom kies jij ervoor, Lennart?
2: Ja, dat is echt wel een tip dat ik wil geven aan de mensen. Omdat dat is eigenlijk een Nederlandse band. En die zijn in Nederland wel echt... hebben die wel al de nodige potten gebroken. En het is wel de moment dat de Belgen ze ook een keer deftig leren kennen. Een enorm dansbare band. Een soort elektronische live band. Maar heel zwoel, heel funky ook soms. Hebben ook heel fijne samenwerking gedaan op hun laatste plaat. fantastische muzikanten en echt een straffe band die de moeite is, die ook speciaal de landsgrens oversteekt. Dus ik zou zeker gaan kijken.
0: Wij zijn helemaal overtuigd. Dankjewel, Lennart Korevits, voor die mooie tips. Ik hoop dat iedereen vlijtig notities heeft genomen. En wij voegen dan Lenny natuurlijk aan dat tiplijstje nog toe.
2: Zeker.
0: We gaan van jou genieten zometeen. Maar eerst nog van jouw tip, Jungle by Night. Dankjewel.
1: Studio Brussel. De festivalzender. Beleef alles van de festivals bij Studio Brussel. En op VRT Max.
0: Dit is die Jungle by Night met Hangmat. Ik wens je alleen maar toe dat je er op dit moment gewoon lekker zelf in eentje kan liggen terwijl je naar dit prachtige nummer luistert.

0: deze zomer. Met de tips natuurlijk die Lenny daarnet zelf gaf. Kan je altijd herbeluisteren, mocht je dat stukje hebben gemist. Trouwens, op ons kanaal op VRT Max. Hè. Ik heb nu op dit moment een zeer leuk ticketpakketje hier in mijn schuif liggen. Wat heb jij zin om naar het grootste drum en bass festival in het universum te gaan? Dan moet je nu je oortjes even goed spitsen. Want van 2 tot 5 juni kan je gaan feesten in Lommel op Rampage Open Air. En dat niet zomaar. Je kan maar liefst 4 vrienden meenemen. En je gaat erheen met de Rampage Express. En wij fixen ook nog eens een plekje op de camping voor jou. Als dat goed klinkt, dan moet je nu StandTPD, de Studio Brussel app, erbij nemen. En dan vertel je me daarin welke ongelofelijke drum en bass hit dit is. Ja, dat was genoeg. Want als je een echt drum en bass lovertje bent, heb je nog geen 3 seconden nodig om dat te herkennen. Stuur me nu de naam van het nummer en de artiest in de Studio Brussel app. De mooiste tijd van het jaar?
1: Dat is de festivalzomer.
2: Studio Brussel.
1: De festivalzender.
0: Je hebt er deze Balu Brigada de tijd voor om het me te sturen? We staan volgende week donderdag trouwens op Rockwerchter in de Barn. Dit is So

0: Brianna zijn niet op de hoogte van de hittegolf, vrees ik. Want dit was so cold. Alles behalve dus, hè. Wel misschien so many tickets voor jou.
1: Studio Brussel. De festivalzender. Je beleeft de festivals bij Studio Brussel.
0: Want we geven hier maar liefst een prachtig pakketje. Tickets weg voor Rampage Open Air. Je mag met 4 vrienden naar daar gaan. En misschien is het wel Hanne die gaat dit jaar. Dag Hanne.
2: Hey, goedenavond.
0: Goedenavond. Hanne, jij bent van het Limburgse.
2: Oorspronkelijk ben ik van Gent, maar ik woon in Limburg.
0: Ah, je woont in Limburg, oké. Daar heb ik veel vragen over hoe je daar bent beland, maar daar hebben we allemaal geen tijd voor, want we moeten meteen naar de zaak waar het over gaat. Je woont in Limburg, misschien niet ver van Lommel, dat weet ik allemaal niet. Ben je al ooit op een Rampage Open Air geraakt?
2: Nee, nog niet geraakt, maar we hebben eigenlijk elk jaar al gezegd dat we graag zouden gaan.
0: Aha.
2: Toen ik het hoorde op de radio, dacht ik, ja, nu moet ik wel sturen.
0: Ja, je hebt gestuurd, maar was het ook juist wat je stuurde? Dat is de vraag. Je moet een beetje een drum and bass lovertje zijn om te kunnen gaan natuurlijk. En we hoorden daarnet dit fragment. Dat was voor jou hopelijk genoeg om die tickets te bemachtigen. Hanne, wat hebben we gehoord?
2: Subfocus met Rockets.
0: Subfocus met Rockets. Is dat het? Hanne, jawel, die tickets zijn voor jou. Nee. Inderdaad, het was die geweldige drum and bass klassieker Subfocus met Rockets. En jij gaat dus rocken op Rampage Open Air met die vrienden van jou. Heel veel plezier daar.
2: Super, dank je.
1: De festivalzender.
0: Ze kan al even oefenen, Hanne.

0: Focus Rocket. Hanne gaat het rocken op Rampage Open Air, want het is een van de headliners. Zij won daarnet maar liefst 5 tickets voor dat festival.
1: Studio Brussel, de festivalzender.
0: Het wordt een enorm druk festivalweekend. De kans is dus groot dat jij wel een ticket hebt voor één of meerdere festivals. Maar dan kan je ook wat voorbereiding gebruiken. En daarom hebben wij samen met Bol een perfect pakketje voor jou samengesteld. De perfecte oplossing. Want met die hittegolf dit weekend kan je misschien wel zonnecrème, een coolbox, drinkbus of een zonnebril gebruiken. Luister morgen naar de festivalzender en dan maak je kans op een prachtig festivalpakket van Bol.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
3: Van oordoppen tot pop-up tenten. Alles voor je festival vind je bij Bol, de festivalwinkel.

0: wil je meer van die Cave Live? Dan moet je zondag naar Live is Live gaan. Er zijn nog tickets voor trouwens, dus je kan daar gewoon heen gaan of misschien nog iets, een deal doen op de ticketswap of zo. Zometeen duiken we helemaal in het Cactus Festival, want dan heb ik hoog bezoek van Tim en Felix die hier alles over komen vertellen een heel uur lang.
1: Lokerse feesten. 10 dagen feest op de Grote Kaai in Lokeren. Van 31 juli tot en met 9 augustus. Met onder meer Lenny Kravitz, Oscar and the Wolf, Zwangere G, The Streets, Tom O'Dell, Lost Frequencies, Dropkick Murphys, Xavier Rudd en Editors. Tickets en info, lokersefeesten.be. Samen met
2: Studio Brussel.

0: Radio Brussel.
1: 9 uur, Neil, goedenavond, 14 nieuws met allerlei korten. In Wetter in Oost-Vlaanderen was er in de vooravond een vechtpartij in recreatiedomein en openluchtzwembad De Warande. Verschillende patrouilles van de politie kwamen ter plaatse. Dat zegt commissaris Evelien de Stoop.
2: Omstreeks 17 uur kregen we melding dat er op het domein van het zwembad zelf een achttal personen aan het vechten waren. Toen dat de ploeg daar ter plaatse kwam, was dat eigenlijk ook al bekoeld. Er is 1 gewonde, 1 persoon die is overgebracht naar het ziekenhuis met een snijwonde. Maar wij kunnen die wonden voorlopig niet linken aan de vechtpartij. Ook van de namiddag is er dan extra toezicht heel de tijd nog voorzien. En dan de uittocht van het zwembad nu is allemaal vlot verlopen.
1: In Frankrijk is een jongen van amper 10 jaar oud aangeklaagd voor poging tot verkrachting en moord. Hij zou een vrouw van 22 aangevallen hebben. De vrouw was aan het sporten toen ze benaderd werd door iemand die haar beval om zich uit te kleden. Toen ze weigerde, stak hij haar 2 keer met een mes en sloeg dan op de vlucht. Later vonden politieagenten iemand die aan de beschrijving van het slachtoffer voldeed. Bij hem vonden ze het mes waarmee de aanval was uitgevoerd. Het bleek dus een jongen van 10 te zijn. Hij is nu formeel aangeklaagd. En zo pas is de laatste speeldag van de groepsfase op het WK voetbal op gang gefloten. De wedstrijden worden nu tegelijkertijd afgewerkt. In groep B spelen op dit ogenblik Canada en Zwitserland tegen elkaar. Met de groepswinst als inzet. De andere wedstrijd gaat tussen Bosnië-Herzegovina en Qatar. Er is in beide wedstrijden nog niet gescoord. En ondertussen leven de Rode Duivels toe naar hun cruciale laatste groepswedstrijd van zaterdagochtend tegen Nieuw-Zeeland. En die moet best gewonnen worden als ze willen doorstoten naar de 16e finales. Door de mindere prestaties van de Belgen in de afgelopen matchen klinkt in ons land de roep om Hans van Aken van Club Brugge aan de wedstrijd te laten beginnen. Van Aken zelf krijgt daar iets van mee, zegt hij, maar blijft er rustig onder. Dat vertelde hij daar straks in een interview met Tess Elst, net voor de training.
3: Natuurlijk. Ja, ik denk dat tegenwoordig met social media en alles dat je niet veel meer kunt missen. Dus ik probeer me daar wel ook wel een beetje van af te sluiten om niet in alles mee te gaan. Ik hoop het alleszins. Maar ik denk dat ik dan net zo hard hoop als alle andere 25 spelers. Ik denk dat iedereen hier is om iets bij te brengen, om het team te helpen, om te spelen.
1: Vanavond en vannacht blijft het bijzonder warm in de steden. Niet koeler dan 25 graden. Morgen temperaturen tot 38 graden met veel zon. Vrijdag wordt het met 39 graden de warmste dag van de week. Vanaf zondag wordt het minder heet. Met dan ook regen of onweer vanuit Frankrijk. Meer in de app van 14 Nieuws.
0: Hoogstraten aardbeien.
4: De festivalzender.
0: Marie Neefs.
5: Het Middenwaterpark in Brugge. Daar komt bij deze temperaturen het water me in de mond. Zeker als nog eens het Cactusfestival er ook plaatsvindt.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
4: Life is music.
5: En we gaan er een heel uur lang alles over ontdekken samen. Met Felix en Tim. Zometeen meer.

0: Panthers. En dat moest specifiek deze Munich zijn. Een verzoekje van Felix van Cactus Festival. Yes. Jouw lievelings?
1: Ja, mijn lievelings. Ja. Het is een oldie, maar echt een mega straf nummer altijd.
0: Een goalie. Ja.
2: Studio Brussel.
3: De festivalzender.
2: Cactus Festival.
0: Goedenavond en welkom Felix van der Loek en Tim Beukels van Cactus Festival.
4: Hey.
1: Hoi.
0: Joehoe. Veel enthousiasme. Maar goed ook, want tot 10 uur gaan we hier alles ontdekken wat er dit jaar gaat gebeuren. Daar in Brugge op Cactus Festival. En jullie kunnen ons het allerbeste vertellen, want Tim, jij bent de baas.
4: Zo noemt niemand mij.
0: Niemand noemt jou de baas.
1: Hoe voelt dat?
0: Hoe spreken mensen jou doorgaans aan dan?
4: Tim, meestal.
0: Gewoon Tim, oké. En Felix, jij bent de artistieke baas.
1: Ja.
0: Noemen mensen jou daarentegen wel artistieke baas?
1: Ik vraag dat wel.
0: Ja, maar dat lijkt me tenminste inderdaad. Hebben jullie een beetje dezelfde muzieksmaak eigenlijk?
4: Ja, grotendeels wel. In feite. We zijn er waakzaam voor. Dat we niet te veel ons eigen festivaletje organiseren. Want we komen wel echt goed overeen op vlak van muziek.
0: Oké. Okay.
4: Niet alleen op vlak van muziek.
0: Dat lijkt me handig en fijn om samen te werken dan. Hoe lang werken jullie al samen?
1: Nog niet zo lang eigenlijk. Ja, wanneer zijn
4: we? Ik ben er anderhalf jaar nu.
0: Oké. Okay.
4: Maar ik was wel al langer zo'n beetje involved. Maar nu, ik werk er pas anderhalf jaar.
0: Oké. Okay. Ik voel dat er nog vele mooie jaren voor jullie samen aankomen. Ik voel al een chemie hangen. We moeten even terug helemaal beginnen bij het begin. Dat is het allerbeste. Cactus Festival vindt dit jaar plaats op 10, 11 en 12 juli in het Middenwaterpark in Brugge. En als je nu toevallig, stel, aan de andere kant van het land woont, wat al eens kan gebeuren als het festival in Brugge plaatsvindt. Waarom moeten mensen dan toch naar daar komen?
1: Omdat het het beste festival is natuurlijk. Dat moeten we zijn. Nee, ja, het Cactus Festival is wel een uniek verhaal. We zijn eigenlijk nog altijd een kleinschalig boutique festival. Wat we mee bedoelen, dat we echt wel klein blijven. Dat is 10.000 man per dag al in. Mm-hmm. Wat dat een pak kleiner is dan een groot hoop andere festivals. Maar dat we wel ook bezig zijn met Een echt samengestelde line-up waarin we proberen altijd wat grote namen te zetten. Ook een internationale undercard met heel veel ontdekkingen, heel veel dingen die het ook wel goed doen in het clubcircuit en in de zalen en zo.
4: Op een redelijk crazy setting ook wel. Ja. En een heel mooi park met heel veel schaduw.
0: Dat is nu een grote troef, inderdaad. De temperaturen zullen allicht, hopelijk, hopen wij allemaal natuurlijk, iets gedaald zijn tegen dan. Maar toch, het is een troef dat het in een park is, dat er fijne plekjes zijn om te schuilen, al dan niet voor hitte, regen. Je weet het nooit hier in België natuurlijk. Tim, als je nog nooit op Cactus Festival bent geweest, wat moet je dan weten op voorhand?
4: Ik denk niet dat je veel op voorhand moet weten. Je kan de trein nemen en het is op wandelafstand van het station. Je komt in het mooie park. En er is, ja, de focus ligt op de line-up en op de muziek. Maar we probeerden ook wel echt iets moois rond te bouwen met een heel mooi food-aanbod. Met redelijk veel randactiviteiten. En voor het eerst ook live muziek op een andere plek in het park. Dus ja, een plek wat er veel locals komen die elkaar terugzien. Zo'n beetje een vaste hangout, maar tegelijk ook wel een plek waar je exclusieve internationale acts kan live aan het werk zien. We hebben best wel wat internationals die enkel bij ons spelen deze zomer.
0: Ja, dat heb ik ook al gezien. We gaan heel hard inzoomen op die line-up natuurlijk. Ook op alle nieuwigheden die er zijn. Dus blijf zeker hangen als je aan het luisteren bent. En als je zelf een vraag hebt, mag je die natuurlijk ook in de Studio Brussel-app droppen. Straks gaan we ook nog een paar tickets weggeven voor zij die er nog geen bemachtigd hebben. Dus dat is ook de moeite om te blijven luisteren. Wij gaan nu alvast eventjes in gedachten naar vrijdag 10 juli 8:30. Want dan bestijgt Action Bronson het podium. Was ooit een grillchef uit New York, maar gelukkig voor ons allemaal is hij gestopt met grillen en laat hij die prachtige stem van hem ook buiten de keuken klinken. Ik heb Baby Blue klaargezet. Goed?
1: Nice.
2: De festivalzender! Studio Brussel.

0: Hope & Gone live gaan ook zo klinken op vrijdag 10 juli op Cactus Festival. En hier heel uur lang nemen we jou helemaal mee in dat festival.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Cactus Festival. Festival.
0: Felix en Tim, Cactus Festival is dit jaar toe aan zijn 43ste editie al. Is het dan moeilijk om te blijven vernieuwen?
3: Ja, dat is altijd belangrijk dat je vernieuwt. Dus we zijn er wel echt mee bezig. Moeilijk ja, is dat niet per se, denk ik.
4: Ja, het is constant een evolutie sowieso. Want je komt van een mini-festivaletje dat echt uitgegroeid is tot iets veel groter. En ook professioneler ondertussen. En ja, je denkt wel echt ook heel bewust na over welk soort publiek bedien je en hoe groeit dat publiek ook mee met je festival. Dus ja, je probeert toch wel echt ook scherp te blijven in die programmatie. En ik denk dat dat dit jaar ook wel weer gelukt is.
0: Ja, want er staan er liggen nieuwe plannen op de tafel, Tim. Wat gaan jullie doen?
4: Ja, we zijn voor het eerst, en dat is best wel gewaagd, aan het experimenteren met muziek op een tweede plek. Het is niet echt een podium, maar Cactus ja, stond altijd bekend en werd er ook wel om geroemd om het feit dat je geen keuzes hoefde te maken om dat ene podium. En nu durven we voor het eerst iets te doen op een andere plek. Het is een soort container die we samen met OK, de buurtsupermarkt, opbouwen. En daar zetten we elke dag tijdens de changeovers, dus je hoeft nog altijd niet te kiezen, hè, zetten we 11 zo wat crazy underground Belgische acts neer.
0: Heel cool. Ik hoor een container. Letterlijk als in een container? Of is
4: de bands of de acts spelen in scheepscontainers. Maar het publiek mag wel buiten staan.
0: Oké. Okay. Oef. Ja. Klinkt zeer goed.
3: Ja, we willen toch iets meer volk weer kunnen bijzetten. Dan,
0: anders werd het heel exclusief.
3: Het wordt wel heel intiem.
0: Kan natuurlijk ook werken. En verder voor de mensen die al eens even niet-muzikale pauze willen nemen, is er ook nog iets nieuws?
4: Wat? Er is van alles voor kinderen ook te doen. We zijn ook wel bekend om het feit dat er een fijne animatieplek is op het festival voor kinderen. En ook food is bij ons wel heel belangrijk. Dus we kiezen er echt wel heel bewust voor om een breed en ook wel onafhankelijk food aanbod te presenteren met heel veel lokale mensen die komen koken.
0: En er komt ook nog een prachtig terras aan het water, las ik.
4: Ja, er is een heel mooie uitzichtplek die uitkijkt op het middenwater, op de Lake of Love. Een heel mooie plek, waar er ook een fijne wijnbar komt.
0: Klinkt heel goed. Zijn er al lovey dingen gebeurd? Worden er mensen aan de Lake of Love ten huwelijk gevraagd?
3: Ten huwelijk waarschijnlijk wel. En als onze stewards mogen geloven, gebeuren er ook andere soort liefdevolle dingen.
0: Dat is voor de andere special om te bespreken, ja. Eventueel in de latere uurtjes, kan nog eventueel. Veel nieuwe dingen dus. Op een van de bands die in die gloednieuwe container gaan spelen is Borokov, Felix.
3: Yes, klopt.
0: Vertel eens, wat moeten mensen daarvan verwachten? Al is dat misschien onmogelijk om te beschrijven.
3: Je moet het onverwachte verwachten. Nee, dat is een Antwerps elektronica dance duo misschien. En ik ben er zelf ongelooflijk van. Die mixen harde electrobeats met een enorm, wat mij betreft, een enorm fijn gevoel voor Belgische absurdistische humor. Dus het is echt heel bizarre, onverwachte muziek waar je keihard op kan dansen.
4: Felix blijft ook Borokov boeken, keer op keer. En het is oké. Okay.
0: En die nieuwe container, is die voorzien op eventuele sloopacties waar de band al dan niet soms onbekend staat?
3: Die container is stevig, dus ik maak me absoluut geen zorgen.
0: Oké.
3: Okay. Zal er ook kletsen.
0: Komt heel goed. We gaan het dan meemaken. Ik heb hun samen klaarstaan met Mathieu Terijn. Een leuke samenwerking. De Doordeweekse man.

0: Talented Youth, Forget Me. Tim, die stuurt in de app. Lang geleden ben ik op Cactus Festival geweest bij een rommelige, maar zeer zalige set met onder andere de Fugees. En ze gaat straks ook meespelen voor tickets.
1: Studio Brussel.
2: De Festivalcenter.
1: Cactus Festival.
0: Want ja, voor 10 uur gaan wij hier nog een paar tickets de deur uitsturen. Tim en Felix van Cactus Festival die zitten er nog altijd bij met een lekker waterijsje in de hand. Een kleine ijspauze doen we om het toch nog even over de kern van de zaak te hebben. De muziek natuurlijk, want daar draait het festival tenslotte toch om. We gaan even gewoon luisteren naar hoe een stukje van die line-up klinkt.

0: Ik ben ondertussen ook aan het nadenken. Wat heb ik allemaal geprogrammeerd? Maar het zijn Madness, de Afghan Wigs, Editors, zwanger G Stone hebben we horen passeren. En Suns, die staan er ook. En dat is nog maar een stukje natuurlijk van die fenomenale affiche. Hoe blij zijn jullie met de line-up?
1: Ja, echt wel heel content eigenlijk. We zijn heel blij hoe dat alles gevallen is. Het is altijd een avontuur als je eraan begint. Ja, dingen duren ook vaak heel lang voordat het eigenlijk bevestigt. Echt wel blij. Dus voor mij toch persoonlijk echt wel hoe dat het er mag uitzien ofzo.
2: Ja, het is een moeilijke puzzel omdat je 8 spots moet invullen. En ja, je wil ergens een breed publiek bedienen, maar je wil ook mensen uitdagen en dingen laten ontdekken. Dus ik denk dat we alle twee heel blij zijn met hoe dat dit jaar is geland.
0: Ja. Felix, jij doet de artistieke input. Beslis jij volledig zelf over die line-up? Is dat met een team? Is dat in samenspraak met Tim? Hoe zit dat precies?
1: Ja, we pingpong heel veel sowieso, Tim en ik. En vaak ook vooral een beetje de expertise van het team. We zitten ook met heel veel verschillende profielen. Mensen van verschillende leeftijden die met andere muzieksmaken hebben. Dus ik heb ook maar één visie of zo. Dus het is altijd interessant voor input te horen van collega's over een of andere act. Dus we proberen dat wel een beetje open te smijten. En dat is wel boeiend. Dat is een heel boeiende gesprek.
0: Okay. Is er iets specifiek waar jullie heel hard naar uitkijken? Begin bij jou, Tim.
2: Aan een act.
0: Een act, ja.
2: Ik ben mega fan van Aldous Harding. Dat is zo een van mijn top 3 favorites van de laatste 10 jaar of zo. Dus het feit dat hij bij ons komt om haar nieuwe album voor te stellen, daar kijk ik heel hard naar uit.
0: Oké. En jij, Felix?
1: Ik heb wat hetzelfde met Kevin Morby. Ik ben echt een ongelooflijke Kevin Morby fan. Die heeft ook al een keer bij ons op het festival gespeeld. Toen dat ik nog maar net werkte daar. En daar heb ik hem ook leren kennen of zo. En nu is hij er terug.
0: En je dacht, ik ken hem beter. Ik nodig hem nog eens uit.
1: Ja, voilà.
0: Uitstekend. Ja, kan je gewoon doen natuurlijk als je de artistieke zeggenschap hebt over een festival. Ja. Geniaal eigenlijk. Het is een droom.
1: Ja, het is een aanrader. Hè.
0: Als je nu een minder belichte naam zou moeten uitlichten van de affiche, wie moeten we dan wat meer aandacht of liefde geven bijvoorbeeld?
1: Ik ben heel benieuwd naar wat Jenny Bett gaat doen. Zij is eigenlijk de frontvrouw van Savages. Dat is een post-punk band waar dat ze wel even zo hype in was. Een jaar of 5, 6 geleden. Maar ze is nu solo en ze maakt echt hele kwade noise rock eigenlijk bijna. Het is best wel een stevige act. En heel feministisch ook. Het is echt uitgesproken en dat vind ik ook echt heel cool. We hebben ook graag groepen en artiesten die ergens voor staan en een mening hebben. Dus ik ben heel benieuwd wat dat gaat binnenkomen. Ik verwacht dat dat echt een bom gaat zijn. Ja.
0: Klinkt goed. Jullie hebben ook Bleach 93 op de affiches staan. Een groep die we nog niet zo heel lang hier op de radio ook spelen. Hoe zijn jullie bij hen terechtgekomen? Ze zijn echt ontploft de laatste maanden.
1: Ja, dat is heel rap ontgaan ineens. Op de normale manier eigenlijk een aanbod dat binnenkomt. En dat wordt bekeken en we spreken daar. En we voelden dat wel of zo. En dan ineens komt er een spot vrij. En was dat een goede optie. En eigenlijk hebben we het ook... We waren ermee bezig en terwijl we aan het babbelen waren en dat we het aan het vastleggen waren, zagen we het eigenlijk ook hier op Studio West dat gedraaid werd en dat begon op te komen. En dan zijn we ook die spot op weg te hebben gehoord.
0: Ja.
1: Dus dat is wel cool om te zien.
2: De laatste boeking ook van heel de line-up. Een dag rond.
1: Dat is waar.
2: Meestal gaat en niet zo vlot.
0: Zalig. Ze gaan uiteindelijk 3 keer deze festivalzomer bij ons in België spelen, waaronder heel cool dus bij jullie op Cactus Festival. Ik ga ze hier opleggen met Ceiling.

0: ideaal om de zondagmiddag dip op Cactus Festival door te komen. Ze staan daar op 12 juli op de middag. Bleach 93. De festivalzender. Oei, dat was niet de bedoeling. Er ging iets anders komen. Maar dit is Zwangere Guy. We gaan het zo meteen even over de Belgen hebben op die mooie affiche van Cactus Festival. Ik hou jullie in spanning, want er staan veel goede Belgen op, hè? Felix Kim?
1: Absoluut.

0: zwangere Guy Loan DC hoorde je nu al live. En kan je binnenkort misschien ook zelf wel meemaken op kosten van Felix en Tim?
1: Studio Brussel, de festivalzender. De mooiste tijd van het jaar?
2: Dat is de festivalzomer.
0: De mooiste tijd komt er misschien voor jou wel aan zometeen. Want we gaan tickets weggeven voor Cactus Festival. Maar je moet nog even in spanning wachten. Want ik wil het graag nog even hebben over al die mooie Belgen op jullie festivalaffiche. Het zijn er vele. Zwangere Guy, Sons, Borokov, Borokov, Lezar, Au, The Haunted Youth, Hi Hi, Goose. Het zal misschien net niet de helft zijn, maar het zal niet zoveel schelen toch, Felix?
3: Nee, zeker met de superretter erbij natuurlijk. Wordt dat wordt meer dan de helft, denk ik.
4: Dat is waar.
3: In dit geval. Maar op het hoofdpodium is het, is het denk ik een goede derde of zo. We hebben altijd al veel liefde gehad voor ons Belgisch talent. Dat werkt ook supergoed bij ons. Mensen handen echt heel goed op.
0: Wie zijn jullie persoonlijke favorieten tussen die Belgen als je er eentje moet uitpikken?
3: Ik kijk wel echt uit naar Zwangere Guy. Oh, absoluut. Ik denk, die had ook afsluiten op vrijdag. Dat had een enorme knaller worden, denk ik. Daar ben ik echt heel enthousiast over.
0: Ga je mee de moshpit induiken?
3: Nee. Ik ga braaf van op afstand gadeslaan.
0: Misschien verstandig, aangezien je nog nodig kan zijn tijdens de rest van het festival.
3: Voilà, ik ben niet verzekerd.
0: En jij, Tim, heb jij er eentje die voor jou eruit springt?
4: Veel keuze, maar ik ben wel benieuwd naar Lezar, wat dat die gaan doen op de zaterdag. Openen ze eigenlijk op de middag al het festival. En dat vind ik wel een hele frisse, coole, nieuwe sound ook. Een beetje atypische belpop. Heel benieuwd.
0: Een ontdekking waarschijnlijk ook voor veel festivalgangers.
4: Veel mensen zal dat een nieuwe naam zijn. Die zijn wel eventjes bezig, maar die zijn nu gedebuteerd met een eerste album. En een hele fijne liveshow.
0: Daar kijken we heel hard naar uit. Als jij nog geen ticket hebt voor Cactus Festival, dan kan er misschien nu verandering in komen. Want wat gaan we hier weggeven, Tim en Felix?
4: Tickets.
3: Voor Cactus Festival. Hopelijk.
4: Jij weet het beter dan ik.
0: Dat gaan we inderdaad doen. We hebben weekendtickets klaar liggen om samen met twee vrienden Comedy te gaan naar jullie prachtige festival. Maar dan moeten ze wel natuurlijk het antwoord weten op de vraag. Tim, aan jou de eer om ze te stellen.
4: Ja, hoe heet die nieuwe plek op het festival waar we voor het eerst live bands gaan presenteren? Je zou het een podium kunnen noemen. En het is een... Er zijn
0: verschillende opties. Ja, inderdaad. Ik was aan het denken, moeten we het nu nog moeilijker maken of niet? Maar we geven de drie opties. Is dat A, de container, B, de superet of C, de lounge? Wat zal het zijn, dat nieuwe podium? Stuur het nu in de Studio Brussel app en dan kan jij heerlijk combi gaan naar Cactus Festival.
1: Studio Brussel, de festivalzender.
0: Felix, deze is nog speciaal voor jou.
4: Yes.
0: Een van je andere favorieten. Kan je in 10 seconden reclame maken voor Kevin Morby?
3: Je moet allemaal komen kijken naar Kevin Morby. Het gaat mega mooi zijn. En die mensen heeft zoveel platen gemaakt. En die zijn allemaal fantastisch. En die is live ook supergoed.
0: Voilà. Dat is perfect. Ja.

0: mocht je dat nog niet opgevallen zijn van Felix van Cactus Festival.
1: Studio Brussel.
2: Studio Brussel.
1: De festivalzender.
0: Ik zou bijna gewoon een ticket kopen om die te kunnen zien, Felix. Je hebt me zo warm gemaakt en ik denk nog vele andere mensen met ons.
3: Absoluut een goed idee.
0: Je kan er dus gewoon nog bij zijn. Samen met twee vrienden kan je combi naar Cactus Festival gaan. En daar moest je gewoon even het antwoord op weten op de vraag hoe dat nieuwe podium heet dat daar wordt gebouwd. Dag Ernest, goedenavond.
4: Goedenavond.
0: Ben jij al eens op Cactus Festival geweest?
4: Ja, eigenlijk al een paar keer.
0: Aha, maar, dus jij bent een fervent langskomertje.
4: Ja, zeker.
0: Dus je bent ook excited misschien dat er een nieuw podium gaat zijn.
4: Ja, zeker. Dat gaan we zeker checken als ik win. Hopelijk.
0: Zou het, Ernest. Vertel eens, wat heb jij gestuurd in de Studio Brussel-app?
4: Superet, oké. Okay.
0: Superet, oké. Okay.
5: Dat is helemaal juist.
4: Yes.
0: Tim heeft het gezegd dat het helemaal juist is, want het is dus niet gewoon Superet, het is Superet, oké, okay, voor de absolute kenners, Tim.
5: Klopt. De sponsor zal blij zijn.
0: Kijk, voilà, dat is dan ook weer gebeurd. Ernest, proficiat, je mag met twee vrienden naar Cactus Festival gaan.
4: Yes.
0: Ga je naar die Kevin Morby kijken?
4: Ja, ik denk van wel. Klinkt van goed.
0: Ja, we zijn er allemaal helemaal enthousiast van geworden. Ik wens je succes met het uitkiezen van twee vrienden voor dat fantastische festival. En dan wens ik je daar heel veel plezier.
4: Ja, super. Dankjewel.
0: Doei. Wij gaan ondertussen naar dry cleaning luisteren, want dat staat ook gewoon nog op jullie super affiche.
3: Waar stopt het?
0: Waar stopt dit? Om 10 uur gaat het moeten stoppen.
1: De festivals beleef je bij Studio Brussel. De festivalzender.

0: dry cleaning Gary Ashby. Het uur is hier voorbij gevlogen, jongens.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzetter.
1: Cactus Festival. Festival.
0: En dat te danken aan de gezellige persoonlijkheden van Tim en Felix van Cactus Festival. En we horen hier al de Afghan Wigs die nog hun intro gaan pakken terwijl wij mooie afsluitende woorden zeggen. Niet wij, maar jullie, Felix en Tim. Wat willen jullie nog kwijt over Cactus Festival? Een laatste promopraatje.
3: Holy shit, er zijn nog een aantal tickets voor de vrijdag en de zaterdag. De zondag staat vol en we zijn aan de allerlaatste combis.
0: Oh.
3: Dus commerciëler dan dit wordt.
0: Zeker niet.
3: Op nu, stel.
0: Het was fantastisch jullie hier gehad hebben. Als je wil herbeluisteren, dan kan dat natuurlijk altijd via ons kanaal op VRT Max. Zeker doen en zeker naar Cactus Festival gaan. Dit is nog Demonair van...

0: Brussel. Het is 10:00, een heel goeie avond. VRT Nieuws met Alain de Korte. In Wetteren in Oost-Vlaanderen was er een vechtpartij in een recreatiedomein, een openluchtzwembad. De warande, verschillende patrouilles van de politie kwamen daar ter plaatse. Dat zegt commissaris Evelien de Stop.
1: Omstreeks 17:00 kregen we een melding dat er op het domein van het zwembad zelf een achttal personen aan het vechten waren. Toen dat de ploeg daar ter plaatse kwam, was dat eigenlijk ook al bekoeld. Er is 1 gewonde, 1 persoon die is overgebracht naar het ziekenhuis met een snijwonde. Maar wij kunnen die wonden voorlopig niet linken aan de vechtpartij. Ook van de namiddag is er dan extra toezicht heel de tijd nog voorzien. En dan de uittocht van het zwembad nu is allemaal vlot verlopen.
0: In Antwerpen zijn 3 minderjarigen opgepakt nadat ze wellicht gsm's over de gevangenismuur wilden gooien. De politie had hen opgemerkt omdat ze zich verdacht gedroegen vlakbij een parking die grenst aan de gevangenis in de Begijnenstraat. Een van hen droeg een rugzak en een andere stond op de uitkijk. In de rugzak zaten 2 pakketten met daarin een gsm en een oplader klaar om over de muur te gooien. Een van de jongeren had ook 11 pakjes cocaïne op zak. Ze zijn allemaal voorgeleid bij de jeugdrechter. 5 passagiers die op hetzelfde vliegtuig zaten als de Franse dokter die besmet is met ebola, zijn in quarantaine geplaatst. De dokter was een humanitaire arts die in Congo met ebola besmet raakte. Hij merkte pas bij de landing dat er iets mis was en liet zich opnemen. 5 mensen die contact met hem hadden op het vliegtuig waarmee hij terugkwam, zitten nu dus ook in isolatie. Ondertussen wil de Amerikaanse regering bijna 1,5 miljard dollar aan het Amerikaanse congres vragen voor de strijd tegen ebola. Een deel van het geld zou dienen om een quarantainecentrum in Kenia in Afrika te bouwen voor mogelijk besmette Amerikanen. Daar is heel wat protest tegen geweest in Kenia, uit angst dat de ziekte naar Kenia zou overslaan. In Centraal-Afrika zijn al meer dan 1000 mensen besmet met ebola. In Frankrijk zijn 30 mannen gearresteerd in een zaak rond kinderporno. Ze worden ervan verdacht bijzonder gewelddadige kinderpornografie online te hebben gedownload en verspreid. Waaronder beelden van de verkrachting en marteling van een peuter en ook van 2 meisjes van 11 en 12. De beelden zijn jaren geleden gefilmd in de Filipijnen. De Australische maker van die beelden en zijn partner zijn intussen veroordeeld. En op het WK voetbal worden tijdens de laatste speeldag van de poelenfase per groep de wedstrijden tegelijkertijd afgewerkt. In groep B speelt Bosnië-Herzegovina tegen Qatar en maken Canada en Zwitserland onderling uit wie de groep zal winnen. Olivier de Wilde, jij volgt die laatste wedstrijd. Kan je al zeggen wie er het beste voor staat?
2: Wel, voorlopig na 1 helft spelen is dat Canada, dat genoeg heeft aan een gelijkspel. De Canadezen staan namelijk 0-0 tegen Zwitserland. Leuke potvoetbal, veel actie, maar nog geen doel. Wat we wel kunnen zeggen, dat door dit virtuele gelijkspel Zwitserland ook tweede wordt in de groep. In de andere match staat Bosnië namelijk 2-1 voor. Dat is te weinig aantal doelpunten tegenover de punten ook die Zwitserland heeft. De match tegen Qatar trouwens 2-1 voorsprong daar. En Bosnië dus virtueel naar de volgende ronde met de 3e plek. Zij dus een plekje in de 16e finales. Maar dus nog 1 helft te spelen in deze beide matchen natuurlijk.
0: Dankjewel Olivier. Vannacht helder tot licht bewolkt. Pas tegen de ochtend halen we de minimumtemperaturen van rond de 23 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 38 graden. En vrijdag kan het nog heter worden. Volgens het KMI kan de maximumtemperatuur op sommige plaatsen dan oplopen tot 40 graden. Vanaf zondag minder heet en kans op een bui of een onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Naar Studio Brussel.
4: Life is music.

0: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
1: Wilt jij met mij een meloen delen?
2: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
3: Gast, wat doet jij nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen. Jij toch niet?
4: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen. Studio Brussel, live.

0: Radio Brussel.
1: Het is 11 uur, een heel goede avond. 14 nieuws met Aleid de Korte. 5 passagiers die op hetzelfde vliegtuig zaten als de Franse dokter die besmet is met ebola, zijn in quarantaine geplaatst. De dokter was een humanitaire arts die in Congo met ebola besmet raakte. En hij merkte pas bij de landing dat er iets mis was en liet zich opnemen. 5 mensen die contact met hem hadden op het vliegtuig, waarmee hij terugkwam, zitten nu dus ook in isolatie. De Amerikaanse regering wil intussen bijna $1,5 miljard aan het Amerikaanse congres vragen voor de strijd tegen ebola. Een deel van het geld zou dienen om een quarantainecentrum in Kenia te bouwen in Afrika voor mogelijk besmette Amerikanen. Maar daar is heel wat protest tegen geweest in Kenia zelf. In Washington zitten president Trump en NAVO-topman Mark Rutte op dit moment bij elkaar. De twee bespreken de grote top van het militaire bondgenootschap die binnen 2 weken wordt georganiseerd. Bij het persmoment vooraf haalde Trump opnieuw bijzonder zwaar uit naar de NAVO, omdat het niet wilde betrokken raken bij het conflict met Iran. In Frankrijk is een jongen van amper 10 jaar oud aangeklaagd voor poging tot verkrachting en moord. Hij zou een vrouw van 22 aangevallen hebben. De vrouw was aan het sporten toen ze benaderd werd door iemand die haar beval om zich uit te kleden. Toen ze weigerde, stak hij haar 2 keer met een mes. En dan sloeg hij op de vlucht. Later vonden politieagenten iemand die aan de beschrijving van de dader voldeed. Bij hem vonden ze het mes waarmee de aanval was uitgevoerd. Het bleek dus een jongen van 10 te zijn. Hij is formeel aangeklaagd. Op het WK voetbal is de eerste eindstand van een poule bekend. Zwitserland wint groep B na een 2-1 overwinning tegen een van de gastlanden Canada. Canada sluit de groep als tweede af, Bosnië en Herzegovina als derde. Olivier de Wilde, jij volgde de match tussen Zwitserland en Canada. Is Zwitserland de terechte groepswinnaar?
2: Ja, met 7 punten op 9 kan je dat wel zeggen. En ook vandaag heeft het echt wel genoeg getoond om te tonen dat het de beste ploeg was uit deze poule. Vandaag hadden ze eigenlijk maar genoeg aan 10 minuten echt even doorduwen. En zo ging het via Vargas en uitblinker Manzambi van 0-0 naar 2-0. Nadien viel Unionspits Promise David in en scoorde die meteen de 2-1 voor Canada. Op aangeven van trouwens Anderlecht-speler Saliba. Maar de Canadese gelijkmaker die kwam er niet meer. En zo sluit Zwitserland inderdaad als winnaar groep B af. Canada is tweede. En Bosnië-Herzegovina heeft met 3-1 gewonnen tegen Qatar. En gaat wellicht als een van de beste derdes na de 16e finales.
1: Dankjewel, Olivier. Vannacht helder tot licht bewolkt. Pas tegen de ochtend halen we de minimumtemperaturen van rond de 23 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 38 graden. En vrijdag kan het nog heter worden. Volgens het KMI kan de maximumtemperatuur dan op sommige plaatsen in het binnenland oplopen tot 40 graden. Vanaf zondag minder heet en kans op een bui of een onweer. Meer in de app van 14 Nieuws.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
3: Is music.

0: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen. Studio Brussel, live.

Life is music.

Als misantroop, was het niet voor de liefde van mijn mensen, dan gaf ik het al lang op. Heb vertrouwen in de mensheid, een optimist zegt, ga beter als ooit. Historicus pleit, we hebben het eriger gehad. De grote hoop, hebben we niks gezien, niks gehoord.

0: Radio Brussel.
1: Het is middernacht, een heel goede nacht. VRT Nieuws met allerlei korte. In Washington zitten president Trump en NAVO-topman Mark Rutte op dit moment bij elkaar. De twee bespreken onder meer de grote top van het militaire bondgenootschap die binnen 2 weken in de Turkse hoofdstad Ankara wordt georganiseerd. Bij het persmoment vooraf haalde Trump opnieuw bijzonder zwaar uit naar de NAVO. Maar Mark Rutte pareerde de kritiek door te zeggen dat hij de kritiek begrijpt, maar dat de NAVO-bondgenoten wel degelijk op de afspraak waren in het conflict met Iran. Wat Trump dan weer meteen tegensprak.
2: I know there have been debates about whether your allies in Europe were with you enough. I just want to say one thing. They say what happened. Yeah, but let me say one thing, which is I know you think them. But generally speaking, your European allies have been there. I really want to make the point. 4,000 to 5,000 US planes taking off from European airbase.
1: Volgens Rutte vertrokken 4,000 to 5,000 Amerikaanse vluchten van op Europese luchthavens richting Iran tijdens het conflict. In Antwerpen heeft een bestuurder 2 zakken geld uit zijn auto gegooid tijdens een politiecontrole. De politie merkte de man op omdat hij tijdens het rijden zijn gsm gebruikte. En toen hij gecontroleerd werd, probeerde hij stiekem vooraf de zakken met meer dan 70.000 euro cash weg te gooien. De bestuurder verklaarde dat hij het geld moest vervoeren. Waar het vandaan komt en naar wie het dan zou gebracht worden, dat is nog niet geweten, dat wordt nog verder onderzocht. Nog in Antwerpen zijn 3 minderjarigen opgepakt nadat ze wellicht wilden proberen om gsm's over de gevangenismuur te gooien. De politie had hen opgemerkt omdat ze zich verdacht gedroegen vlak bij een parking die grenst aan de gevangenis in de Begijnenstraat. Een van hen droeg een rugzak en een andere stond op de uitkijk. In de rugzak zaten 2 pakketten met daarin een gsm en een oplader klaar om over de muur te gooien. Een van de jongeren had ook 11 pakjes cocaïne op zak. Ze zijn voorgeleid bij de jeugdrechter. In Frankrijk zijn alweer 30 mannen gearresteerd in een grote zaak rond kinderporno. Ze worden ervan verdacht bijzonder gewelddadige kinderpornografie te hebben gedownload van het internet en verspreid. Daarbij onder meer beelden van de verkrachting en marteling van een peuter en ook van 2 meisjes van 11 en 12. De beelden zijn jaren geleden gefilmd in de Filipijnen. De Australische maker van die beelden en zijn partner zijn intussen veroordeeld. En op het WK voetbal spelen op dit moment de landen in groep C hun laatste groepswedstrijd en die wordt tegelijkertijd gespeeld. In die groep is Brazilië voorlopig leider met evenveel punten als Marokko. Brazilië neemt het op tegen Schotland, de derde in die groep. En Marokko speelt tegen Haiti, dat al is uitgeschakeld. In beide matchen is nog niet gescoord. In groep B is de eindstand wel al bekend. Zwitserland stoot door naar de 16e finales als groepswinnaar door een 2-1 zege tegen Canada, een van de gastlanden. Bij Canada scoorde Unionspits Promise David, en dat is opmerkelijk, want David had eerder dit jaar een zware heupblessure en haalde maar net het WK. En dat hij dan nog eens scoort, vindt hij onwerkelijk.
3: Based on the situation from a couple months ago for myself, it's not something I thought I would be able to do, but through the help of the medical staff and everything, making sure I get healthy after surgery and then being able to score here, it means a lot.
1: Canada eindigt de groep als 2e en gaat ook naar de volgende ronde. Bosnië-Herzegovina is 3e na een 3-1 overwinning tegen Qatar. Het kwalificeert zich wellicht als een van de beste 3des voor de volgende ronde. Vannacht helder tot licht bewolkt. Pas tegen de ochtend halen we de minimumtemperaturen van rond de 23 graden. Donderdag opnieuw veel zon en tot 38 graden. En vrijdag kan het nog wat heter worden. Volgens het KMI kan de maximumtemperatuur dan op sommige plaatsen oplopen tot 40 graden. Vanaf zondag minder heet en dan is er ook kans op een bij of een onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
4: Life is music.

0: Radio Brussel.
1: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In de Franse badplaats Biarritz is woensdag een vrouw om het leven gekomen nadat ze bedolven was geraakt onder een ineengestorte klif. Biarritz is een populaire bestemming voor surfers en duikers in het zuidwesten van Frankrijk, dicht bij de Spaanse grens. Er brak een stuk rots af van zo'n 2000 vierkante meter. In de buurt waren op dat moment veel mensen aan het zwemmen. 3 duikers raakten bedolven onder het puin. 1 van hen is ongedeerd, 1 lichaam is gevonden en nog iemand is nog vermist. Je kan live naar de sterrenhemel kijken vannacht, maar kijk zeker ook eens naar een nieuwe foto van het centrum van de Melkweg. De Europese ruimtevaartorganisatie ESA heeft die foto gepubliceerd en er staan meer dan 60 miljoen sterren op. Het is een opname met een sluitertijd van 26 uur en de foto werd gemaakt door ruimtetelescoop Euclid. Die werd in 2023 gelanceerd om de grootste 3D-kaart van het heelal te maken. Dat doet hij op 1,5 miljoen kilometer van onze aarde. Wetenschappers gaan met de beelden aan de slag om onder andere nieuwe exoplaneten te ontdekken. Dat zijn planeten die zich buiten ons zonnestelsel bevinden. De prachtige beelden kan je zien in onze app van VRT Nieuws. Op het WK voetbal zijn er 2 matchen in groep C op dit moment. In Schotland-Brazilië staat het bij de rust 0-2. Vinicius kon al snel profiteren van een blunder in de Schotse defensie en scoorde zo een erg makkelijk doelpunt. Net voor de rust verdubbelde hij de score opnieuw na zwak uitverdedigen van de Schotten. In Marokko-Haïti staat het 2-2. Haïti kwam 2 keer op voorsprong, maar Marokko kon telkens opnieuw langzij komen. In groep B is de eindstand bekend. Zwitserland stoot door naar de 16e finales als groepswinnaar, dankzij een 2-1 zege woensdagavond tegen Canada. Canada eindigt de groep als tweede en gaat ook door naar de volgende ronde. Bosnië en Herzegovina is derde na een 3-1 overwinning tegen Qatar. Mogelijk gaat Bosnië en Herzegovina ook door als een van de beste derdes. Het weer nog. Vannacht is het meestal helder. Het koelt maar traag af. Pas tegen de ochtend halen we de minimumtemperaturen. Die zullen niet lager gaan dan 23 graden. Overdag krijgen we dan meer van hetzelfde. Veel zon en nog iets warmere maxima tot 38 graden. Vrijdag kan het nog heter worden. Volgens het KMI kan de maximumtemperatuur op sommige plaatsen dan oplopen tot 40 graden. Vanaf zondag wordt het wat minder heet en is er kans op een bui of een onweer. Ik wens je nog een fijne nacht en meer nieuws vind je altijd in de app van VRT Nieuws. En het WK voetbalnieuws kan je volgen in de app van Sporza.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
2: Life is music.

0: Nu Junto Inspiratiedagen. Kom langs voor gratis interieuradvies en geniet van kortingen tot 70%. Junto. Beter Belgisch design.
1: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalm.

Inspiratiedagen. Kom langs voor gratis interieuradvies en geniet van kortingen tot 70%. Junto. Beter Belgisch design. Studio Brussel live.